door Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: yourself.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: love you. I just want you to know, my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden in West-Canada is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. Er zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun producten nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag is het zonniger. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 minuten nieuwsijzen. Dit is Friesland van de Morgen. Goedemorgen, daar hebben we. Ik hier bij in de hoekersteen. Jostien, wie ik al. Jostien, woon Jereveen. 1-0 van FC Twente. De reacties op die wedstrijd, die eerst aan zijn in Friesland van de Morgen. Maar we trapen je al met muziek van Roy Orbison.
2: Friesland van de Morgen.
1: My Harm Wijstra.

0: De Big O, Roy Orbison en I Drove All Night.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: Ja, ik ga het doorzien. Ik ga de hele nacht slept.
3: Ik zou wel wat meer en dominanter willen spelen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we hier tegen FC Twente spelen.
0: Ja, Sportclub Heerenveen. Die begint het seizoen goed. Mijn overwinning op Twente. Doe jij dus de trainer Robin Veldman. Aas misschien. Wierdwijdige reactie. En Jappie en Thea. Die gaan al 24 hier op vakantie op 3 kilometer van Harenhoes. En hopelijk nog heel lang.
4: Nou, dat is de bedoeling wel. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Dus is het mooi.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 10 augustus 2026. Ik zit hier net al in, nee, hij zit al bij Jonker mij. Feike Wouda, Feike, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, voor de joggers links en Mark Sidrios van die.
0: Ja, zo is het. Maar als we op horen constie is, het weer een beetje. Ja. En we hebben gelukkig net op televisie, dat scheelt.
5: Ja, gelukkig, maar is radio holen. Ja, even zien. Ja, het ene regionale warmterecord na het oren, dat wordt brutsen. En de merk voor particuliere ver hier van Wenningen stiet heel niet meer onder druk.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van de Moorn nog een soort bewolking, komen ze op een spat rein. Ja, een beetje rein. Vanmiddag is de temperatuur om de 21 graden heen. Morgen een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Ook dan is het 21 graden. Wanneer komt de warmte weer om? Nou, dus tongensje. Want dan wordt het zo'n 28 ons 31 graden. En dan is er een soort zinnen en kwalijk bewolking. Dit is Friesland van de Moorn. We zijn er rond Jochen Oeren. Mijn oom, muziek van Guus Meeuwers. Zien tropbraakhit, hè? Dit is Het is een Nacht.

0: Guus Meeuwers en Van Gant. En het is een nacht. Brengt het hier op 5:30. De eerste Maasvogels bent er al bij. Jaap en Charlie, Jorik en ik. Jan Jaap, die zegt goeiemorgen team Harm. Dit is de eerste werkdij weer naar de bouwvak. Ik ben er weer. Ik zeg hoe ze ze. Zet hem op, Jan Jaap. Werk ze je goed.
1: Om het Jochen Oeren. Friesland van de Moor.
0: Sportclub Jereveen is het nieuwe eredivisie-seizoen goed uiteindzetten. In het Abelense stadion won de Friesen juster met 1-0 van FC Twente. Het doelpunt kwam in de tweede helft op namen van invaller Luca Ooyen. Verslagjouwer Roelof de Vries die vregen aan trainer Robin Veldman of het een zwier bevochten overwinning was.
2: Ja, fysiek gezien zwaar. Qua kansen tegen in de eindfase. Daar staat 6 meter spits waar we toch even tegen op moeten nemen. En dat is wel een hels karwei. Dus we hebben er ook voor gekozen om met een linksback-rechtsback te gaan spelen. Om vroeger de voorzetten daaruit te kunnen halen. Zodat wij mid kon tijd hadden om in de box zeg maar, een positie in te kunnen nemen. Zodat we daar de bal konden wegkoppen of weg konden halen. En dat Bernd positie kon kiezen. En daarnaast stond ook een portie karakter in. Hè. Als je kijkt hoe Dylan aan het druk zetten is tot aan de keeper. Maar ook in de laatste nog de bal uit de lijn kopt. Dus het stukje karakter is voor mij ook wel heel mooi om te zien.
3: Ja, dan woorden ze natuurlijk graag dat je hem verdedigend wat sterker wil. Zo'n iets minder jingles, maar ik wat hudder, spilly. Has dat duurt al je zoon?
2: Bij momenten. Ik vind nog wel dat er een aantal, zeker in de eerste helft, dat we Twente iets te makkelijk om ons heen laten spelen. Waardoor Twente ons eigenlijk terugdrukt in een lager blok. Terwijl wij vonden dat als we met Lanroy Machine hoge druk kunnen zetten op Van Roy, kunnen we ze ook gewoon daar houden. Dat was eigenlijk de reactie in de tweede helft met Luca. Luca ging harder en eerder pressen op Van Roy. En toen kregen we ook in één keer de Noordtribune achter ons. En toen kwam dat hele... De swing van ons werd ook weer ondersteund door het publiek. En dat is een hele mooie wisselwerking.
3: Denk ik. Mooi eigenlijk.
2: Ja, het liefst de hele wedstrijd. En dat we dat kunnen blijven doen. Maar ik vond die wisselwerking wel heel, heel goed. En dat we in die fase dan ook scoren. Dat is mooi. Nou, uiteindelijk, we moesten dan een aantal keer heel snel handelen met de blessure van Mats. Hè, die een bal op de zijlijn. En daar dus gaat zijn enkel dubbel. Ja, die moet er snel uit. Nou, wie ga je dan wisselen? Nou, dan maar wordt Petrov als linkercentrale verdediger rechtsback. Omdat je weet van oké, als we nog een keer moeten wisselen, dan komt Bladi erop. Dan wordt die de back. En dan gaat Petrov in het centrum. Dus je bent eigenlijk al een stap vooruit aan het denken van je wissels. En dan moet heel snel...
3: Even ademhalen, Robin.
2: Sorry. En dan ben je al aan het vooruitdenken in de wedstrijd. Van wat gebeurt nou in het scenario als zij met 3 spitsen misschien, hè, want dat ze ook Europees gedaan hebben, gaan spelen. Dan willen we ook eigenlijk in een soort 5-2-3 komen. Want we willen wel die opbouw van hen onder druk houden. Ja, dus dat komt allemaal heel snel samen. En dan moet ik ook zeggen dat de staf dat ook echt top voorbereid had op de bank om dat scenario snel te installeren.
3: Wat is nou het meest tevreden of blieerd, Marjoerd?
2: De overwinning. Cliché. Maar dat is het allerbelangrijkste nu.
3: Is dat misschien net zo heel tevreden door het spul? Of misschien zelfs helemaal net tevreden?
2: Nou, ik denk dat we in de eerste helft een paar momenten hebben. Alleen, ik vind dat we te weinig het spel versneld hebben. Dus we komen zeg maar in het voorbijspelen van hun druk. Maar daarna willen we versnellen. En daarin hebben we denk ik te weinig verschil gemaakt. Ik denk wel dat wij de grootste kans hebben in de eerste helft met de bal op de lat. Hè. Die wordt volgens mij aangetikt door Unistal en die gaat op de lat. En volgens mij hebben zij hun eerste bal ook goal in minuut 68 of zo. Dus ja, in die zin, ik zou wel wat meer en dominanter willen spelen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we hier tegen FC Twente spelen.
3: Nee, dat zeker niet. Ik ben niet vergeten.
2: Nee.
3: Best een goede ploeg.
2: Best een goede ploeg. En gelukkig hebben we ze een aantal keer kunnen zien. Waardoor we dat scenario met die 3 spitsen ook gezien hebben. En daar hebben we denk ik ook snel op geanticipeerd.
0: Zijt trainer Robin Veldman van Sportclub Jereveen.
1: De media van de Moor.
0: Dan de horen media, wat had hij te melden?
4: Ja, het is intussen zaad droeg dat er allerhande regionale records verbrutsen worden. In Wat- en Zuid-Holland, Big Leaster, binnen de Delslag te kwart in begin augustus. Dan wien nog net jeder Safars als No. Dus schroot het AD schroot der oe. Ja, bij klimaatkennis stiert de simmer van Jantjen 76 dik in de boeken. Die simmer die, is nevens het KNMI een record. Het Westen, dat hier een uitzonderlijk lange hitteweg en een historie. Delslag te kwad. Maar ingenieursorganisatie Arcades die is nu in de regionale cijfers doken en die liet dus zien dat het in gewoon regio's intussen al een stuk zwaarwekkender is als doel. Dus dan worden die records in Jantje 76, die gaan de boeken uit. En het is ze toverje de ene gortdroge grafiek naar de oren op het scherm daar bij Arcades, schroot de kranten. Dus in Noord- en Zuid-Holland dus vooral. En hetzelfde hield op dit moment ik voor het Hoogheemraadschap Delfland, Wetterskip Hollandse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dus
0: ik ben net over gruts geweest. Maar op dit record.
4: Gewoon bij Beerwol. Blijft naar de koers, maar in dit geval net. Nee, inderdaad. Ja, en dan de politieke discussie over de verkeerpgolf onder onderreppelijk goed belizzers. De meesten die wat huisjes in bezit hebben, die verhieren. Die spitsen hem vaak daar op grote steden, die is Amsterdam en Utrecht. Maar ik in de Lietzere en middelgrote plakken stiert de particuliere hiermerk onder druk. En dat doet nevens het financiële dijkblad blikken uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Waar Bigelies in Verraai in de private sector een wenning hier wil, die is snel kleren, stiert er maar één te hier.
5: Ian?
4: Ja, en dat in een plak van 30.000 inwoners.
5: Zo steeds is die nou minimaal een wenning als zien.
4: Nou, dat zoen je verwacht je, maar nee dus. Venray is dus net de enige. Als dan Bigelies Jervien wordt ik dan neemt, -100%. Is het dus waarom, Roen? Ja, hoe kan dat nou? De wet betaalbare huur van oud-minister Hugo de Jonge, die mag de hierprijzen reguleren en die moest dus hier betelbaar houden. Maar ja, het gevolg wie je krijgt dus om, want vooral die Lietzere particuliere verhierders.
5: Hou je verkocht?
4: Ja, in wezen die dan een paar huisjes hier als pensioen, zeg maar. En die hier dan zo'n vier huisjes, weet ik volle.
5: Ja.
4: Ja, die zijn, ja, maar daar kan ik geen rendement meer halen. Mijn kosten, die ken ik omheeg. En dat ik die hier net omheeg dwaan bij, dan kan het voor mij net langer uit. Dus die verhierwenningen, die binnen alle keer de keerpmerk opnieuw. Ze zijn massaal verkocht.
5: En net meer te hier.
4: En net meer te hier. Dus dit pakt dan weer krekken oor zo'n buurt als dat de meesten in Den Haag het betocht hier. Wij kennen dat ik alweer van hadden.
5: Gaan we even.
4: Ja, nou, we hebben nog dik van heel goed. Ja. Dus,
5: ja, wij weten het altijd beter, he. Dat is dan echt moment.
4: Zeker.
5: Maar goed, het is wel een schrijnende constatering weer.
4: Ja, zeker. Ja, absoluut.
5: Ja. Nog maar 12 en 18 hier binnen, ze, maar ze gaan in kwarten van Nederland naar een WK. Gaat u Lovieke Heemskerk en Tiest Oosterhof. Met wat voor sporten die eerst aansen naar de muziek van Coldplay. Dit is Klaks in Friesland van de Morgen.

0: de klok hier in Liao. 22 minuten, oerseizen. Ja, dat is muziek van Coldplay. Dit weer Kloks.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ties Overhof uit Donkerbroek, die is 18. En Loïke Heemskerk uit Oertorp is 12. Het duo staat in september. Uit namme van Nederland op de vlier bij het WK Acrogym in Italië. Ja, Acrogym, dat is een teamsport dat turnen, acrobatiek en dans in combineren wordt. Het is een relatief lietse sport in Nederland. Op Lieke zit een van de grote verenigingen en daar traint het duo. Hè. En dus verslagjouwer Dennis Terpstra, die hier erin, die sputs met Ties en Loïke en vregen ze naar het onkomende vrouwenkampioenschap.
3: Ja, ik vind het heel cool en ik heb er ook heel veel zin in.
4: Ja, dat is wel een hele eer. We hebben afgelopen jaar al naar het EK, nu het WK ook. Dus dat, die stap is wel groot en echt heel cool dat we dat mogen doen.
5: Wie het lastig om dat WK te bereiken?
4: Ja, het is wel altijd heel hard trainen. En nou ja, we hebben wel goed de limieten gehaald. Dus in dat opzicht was het niet heel moeilijk. Maar uiteindelijk vergt het natuurlijk wel heel veel energie.
5: Want hoe volle trainen je?
4: Ruim 20 uur in de week. Dus dat is wel, ja, dat is wel heel veel.
5: Dat is echt een heel soort. Hoe hou je hem dat vol?
3: Ja, tussendoor gewoon wel goed uitrusten. En je raakt er ook wel vanzelf een beetje aan gewend.
5: Hoe combineer je dat met die gewone leven of die oren leven?
4: Ja, dat was, ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. En ja, ik heb dus veel nachtwerk qua leren. Dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
5: Nou, je stond net toch de novel op het WK, dus dat scheelt inderdaad. Hoe is het om als duo gear te werken?
4: Ja, dat is echt heel leuk. Je bouwt echt een hele goede band op samen. Ik kan ook wel zeggen dat we haast wel een beetje een broers-zus relatie hebben ondertussen. Dus ja, dat vertrouwen zit wel heel goed. Dat is best wel speciaal dat dat zo kan.
3: Ja, ik vind dat heel leuk, want als je in je eentje bent voel je toch een beetje eenzaam, denk ik. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik dat met iemand anders mag doen.
5: Want hoe lang werk je iemand together?
3: Dit wordt ons derde seizoen. Al 3 jaar.
5: En hoe gaat die gearworking?
3: Ja, ik vind het heel gezellig en leuk. En volgens mij gaat het ook wel heel goed.
5: Want hoe bouwt zij iets op?
4: Ja, gewoon heel veel uren samen trainen. En ook af en toe wat leuke dingen doen samen. Dus dat helpt allemaal wel om die band te versterken.
5: Maar hoe ben je eigenlijk op deze sport te lonen kom?
3: Nou, ik deed eerst aan turnen. En toen heb ik een keer een proeftraining gedaan bij Acro. En dat vond ik wel heel leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik uitgenodigd voor topsport.
5: Wat vind je zo leuk, Koen?
3: Ik denk vooral dat je de hele tijd door kan gaan met nieuwe dingen doen. Het is nooit klaar. Je kan elke keer moeilijker, meer. Dat vind ik heel leuk.
4: Ja, het is eigenlijk al een hele familietrend geworden. Mijn oom en tante hebben deze club opgericht. En mijn zus heeft ook altijd geacro'd. Dus dan ja, doe je thuis ook wel in de tuin. En ja, zo is die liefde een beetje ontstaan.
5: Nou, de appel valt dus net vier van de bim wat dat betreft. Nou, dus nooit WK. Wat verwachten ze ervan?
4: Nou, ik hoop dat we sowieso de finale wel gaan halen. En ja, voor de rest moeten we maar zien wat de rest van de wereld doet.
3: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet het niet zo goed, want sommigen zijn heel goed. En anderen kunnen we denk ik wel verslaan. Maar het verschilt elk jaar.
5: Want hoe mag ik mij dat voorstellen? Je mag zelf een oefening in elkaar zetten of hoe werkt dat?
4: Ja, we, aan het begin van het seizoen dan, gaan we elementen trainen en bouwen een oefening. En dan ja, dat train je het hele seizoen. En dan op het WK laat je 3 oefeningen zien. En dan hoop je dat je de meeste punten hebt van iedereen.
5: En wat harder die oefeningen krijgt in? Wat dost is zo'n oefening? Want we zeiden, ze krijgt al wat ziekjes, maar muziek en zo. Hoe werkt dat?
4: Ja, we hebben bij Acro 3 oefeningen. 1 keer een balansoefening. Dat is met de handstanden en de lenige dingen vooral. We hebben 1 tempo oefening waarin we de salto's doen. En dan de combinatieoefening. Dus dat is van beide wat.
5: En dan gost op een bepaald nummer gost een choreografie maatje.
4: Ja, ja, die kiezen we inderdaad aan het begin van het seizoen uit. Het is altijd een hele klus. Want nou, heel Spotify is wel afgezocht, denk ik. Dus, maar uiteindelijk vind je wat bij je past en waar de choreograaf iets mee kan. En dan ga je daar een oefening op maken.
5: Want waar zie ik je hem dan voor? Wat past bij je?
4: Ja, het gaat echt van hot naar her. We hebben Michael Jackson nummers, we hebben opera nummer. Dus het kan echt alle kanten op gaan.
0: Ties en Loïke die gaan dus naar het WK. Dat begint op zondag september. En lijkt de oren Frieske vertegenwoordigers op dat WK. Maar dat is de reis in het verblijf zelf. Betel je daar. En ze zijn dus nog op ziek

Nee, Jeltsjetters om dat te betellen. Naast de noosjoch van het Frieske Nijs, maar eerst Meghan Trainor.

0: Friesland. Als vriend stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/vriend.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is 1 minuut door Jelve Zon. Dit is het Friske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De Serventohal in Serhustervingen is juist de nacht voor het eerst broekt als opvang voor asielziekers. Het Guillaume Traijen vlechtlingen, die onder begeleiding van Trede Kruis, in een nacht in de sporthal sleppen. Justermorgen ben ze mij een bus weerombracht naar het onmeldcentrum in Ter Apel. De sporthal is onder mij 16 augustus eftervanglocatie voor wanneer het te druk is in Ter Apel. Het omwiezen van de Serventohal als neetopvang laat daar protesten op het parkeerterrein in Oerdehal. Bargebeweging U Leefbaar Acht Karspelen had vragen gesteld aan het gemeentebestuur, onder andere over het cameratafelsjocht dat bij de sporthal insteld waard. De wiener juster op verskate plakken natuurbrandjes in uw provincie. Onder het Imke Klaverpad, bij Bontebok, wie een brandje ontstien in de bosk. Hoe dat gebeuren koe is net bekend. Een tankautospuit en een speciale natuurbrandbestrijdingswijn kwamen te plak en hierna het vuur rap onder controle. Ook in Ljouwert had de brandwachtjesjoen een brand uitmaken. Het vuur ziet in de bosjes onder het Philibert Grimaud-paad in de stad. Eén keer te plak wie het vuur ik hier rap onder controle. Om zaterdag te joen op hetzelfde plak ik al brand weer, we tocht om brandstichting en zult de politie onderzoek doen. Sportclub Jerevingen is het nieuwe eredivisie seizoen goed uiteindzet in het Abe Lenstra stadion waar mij 1-0 won van FC Twente. Het doelpunt kwam in de tweede helft opname van invaller Luca Ooyen. Trainer Robin Veldman, hoe werd hij het meest tevreden over?
6: De overwinning. Dat, cliché, maar dat is het allerbelangrijkste nu.
7: Is dan misschien net zo heel tevreden over het spul? Of misschien zelfs helemaal net tevreden?
6: Nou, ik denk dat we in de eerste helft een paar momenten hebben. Alleen, ik vind dat we te weinig het spel versneld hebben. Dus we komen zeg maar in het voorbijspelen van hun druk. Maar daarna willen we versnellen. En daarin hebben we denk ik te weinig verschil gemaakt. Dus ja, in die zin, ik zou wel wat meer en dominanter willen spelen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we hier tegen FC Twente spelen.
4: Het vrouwkampioenschap Frisk Damjen had juster een bekende winder op smitten. Marten Walinga van Waaksens won voor de vierde keer in zijn carrière de vrouwtitel. Na een tige spannende beslissingswedstrijd. Walinga kreeg de oude Orelwieke Botjinstan van zijn uitdager Tijke Kooistra. De wedstrijden waren op verskate plakken in Friesland spelen. In Ljouwert, Warkum en Haas. Het eerstvolgende WK Frisk Damjen stiert voor 2028 op het programma.
8: Dankjewel Feike. Meer nijs kunt altijd vinden op omroepfriesland.nl of in uw app.
2: Friesland van de Moor.
3: Mij Harm Wijstra. Zemmer in Friesland.
8: Omroep Friesland. Nog 130 dagen, dan is het zover. Ja, we zullen aansnemen vooruit in de tiert. Richting de Krisdagen in Friesland van de Moor. Maar dat aansen. Eerst zoeken we in de actualiteit van het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen, Harm.
8: Wat docht het waar deze morgen?
9: Nou, het is nog geen crisisdagen waar. Een schilder die zit op zijn 19 graden. Dan wordt 16 bolzen zonnetje, laagzaam 21. Dat is de heeste grauw, zit op zijn 18, hij beet zonnetje. En Bakkerveen is de leegste met zijn 15 graden. Nou ja, van de morgen is er nog een soort bewolking. En er kan betekenis een spotje rein uitvallen. Maar stel je dan al net alle vallen van voor. Want op de meeste plakken kunnen dus een beetje. Zelfs het gewoon droog bloemen, maar de kinders plakken werden waar het een beetje vochtig wordt. Nou, dit is al komstig van een lits kjeldfrontje. Waar wat voor in zit. Wat vanuit het noordwesten oerus heen loopt. Nou, mij de noordwestenwind wordt er wat minder warm, maar lucht omvieren dan we daar aan het aangewend zijn. En er werd van de mensen dan zo rond die 21 graden. Dus de temperatuur zal nog een beetje omheen gaan en dan hebben we het ook wel weer bereikt. Van de mensen dan brengt de bewolking en er komt de zinnen, dat betekent dus even bij. De noordwestenwind is van de morgen nog zwak, maar die neemt op de mensen wat ta. Ontmatig en in vlagen vrij krachtig. En ik denk in waardgebied dat die kracht 5 er zeker wel even in zit. Nou, op de joen en ik de nacht, dan bloedt het gewoon droog en is er maar amper bewolking. Ja, de temperatuur die zakt in de nacht is een goede 12 graden. De wind is dan weer zwak en die komt meer uit het noord-noordwestenwaai.
8: En hoe beginnen we morgen hier dan?
9: Ja, ik heb ook met die zwakke, ontmatige wind die vanuit het noord-noordwesten, ja, diezelfde koele lucht wat onviert, of koelere lucht, ging beter zeggen, want echt koel is net. En dan hebben we zo'n 21 graden als hoogste temperatuur. Ja, dat is dan goed nieuws voor de mensen die net van warmte horen, maar het bloed ik mond droeg. En dat is net al te gunstig voor de natuur, waar het al te droeg is. Ja, er is een afwisseling van wolken, dat binnen zijn dat nodig, wat steerbewolken en ze nodig zijn wat zinnen. Nou, op de jongen dan rommert de wind stadig naar het noordeesten toe. Dus dat betekent dat er met de klok mee draait. Onder invloed van een hege drukgebied. Ja, dan hebben we amper bewolking. Dat deelt echt voor de nacht. Maar een heldere nacht zie ik het. Nou, zag ik het kwik. Zo'n 9 graden in het eerste en zo'n 14 graden op zee.
8: En de dagen daarna komt de warmte dan weer waarom?
9: Ja, die komt wel degelijk waarom. Maar als we naar Maasje zien, dan zitten we over op zo'n 24 graden. Ja, dan hebben we een soort zin. Maar die wat filteren, kan ik eens beslissen, toch wat hege bewolking. Dus dat zou goed zien werden. Maar het heeft dus een beetje flats. Het wordt wat warm die dag. Het is hege drukgebied is wat meer opschoot naar het eerste. En de wind die komt dan nu dat eerst zuid-eerste. Ja, een zwakke en in de vlaagjes. Ja, zit toch misschien even een matige wind in. Nou, op de jongen om 15:15 zon, dan begint dus de zinnenverzustering. Ik vind het moeilijk woord. De zinnen wordt dan wat van zo'n goede 90% beduffen. Terug de mannen die de verdeld scoot. Nou, het hoogtepunt van de verzustering is om 8:30 moest even spieken. En om 9:00 is jongens, dan is het wel een beetje voorbij. Nou, zo'n 1999 hebben we dit, de verschijnsel, nog net wijzen. Nou, speelde de bewolking ik een rol? Nou, ik verwacht je dan wat hege bewolking. En ik vermoed je dat het dan gewoon te zien wijzig zal. Nou, toen was je op een tal plakken kinder uit een. Wordt het gewoon tropisch. Met zijn jen 30 graden. Nou, op de watereilanden langs de kust. Daar komt het natuurlijk wat leger uit. Zoals gebruikelijk. Met zijn goede 28 graden. Maar dat is dus nog gewoon warm. Toen hebben we een soort zinnen. Dus de droogte die neemt verder toe. De zuidwestenwind is meer zwak en die houdt dus geen verkoeling op tongje. Dan vreet ik nog zo'n tropisch keer met zo'n goede kans op zo'n 32 graden in het eerste en zuideerste deel tot dan. Nou, volop zinnen en geen bewolking. Ja, de wind is echt dan zwak en die komt eerst uit het zuideerste, maar die roemt op de jongen naar het noordwesten toe. Dus om al jood en moon een, een hoffelijke natuur, temperatuur. Maar daarna hegere temperaturen en het bloed droeg.
8: Simon, we gaan het aanstaan er verder hoor.

0: en het is zielerswaar. Maar het is joodladig zielerswaar, hè, volgens mij. Ik zei het al, wie sjoeg even vooruit. Het is heeg simmer, hege temperaturen. Maar we wilden even haar oeren het Dickensfestijn. Op 12 en 13 december, dan is de Sande editie daarvan op een lemmer. Strittheater, muziek, bijzondere personages. Ze brengen de verhalen van Charles Dickens te leven. En langs de route trots centrum staan dan meer dan 350 acteurs en figuranten. En achter de schermen binnen 100 vrijwilligers actief. Het is een hele organisatie en hoe die organisatie sprutsen, ze zie je nog acteurs, figuranten en vrijwilligers. En ik ga erover met Annemarie Blitterswijk van de organisatie van de Dickensfestijn op de Lemmer. Een goeie morgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, het is nog even aantellen naar de kriesdagen. We zitten midden in december. Het is wel een apart onderwerp op dit moment met zulke temperaturen. Maar 12 december, hoe maakt het er dan nu zien daar op Lemmer?
1: Ja, nou heel gezellig vooral. En een stukje kouder en wat donkerder. Maar ja, we hebben dan echt langs het centrum op de route van een aantal straten hebben we allemaal acts staan, heel veel muziek, figuranten in Dickenskleding. En eigenlijk allemaal mensen die een soort kleine theaterstukjes uitbeelden. Dus dat is altijd ontzettend gezellig.
0: Het Festijn heeft alle hier een thema. Dit hier is dat Charles Dickens vertelt. Hoe werk je hem dat thema dan uit?
1: Ja, we gaan altijd van tevoren bedenken van, nou, wat doen we nu? De afgelopen jaren hebben we steeds een soort van onderwerp van Lemmer uit het verleden ingevlochten. En dit jaar dachten we, nou, laten we toch maar weer eens focussen op echte verhalen van Dickens. Want heel veel mensen hebben wel eens gehoord van Oliver Twist of A Christmas Carol. Maar dat is het dan eigenlijk. Niemand kent het verhaal echt. Dus we hebben nu 5 wat bekendere verhalen uitgezocht. En daar schrijven we natuurlijk een stuk over in de krant. Daar gaan we een stukje, een heel groot boek op straat neerzetten waarin we kort toelichten waar het verhaal over gaat. En we spelen een stukje uit het boek. Dus dat je echt meer beeld krijgt van, hé, waar ging dat boek van Charles Dickens nou eigenlijk over? En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, eigenlijk een beetje weer waarom naar de basis, zeg maar.
1: Precies, ja, zo moet je het een beetje zien. En omdat je toch iedere keer weer wat anders wil doen, om mensen weer te blijven verrassen, ja, dan ga je eens kijken wat, je, wat nu weer leuk is. En dan over 2 jaar dan bedenken we weer wat anders. Dat is altijd, dat weten we nog niet.
0: Het is een prachtig hechtepunt. Het is altijd een fantastisch hoe het eruit ziet, maar ik zei het al in de inleiding, je had heel wat mensen nodig. Acteurs, figuranten en vrijwilligers. En daar ken je hem dan wat help bij broeken, begrijp ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Uiteindelijk hebben we echt wel een hele grote vaste groep mensen. Alleen we moeten ieder jaar weer opnieuw weten, willen ze weer meedoen? Wat willen ze dit jaar doen? Willen ze ook weer in een act spelen? Of zeggen ze, joh, laat mij lekker wat achter de schermen helpen. Dus vandaar dat we de oproep weer gedaan hebben nu van, jongens, meld je aan. Dan weten we wat je wilt en wat je kunt. En natuurlijk voor mensen die nog niet eerder hebben meegedaan, die zijn ook van harte welkom. Wij zien dat het vooral veel mensen in en om Lemmer zijn. Want we zeggen ook altijd, het is een evenement voor en door Lemmer. Maar juist ook omdat het steeds breder wordt, is het heel erg leuk om mensen ook verder weg bij te betrekken. En ja, dus we moeten nu weer weten wie er allemaal mee willen doen. Want juist met de acts gaan we al in september, oktober beginnen. Want dan moet je oefenen, je moet de groepjes bij elkaar halen, kijken wat ze gaan doen, je moet de kleding gaan uitdelen. Dus het klinkt wel heel ver weg nog, maar voor ons zijn we al niet eens heel vroeg, zeg maar.
0: Nee, want wat je weet is het december en dan is het al zover. Je hebt acteurs, figuranten en vrijwilligers nodig, wat met mensen kennen. Waar zie ik je hem naar?
1: Nou, eigenlijk, iedereen is wel nuttig op een of andere manier. De een kan zeggen, joh, ik vind het hartstikke leuk om bij de catering van de vrijwilligers te helpen. Laat me lekker de hele dag de broodjes en de koffie regelen. De ander zegt, laat me lekker bij de kassa zitten. En juist voor de figuranten en acteurs, figuranten lopen gewoon lekker rond in hun kleding. Die zijn mooi voor de entourage, zeg maar. Ja. En de acteurs, personages noemen we die ook wel. Die hoeven niet zoveel te kunnen, maar die moeten het vooral leuk vinden om in een act te spelen. En de een vindt het heel leuk om het echt met het publiek contact te maken. De ander vindt het prima om gewoon zijn dingetje te doen wat hij in een act kan doen. Dat is ook allemaal prima. Dus eigenlijk allerlei verschillende mensen die maken het geheel fantastisch leuk.
0: En hij heeft nou een minimum aantal van wat je hem ziek je? Of ze zeggen van, ja, maar iedereen is welkom?
1: Ja, we hebben plek voor iedereen, sowieso. En met de acts is het zo dat we een beetje hebben gekeken. Nou, we hebben nu een heel aantal acts bedacht. We willen de hele route natuurlijk vullen met leuke acts. Dan hebben we ongeveer 300 mensen kunnen we zeker kwijt in de act. En het is vaak zo, als je natuurlijk een paar mensen meer indeelt, kunnen ze ook nog even gaan eten tussendoor. Want anders dan heb je natuurlijk een lege plek. En dat wil je niet als er publiek langskomt. Dus nee. Als je 5 mensen nodig hebt, is het fijn om er 1 stuk of 8 in te kunnen delen. Zodat ze tussendoor ook nog zelf even een rondje kunnen lopen, nog even kunnen eten. Het is natuurlijk wel vrijwillig, dus het moet ook vooral leuk blijven voor iedereen.
0: Nou is de Hetsje Simmer. Mensen die denken van, hey, ik ga dat wel nog doen. Die moeten dus al vlot mij doen, want dat moet ik oefenen worden. Waar moet ze dan precies wijzen?
1: Ja, ze kunnen naar www.lemstertickets.nl en daar op de website vind je de aanmeldlink. Daar kun je doorheen, kun je gegevens even achterlaten en aangeven wat je leuk vindt om te doen. Als je dan aangegeven hebt dat je acteur of personage wil zijn, dan nemen we ergens in september contact met je op. En als je iets anders gaat doen, dan wordt het waarschijnlijk iets later. Maar dan komen we zelf weer bij je terug.
0: Nog één keer die link, Annemarie. Waar moet meestal wijzen?
1: www.lemsterdickensfestijn.nl.
0: Het aantellen kan beginnen.
1: Ja.
0: En of ik het eind nog?
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Annemarie Blitterswijk, wie dat? Van het Dickensfestijn op Lemmer. Zie ik je dus nog meesken.

0: Jamie Cullum en The Mind Trick. Het is 10 minuten voor zon.
1: Friesland van de Moorn.
0: Al 24 jaar binnen Jappie en Thea Hallema, de Simmerse man, te vinden op haar vakantieadres. In Oudskou, krekt onder die Jensen. En dat is 3 kilometer van haar huis af. Want hij heeft een steenkerven steen. Om april heen dan wordt het weer mooi water zelfs. Dan verhuizen ze zowat haar hele inboedel richting die caravan. En ze binnen ook nog eens de enige die ter steen maaien. Jappie Hallema die vertelt hoe ze er zo kan binnen.
2: Nou, hoe we precies komen binnen, ja, dat is eens wat een apart verhaaltje. We zitten vroeger zitten wij daar, aan de onderkant zitten met de vestien. En de wie een beetstraat, die zit hier op dit plakje. En toen zit, en wat we dan vonden, we ook dikke vonden, en die bakten we dan op een primuske. En als de wie dan daar wij kan, die waaide hierheen, hè. Dan sprong die man in zijn bootje en ging naar de onderkant. En dan zei, god, wat zit hier in die mooie zaad. Nou, we zitten op hetzelfde plak, alleen op de onderkant van het kanaal, no? Zo is het eens kom dat mijn huid niet dit kocht hebben. Of de oude caravan natuurlijk, en daar is nooit niet. En zo is kom.
3: Je stond eerst meerdere caravans, maar die binnen op een gegeven moment binnen die futgie?
2: Ja, er zijn al hier oudere mensen geweest. En nou, die zijn, ja, je weer oudere. De vallen mensen gauw. En die hadden inclusief meer huid en mij mee. En ja, toen ben je nooit weer naaien van die plak om. Iemand die overleden, caravan voert weg. Nou, en zo is het eens met alle jaren op hier nooit dus. Deze camping die zit hartstikke vol.
3: En je mocht hem nog blowen?
2: Ja, wij mochten blowen. We hebben Thea Vreken, die kwam hier te wijen op een boerderij. En Thea en Johan, en dan zei mij waar je steen blowen. Hij zei, je mij je was steen blowen. Nou, zo steen heb je al 24 keer.
3: En dus, nou, benamme Simmers een man, wanneer het lekker waar is. Maar wat docht je hem dan zo'n hele dagen?
4: Nou, het mooie waar is, maar we graag de keer fietsen. En dan fietsen we 30, 40 kilometer. En we kennen dus hier ook heerlijk Deljan. Het is maar krek wat we in het zin hebben. Maar we fietsen hele prot.
3: En geef dan ik nog wel eens ergens oors heen op vakantie? Of blowen je hem altijd hier dicht bij je in?
4: Zijn we daar dan ben we hier en in het najaar of in het voorjaar kunnen we zeggen van we boeken een vakantie. Vorig jaar hebben we in de winter voortgezet. En dat hier daarna ben we in het najaar voortgezet. Dus, maar zijn we daar net? Dan blijven we hier.
3: Ja, Jaap, en is er in die al die jaren dat je hier woont, is er echt wat verhoren, hè?
2: Nou, nee, er is angst naar de verhoren. Als ik zo zie, nou, dat wordt de kant, daar staat een boerderij, die staat er nog steeds. Je hebt mijn treiger er bij hem voorkomen. Maar mee en net. En nee, de omgeving, het is eigenlijk helemaal niks verhoren. Het is ja, wat heger worden alleer. En de wapenschoeien. Ja, de wapenschoeien, ik zou het dus op heger worden. Nou ja, maar dat is een heel lang verhaal. Dat is alleer al op. Maar dat is nou alleer opknapt. En ja, ik zit hier lekker te visken en het is zo mooi hier.
3: Ben hier een grote vissing te vangen?
2: Ja, je bent wel lekker een grote vissing, maar zul je mij alles net horen, ze moet minimaal met 42 centimeter wijzen. Snoekbeers maken doen we dan. En maximaal 60, maar ja, ik knip bestuurd aan de kapper, ik wilde zo dat ze een beetje groter binnen.
3: En Joost, zit er dan er wat bij? Of smit hij ook gewoon een angel uit?
4: Nee, ik smit net een angel uit. Ik vis voor hem eruit. En ik pak het vis net en dan haal ik ze eruit. Nee, voor de rest denk ik ook met allemaal een boekje of puzzelie. Nee, ik vermaak me wel.
3: En is het dan ook een plakje waar je hem dan de rest van je leven simmerdijs nog verbloemen wollen?
4: Nou, dat is de bedoeling wel. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi. Dus nee, het is mooi. Ik jou meer wel.

0: herinneren nog wel even terug. Keep on running, we zijn er rond Jochen Oer en mij, Friesland van der Moor. We zorgen nog even in de Oren Media.
1: De media van de Moor.
2: Dat doen we zeker, Harm, want we hebben een gele trui bij.
0: Ja, ja, een fantastische prestatie, hè?
2: Fantastisch, ja, inderdaad.
0: We, dus, we.
2: Ja, we. Ja, nou wist we, ja. Demi Vollering. Ze heeft voor de tweede keer in haar carrière ze de Tour won. In 2023 wie ze ik al de beste. Vlienier en die de voorwaartse nam maar krijgt tweede in de Tour de France voor Femme. Dus de Tour de France voor de vrouwje. En ja, let even jaren hoe ze er zelf uitdacht.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant, het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
2: Ja, dat vind ik wel bijzonder, want ze finishte in het geel. Dus dat, dat vind ik wel heel mooi, want de dag ervoor is al een tik udeeld. Het werd trouwens sowieso een goede Tour de Femme voor Nederland. Want Lorena Wiebes die won de groene trui voor sprinters. En Puk Pietersen die pakte de bergtrui. Dus die werd de sterkste klimmer. Maar het geel eisen oude ronde dagen alleen nog maar over, ja, in die voorlaatste rit, ja, dat wie je nog, dat Nia Dowa, de Poolse hutfietster, die riet in geel. En die zei nou erin van die etappe van, ja, ik ben de hekken hierin, terug een ploeggenote van Demi. Ja, wie het nou wel of net zo, de beelden, uiteindelijk kwam daar Rick Beelden van vrij. Nou, de mening en wien wordt verdeeld.
0: Ja.
2: Alleen nog Demi, die het juster onder de rit, het ze even met Nia Dowa praat. En die het haar excuus ombien. Letter ik het zien de ploegbaas van de ploeg van Demi Vollering. Zet zijn ja, ik hier dat inderdaad net zo sissen mocht. Wie, nou ja, ja, ze weer
0: in die emotie.
2: Compleet oude rieden.
0: Ja.
2: Wist ik hier de trui kwijt in die emotie. Maar nou, Demi Vollering die zei dat interview dat maakte me zo lelijk. En ja, misschien had ze daar ook een beetje die gremietigheid van kregen. Dat ze juist er op het einde op een gegeven moment een eindsprint inzetten.
0: Zo, dat wie een moment.
2: Nou, dat wie huppakee, dat wie voort. Ja. Dus ja, en wat trouwens wel heel slim is, die ploeggenoot van Vollering, Gary, die kregen op social media kregen zelfs deerbedriegingen. Omdat ze dus die Poolse, nou ja, dat wie achteraf dus net zei, want ze had dus excuses om binnen. Vollering die zei, dat is net te aanvaarden dit. Zo'n shitload aan reacties. We leven in een zieke wereld. Celia doet geen vlieg kwaad. En we hadden een hele moeilijke zaterdagavond. En ik heb een goed onderrondje gehad met Kasia tijdens het begin van de laatste etappe. Ik heb gezegd dat ik boos was op haar. Dat we haar interviews echt niet konden. Je kan gewoon niet met z'n tweeën door zo'n bocht. Bovendien lag er ook een putdeksel. We hebben nooit intentie gehad haar van de weg te rijden. Nou ja. Zet dus haar excuus om binnen.
0: Ja.
2: Dus nou, dat kan dan trouwens wat nog juster naouding van die etappe. Of dat ze won hier, scoten even om biedt het programma de avondetappe. En toen ging ze zitten, oh, ze zei, ik heb de hongerklop.
0: Oh?
2: Ja. En gelukkig stierde een assistent kleed. Toen kregen ze een poederboek bugle chips.
0: Onder de hutsturing.
2: Nou, ze, want zo professioneel is ze wel. Eerst even praten en dan ging ik wel.
0: Oh, dan dus
2: voor na het interview stier ze op. Kreeg ze poeder en huppakee, eten.
0: Ja, en lekker dan, toch?
2: Ze zoen het vieren met een good glass rode wijn.
0: Tjoch. Mooie prestatie. Het is alweer zo'n hoor. Het heeft het hier om eens even met Hilversum te schakelen. En daar zitten collega's van het NOS-journaal.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
4: Wow, wat is dit mooi.
5: Onderwijs.
6: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
7: Ik begin met een meer een charme-offensief.
8: Als toen de wijs wist naar huis.
9: Help, dit is eng.
10: Als dat iets of vierde is.
9: Hé, wacht je.
11: Of al lekker op de bank zit.
12: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
13: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
14: Wat die eigenlijk gedachten deden. Doet dat oprucht te baat.
1: Van de middie van Fjouwer en Sijs.
15: En dan maar koorstappen.
1: Onderwijs.
16: En nu dit.
17: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
18: Wat een fabriek, naar mijn reuze rijden te krijgen.
17: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gearworked en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
18: Vanuit Friesland?
17: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
19: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-2-4-2-1-6-2. Zwaargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
9: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
8: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kia Nieuw-Jadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
8: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Sportclub Heerenveen is het eredivisie-seizoen goed begonnen. Juster won ze van Twente. Aasen dan juist een reactie van de matchwinner. En we gaan muziek van Dusty Springfield. In Private komt er aan.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Friesland van de Moor.
5: Mai Harm Wijstra.

0: Dusty Springfield en In Private.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. Veel nachtwerk qua leren, dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
0: Feit, de 18-jarige Ties, hij gaat in september naar het WK Acrogym. En daarvoor traint er Jonker Squallen dus 20 uur in de weekend. Zie verhaal juist aansen in Friesland van de Moorn. En Jappie en Thea, die gaan al 24 uur op vakantie op 3 kilometer van haar huis. En hopelijk doen ze dat nog heel lang.
4: Nou, dat is de bedoeling wel. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voor het. Dus is dit mooi.
0: Nou, wat hier ook zit een kneertje in is Fijke Wouda. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, hier is dit mooi.
0: Ja, ik net vier voort van huis.
5: Net vier voort. Nee. Dus nee. En dan weten we, ik nog net eens te grut. Wie Amerika is de wereld eer inkomen dat wij Nederlanders, we zoen te grut. Wen je te volle vierkante meters ter uw beschikking. Dat is dus net zo. En tozenden inwenders van de Spaanse enclave Ceuta de stritten op voor strengere grenscontroles.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou met Sibo Mollema. Sibo, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Harm. Nou, van de morgen een soort bewolking met een lietse kans op een spotje rijwetter. Nou, van de middag meer zin en dan zo'n 22 graden en dan bloedig droog. Dan een meest matige noordwestenwind. Morgen hebben we een afwisseling van zinnen en stapelwolken en het bloed droog. Met een zwak ontmatige noord-noordwestenwind wordt het een goeie 20 graden. Straks meer over het waar.
0: SC Heerenveen is het nieuwe eredivisie-seizoen goed uiteenzetten. In het eigen stadion, het Abellense stadion, wonnen de Friesen bij 1-0 van FC Twente. Het doelpunt kwam in de tweede helft, opname van invaller Luca Ooyen. Verslagjouwer Roelof de Vries vroeg aan de Belgen of het het allermooiste is als voetballer om erin te komen en dan ook nog te scoren.
7: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk als je inkomt en dan de ploeg kunt helpen, 1-0 winnen en zelf scoren, tot, ja, dat is echt een mooi gevoel, ja.
8: Wat is eigenlijk mooi, de goal zelf of de assist?
7: Nou, allebei. Het was een heel goede assist en ik denk ook dat het een mooie goal was, ja.
8: Ja, ik ben het met je eens, maar die assist was wel bijzonder, toch?
7: Ja, Jacob die heeft een heel goede linker en een goede visie, dus die kan die paasjes wel geven.
8: Was je nog, ja, je bent altijd chagrijnig als je niet mag beginnen, maar was je daar nog chagrijnig over? Dat je niet mocht beginnen.
7: Ah ja, maar ik wist al van tevoren, want de coach had gezegd, want ik was 2 weken uit geweest deze week. En ik heb deze week pas goed meegetraind, dus zei hij tegen mij van toch niet kon starten. Maar toch sowieso ging inkomen en dan om dan te kunnen scoren en de ploeg te helpen, ja, is top, ja.
8: Ja, dat is natuurlijk lekker, maar je was niet fit genoeg om 90 minuten te spelen, dus?
7: Ja, voor mijn gevoel zou ik het wel gekund hebben, maar dat zou iedereen zeggen. Maar nee, nu 1 helft en dan de ploeg helpen, ben ik blij.
8: Ja, was het vanaf de kant leek het een klokwedstrijd. Vooral die laatste, nou laten we zeggen, 15, 20 minuten. Voelde dat op het veld ook zo?
7: Ja, zeker. Zo kwamen we even met power spelen. We brengden denk ik 3 lange spitsen in. Dus we hadden veel voorzetten, veel knokken. En als we dan zo verdedigen als ploeg zijnde, dan belooft veel goed zijn.
8: Ja, was dat misschien ook wel het mooiste van deze wedstrijd? Dat jullie die 3 punten over de streep gevochten hebben?
7: Ja, ja, dat is ook zeker heel goed gedaan van ons. Ook omdat, ja, we hadden lange spits, de hele tijd knokken, lange ballen voorzetten. En dan zo stand houden is mooi om te zien ook. Ja.
8: Ja. Je bent natuurlijk vorig jaar in de winterstop gekomen. Je hebt natuurlijk een langdurige blessure gehad. Ben jij nu helemaal fit? 100% behalve dan klein blessuretje wat je net had gehad?
7: Ja, nee, ik ben 100% fit. Ik voel me goed. Ik voel me goed in mijn vel hier. Dus ik ben 100% fit, zou ik zeggen.
8: Wat kunnen wij dan van jou verwachten dit seizoen?
7: Ja, ik hoop veel basisplaatsen. Dan ga ik voor knokken op trainingen. En goal assist de ploeg kunnen helpen. En mooie acties laten zien.
8: Zit je daar dichtbij, denk je, bij een basisplaats?
7: Ja, ik doe gewoon elke dag mijn best op training. En dan is aan de coach om te beslissen wie speelt. Dus ik kan alleen maar mijn best doen op training. En dat doe ik dus.
0: Zet Luca Ooyen, juster dus de matchwinnaar bij SC Heerenveen. Ik zag even het verkeer. Ik zag dat er een ongemak werd had op de N31. Dat zwaagt het voorop en hard als het vanuit de richting van Marsum, de richting Drachten komt. Dan stiert het daar even vast. Dat is bij hectometer peel 49.0. Daar had een ongemak geweest. En het rint daar even vast.
5: Ja, dat hij had een ongeluk is.
0: Ja, dus ja. Even op de rem moet je vanuit de kant van Marsum komen. Maar er was een klap er bovenop.
5: Nee, maar we net. Nee, zeker.
0: Want het rint daar nou echt even vast. Dus denk erom daar.
1: De media van de morgen.
0: Ja, de horen media, Feike.
5: Ja, wij zijn je net grutter als mensen in vergelijkbare landen. Nou, dat hebben we dan maar even ontkrijft, die mythe.
0: Want jij er waren wel onze beweer, toch?
5: Ja, Centraal Bureau voor de Statistiek die zei... ja, we hebben 53 vierkante meter nuttig woonoppervlak per persoon... ta uw beschikking. Maar emeritus hoogleraar onder TU Delft, Friso de Zeeuw... en wenningonderzieker Geurt Keers... die hebben nou eigen onderzoek dien. En de Telegraaf die schroter hoe. En die zei ze van... ja, het is een mythe. We zijn in data bijven doken. En het is dus een mythe dat de Nederlander te grut wenje zoe. Een soort beleidsmakers die wiezen daarop. Want dan kennen ze de bouw van appartementen rechtvaardigen. Ze van, we wenje te grut. Dus...
0: Daar zit een agenda achter.
5: Er zit een politieke agenda achter. Dus zij komen op 41 vierkante meter. Nuttig woonoppervlak per persoon. En dat is dus de ruimte die het echt broekt wordt voor het wenjen. Nederland staat op de 9e plaats in Europa. Nauwelijks boven het algehele Europese gemiddelde van 37,5 vierkante meter. Ja, vergelijken we Nederland met economisch gelijkwaardige Noordwest-Europese buurlanden... waar het gemiddelde op 45 vierkante meter ligt... dan staan er 8 landen ver boven ons. Het is een fundamentele misvatting dat we te groot zouden wonen. Ja, ik bied er ik altijd al een beetje dat ik denk van... ja, maar ben je zo vol van die rietjeshuizen en alles?
0: Ja?
5: Ja, dat kent toch. Hè? En als die in Boeteland, zag ik toch een heel soort vrijstaande wenningen. Dus ik bied er altijd al wat verbuister hoor. Maar zo zul je maar weer...
0: Het is goed onderzocht nog een keer.
5: Nou, en politieke agendas moet je altijd wantrouwen. Ja.
0: Ja, daar zit wel wat in.
5: Ja. Nou, de Spaanse exclave, enclave Ceuta, de het duizenden mensen demonstreert voor strengere grenscontroles naar de stwarmerin migranten eind juli. Spaanse stadje aan de noordkust van Marokko, waar toen Oeroen trof 10.000 migranten, zijn 70.000. Een groot part is weer voort. Maar er zit nog heel die duizenden migranten vast in Ceuta. En onder andere omdat Marokko zei, nou wij hoezen net waarom. Dien ik al verhaal de route dat Marokko hier vlak daarvoor hier ze de veensnissen openen. En dat doen ze dan één keer in zoveel tijd. Dan krijgen mensen die krijgen gratie en die
0: blijven
5: voort. Maar er zitten mensen bij die hier in Noorden vermadden. Dus,
0: en die mochten ik naar boeten?
5: Die mochten ik naar boeten. En ja, daarna wien ik beeld te zien dat de Marokkaanse grenspolitie die zetten de sterk niet op. Van nou, die kant maar op. Dus dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Nou, en er zitten dus nog duizenden van die migranten. Die zitten dus vast in Ceuta. Gedragen hun ik net altijd lieke netjes. Er binnen winkels binnen, plunderen. Meestal die hier en hier is meestal voor de door. Van nou, wij willen binnen. Nou, ja.
0: Ja, dus, ik kan wel meer willen.
5: Ja, nou ja. Dus ze eerst keer nou... een hudde reactie op die stwarmerin. En ze vreeg ik solidariteit van de rest van Spanje. Ceuta is ook Spanje, klonk het op stritten. En in Spaanse media zijn ze betogers. Ja, we vielen zien de steeklitten terug de rest van Spanje. En het is intussen een onhoudbare situatie worden. En die grenscontroles die moeten nog strenger worden. En er moet dus een oplossing komen voor die duizenden mensen die het nog heel tijd illegaal in de stad zitten.
0: Het Griff weer vervolgen. Als naar wij toe hielen oren zaken, het WK Acrogym. Dit nog een aantal Friesen om mij. In duo binnen Loïke en Tiest. En als naar Jesse in Friesland van de Moorn.

0: had hopen dat ik een waskou ging jongen voor de N30. Want alles riet er weer geen op onthoudt. Dus alles kan weer veilig daar rieden. Dus het helpt dan toch, hè?
1: Het helpt toch, dat even... ja. Beetje die lust die goed nu is.
0: Even waskouwen. Ja. Gelukkig is het al je goed gang daar. Ja, het is de eerste dijven naar de bouwvak. Dus een soort mensen die weer ontwerp binnen, zag ik.
1: Ik zei van de morgen al weer opvallend. Een soort lampjes richting het zuiden rijden. Doet ik je naar het noorden rijden.
0: Volle drokker als vrienden week.
1: Het weer drokker als vrienden week, absoluut.
0: Jelle zei ik ben weer op kantoor in Ljouwen. Ik kan Omroep Friesland aan. Dat is goed, Jelle. En ik Jan-Jaap die had de eerste werkdij dus weer naar de bouwvak. Werk ze alweer.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: We zullen haar over het WK Acrogym. Dat is in Italië. En de 18-jarige Ties Oosterhof uit Donkerbroek en de 12-jarige Loïke Heemskerk van Oerterp die doggen daar in mei, die doggen daar om mij. Als duo. Acrogym is een teamsport waar turnjemast, acrobatiek dwamast en ek doensje. Het is een relatief lietse sport in Nederland, maar in Friesland ben er een heel soort meesken actief in. En ek op goed niveau. Op Lieke zit een van de gruttere verenigings en daar trainen Ties en Loïke en verslagjouwer Dennis Terpstra die hier naar hem ta. En die zegt vooruit op het komende WK.
3: Ja, ik vind het heel cool en ik heb er ook heel veel zin in.
4: Ja, dat is wel een hele eer. We hebben afgelopen jaar al naar het EK en nu het WK ook. Dus dat, die stap is wel groot en echt heel cool dat we dat mogen doen.
5: Wie het lastig om dat WK te bereiken?
4: Ja, het is wel altijd heel hard trainen. En nou ja, we hebben wel goed de limieten gehaald. Dus in dat opzicht was het niet heel moeilijk. Maar uiteindelijk vergt het natuurlijk wel heel veel energie.
5: Want hoe vol train je?
4: Ruim 20 uur in de week. Dus dat is wel, ja, dat is wel heel veel.
5: Dat is echt een heel soort. Hoe hou je hem dat vol?
3: Ja, tussendoor gewoon wel goed uitrusten. En je raakt er ook wel vanzelf een beetje aan gewend.
5: Hoe combineer je dat met die gewone leven of die oren leven?
4: Ja, dat was, ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. En ja, ik heb veel nachtwerk qua leren. Dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
5: Nou, je stond net toch de novel op het WK, dus dat scheelt inderdaad. Hoe is het om als duo gear te werken?
4: Ja, dat is echt heel leuk. Je bouwt echt een hele goede band op samen. Ik kan ook wel zeggen dat we haast wel een beetje een broers-zus relatie hebben ondertussen. Dus ja, dat vertrouwen zit wel heel goed. Dat is best wel speciaal dat dat zo kan.
3: Ja, ik vind dat heel leuk, want als je in je eentje bent voel je toch een beetje eenzaam, denk ik. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik dat met iemand anders mag doen.
5: Want hoe lang werk je iemand together?
3: Dit wordt ons derde seizoen. Al 3 jaar.
5: En hoe gaat die gearworking?
3: Ja, ik vind het heel gezellig en leuk. En volgens mij gaat het ook wel heel goed.
5: Want hoe bouwt zij iets op?
4: Ja, gewoon heel veel uren samen trainen. En ook af en toe wat leuke dingen doen samen. Dus dat helpt allemaal wel om die band te versterken.
5: Maar hoe ben je eigenlijk op deze sport te lonen kom?
3: Nou, ik deed eerst aan turnen. En toen heb ik een keer een proeftraining gedaan bij Acro. En dat vond ik wel heel leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik uitgenodigd voor topsport.
5: Wat vind je zo leuk, hoor?
3: Ik denk vooral dat je de hele tijd door kan gaan met nieuwe dingen doen. Het is nooit klaar. Je kan elke keer moeilijker, meer. Dat vind ik heel leuk.
4: Ja, het is eigenlijk al een hele familietrend geworden. Mijn oom en tante hebben deze club opgericht. En mijn zus heeft ook altijd geacro'd. Dus dan ja, doe je het thuis ook wel in de tuin. En ja, zo is die liefde een beetje ontstaan.
5: Nou, de appel valt dus net vier van de been wat dat betreft. Nou, dus nooit WK. Wat verwacht je ervan?
4: Nou, ik hoop dat we sowieso de finale wel gaan halen. En ja, voor de rest moeten we maar zien wat de rest van de wereld doet.
3: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet het niet zo goed, want sommigen zijn heel goed. En anderen kunnen we denk ik wel verslaan. Maar het verschilt elk jaar.
5: Want hoe mag ik mij dat voorstellen? Je mag zelf een oefening in elkaar zetten of hoe werkt dat?
4: Ja, aan het begin van het seizoen dan gaan we elementen trainen en bouwen een oefening. En dan ja, dat train je het hele seizoen. En dan op het WK laat je 3 oefeningen zien. En dan hoop je dat je de meeste punten hebt van iedereen.
5: En wat harder die oefeningen krijgt in? Wat dosis van oefening? Want we zeggen, ze krijgt al wat ziekjes, maar muziek en zo. Hoe werkt dat?
4: Ja, we hebben bij Acro 3 oefeningen. 1 keer een balansoefening. Dat is met de handstanden en de lenige dingen vooral. We hebben 1 tempo oefening, waarin we de salto's doen. En dan de combinatieoefening. Dus dat is van beide wat.
5: En dan kost op een bepaald nummer kost een choreografie maatje.
4: Ja, ja, die kiezen we inderdaad aan het begin van het seizoen uit. Dat is altijd een hele klus. Want nou, heel Spotify is wel afgezocht, denk ik. Dus, maar uiteindelijk vind je wat bij je past en waar de choreograaf iets mee kan. En dan ga je daar een oefening op maken.
5: Want waar zie ik je hem dan voor? Wat past bij je?
4: Ja, het gaat echt van hot naar her. We hebben Michael Jackson nummers, we hebben opera nummer.

0: Dus het kan echt alle kanten op gaan.
1: Het WK van Ties en Lovieke begint op Sanje in september. De reis in het verblouw in Italië maakt ze zelf betellen. En daarom is ze nog op ziek naar sponsors om dat jeelt al je bij me koor te garien. Er komt nog een biochie binnen van Dirk die zegt, ik ga geen bouwvak gewoon.
2: Oh.
1: Want hij werkt in het onkruidbeheer op Waardhoeken. En hij zei, dat groeit ook in de bouwvak gewoon terug. Dus...
2: Wanneer kan die wel vrij nemen dan?
1: Ja, maar dat groeit, in de winter?
2: Dat groeit altijd. Dat groeit altijd, ja.
1: Nou, wij hebben geen bouwvak, want de radio gaat ook altijd
2: trouw. Wij gaan altijd trouw.
1: Aasnieren het naar Zuid-Friesland.
3: Snulling bij Omroep-Friesland.
4: Live uit Weensum.
3: Het Fries kampioenschap Filia.
5: Klimmen.
4: De hele middag op radio, televisie.
5: Er zit er heel veel uur.
4: En Omroep-Friesland.nl.
6: Ja, dat is heel knap.
3: Simmer in Friesland. Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Het is precies 11:08. Het Friese Nijs is hier, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. De Serventohal in Ruster vind je dus gisternacht voor het eerst broek als opvang voor asielziekers. Het gaat om drie vlechtlingen die het onder begeleiding van het Rode Kruis in je nacht in de sporthal sleepten. Gistermorgen ben ze mijn bus verombracht naar het onmeldcentrum in Ter Apel. De sporthal is onder mij 16 augustus eftervanglocatie voor wanneer het te druk is in Ter Apel. Toon Wiesen van de Serventohal als neetopvang laat daar protesten op het parkeertrein in Oerdehal. Barrebeweging Uus Leefbaar Ach Kaspron had vragen gesteld aan het gemeentebestuur onder horen hoe het camera tafers dat bij de sporthal insteld waard. Camping Tjara Staten bij Rinsen-Megeerst had de prijs van beste camping van de Nederlandse kampeerautoclub won. De gasten waarderen het skinnen sanitair, de romme steenplakken en de broodjeservice Maas betiert. Ook de warme en gastvrije ontvangst door eigenaars Harry en Jeltje de Vries waarderen. De lust wordt geerstald uit beoordelingen door camperaars. En dan wien er juster verskate natuurbrandjes in uw provincie. Onder het Imke Klaverpad in je bij Bontebok. Wie een brandje ontstien in de bosk. Hoe dat gebeuren koe is net bekend. Een tankautospuit en een speciale natuurbrandbestrijdingswijn kan te plakken hier het vuur rap onder controle. Ik in Ljouwert had de brandwacht juist een brand uitmaken. Het vuur ziet in de bosjes onder het Philibert Grimaud-paad in de stad. Eén keer te plak wie het vuur rap onder controle. En om het zaterdag op hetzelfde plak ik al brand weer. We tochten een brandstichting en zult de politie onderzoek doen. Sportclub Jervingen is het na je eredivisie seizoen goed uiteenzet in het Abelensta stadion wat mij 1-0 won van FC Twente. Het doelpunt kwam in de tweede helft op namen van invaller Luca Ooyen. Trainer Robin Veldman hoe werd er het meest tevreden hoe is.
16: De overwinning. Dat cliché, maar dat is het
6: allerbelangrijkste nu. En,
16: is dan misschien net zo heel tevreden door het spul? Of misschien zelfs helemaal net tevreden?
6: Nou, ik denk dat we in de eerste helft een paar momenten hebben. Alleen, ik vind dat we te weinig het spel versneld hebben. Dus we komen zeg maar in het voorbijspelen van hun druk. Maar daarna willen we versnellen. En daarin hebben we denk ik te weinig verschil gemaakt. Dus ja, in die zin, ik zou wel wat meer en dominanter willen spelen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we hier tegen FC Twente spelen.
2: Ja, nee, dat is wel een goede zinstand.
1: Dat is een knap team, ja.
2: Dat is een knap team. Dus dat is, ja, niets dan lof voor SC Heerenveen.
1: Van Heerenveen wel?
2: Ja. Maar wat er nou bij, Adam?
1: Nou, Cambuur begon wat minder.
2: Ja, die begon wat minder.
1: En het is een iets understatement.
2: Nou, inderdaad.
1: Er is nog werk onder de winkel daar.
2: Ja. Het is geen eerste divisie, hè?
1: Nee, maar nou, ja, ik had derde uitspraak die en ik zeg zelfs dit, dat overtal doch net mij bopon in de keukenkampioendivisie.
2: Oei.
1: Maar het is nog maar één wedstrijd.
2: Ja, hè? Nou, inderdaad.
1: Ik, dit is positief bloot.
2: Bloot voetbal, hè?
1: Ik denk meestal die gang 10 minuten van tier voor, dus dat snap je dan eigenlijk net, no? Maar goed, wij gaan verder.
17: Gister baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
18: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
19: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
20: Wat een fabriek om een reuze rij te krijgen.
19: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
20: Vanuit Friesland?
19: Ja, vanuit Jesterwolde. Van Doorn.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Mij Harm Wijstra.
25: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
1: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moor. Op deze manje de Moor. 10 augustus 2026 hebben we aan zijn contact met een vrootkampioen. Net een vrootkampioen Acrogame. Nee, de vrootkampioen Friesk Damien. Maar eerst Jochen met Sibo Mollema in het waar. Sibo, goeiemorgen.
26: Goeiemorgen, Harm.
1: Wat doen we de temperaturen?
26: Nou, op dit stuit schilge zijn jontje graan. Dan wordt 18, molzend 18, laagse jontje, grauw 18, nee, beets zontje. En bakkerveen is de hekkersluiter mee 16 graden. Ja, van de morgen gaan we te krijgen met een ja, grotendeels bewolken hemel. En uit de bewolken kan je hier dat is een spatje rein vallen. Zo'n ja, netelijke stoorrein, de zeven. Maar dat stelt net een soort voor. En op de meeste plakken zullen dan ik gewoon droog bloeien. Het wordt van de missie maar zo'n 22 graden. Ja, dat is een wat koeler dan dat we gisteren, want dan zien we toch wel op 8 en 29 graden op plakken. Nou, voor de missie is het keldfrontje waar het alles veroorzaakt. We voortlutsen naar het eerste en dan is er meer kans op zin. Hè. Ja, ik al kreeg het hier van de middag wat zeilskip van strepelwolken. Nou, van de middag is er geen kans meer op rijnwetter. Het bloed is gewoon droog. De noordwestenwind is op dit stuit nog zwak, maar die neemt van de middag rond de junta. En dan zakken het er al. Topmatig en in vlagen zelfs een kracht 5. En zeker in het waardgebied zullen het blijven barren. Nou, Joenen vracht amper bewolking en wien. En dan hebben we vannacht, ja, ik denk zo'n goede 10 graden op de thermometer. En dan vooral in het eerste naar Zuid-Eerste.
1: En morgen hier?
26: Ja, de wind die komt ik morgen uit de noordwesthoeken. En daarmee wordt er nog wel steeds wat koelere lucht omviert. Morgen dan leidt de heetste temperatuur om zo'n 20 graden in. En dat is, nou krijg ze een beetje zuur. En dat is dan, ja, toch wel zo'n 3 graden leger dan normaal voor deze tijd van hier. Morgen wel flink wat zinnen. En daar loeken wat steerpenwolken door, maar het bloed morgen droeg. De noord-noordwestenwind is meest zwak. Want er zitten wat lichte vlaagjes matig in. Maar dus morgen gewoon een restgevaartype. Op de jongen dan draait de wien naar het eerste in de nacht zelfs naar het eerste. Terug het verschoven van een, ja, een hele drukgebied waar we dan mee te krijgen hebben. Nou, ik werd een koele nacht met zo'n 10 graden morgen.
1: En dan uiteindelijk zult waar we wat omslaan?
26: Ja, uiteindelijk ding je de temperatuur, ding je waarom Heugen ja, en ik meer zinnen dan wijzen. Ja, daar schiet de zinnen volop. En die worden dus net plegen terug wolken, zat het nodig. Ja, een hege drukgebied dat invloed had dus op je zwaar. En daarop wordt er vanuit het eerste warme lucht ontviert. En op wijzen is de heetste temperatuur dan, ik denk dan voor zo'n 24, 26 graden. De waardeiland bloedert dan een beetje onderlezen. Nou, de wind is dan meest zwak en die komt dan uit het, komt dus uit het eerste wei. Nou, jongens, om een beetje naar achten, ik dacht, zo'n halve minuut naar achten, dan is de zinsverzustering. Ja, het zo mooi was dat dan geen bewolking is. Nou, ik vermoed je, dat we zien kennen, maar het is, nou, waar kunnen we gewoon nog 4 voet? Dus even afwassen, we houden het in de gaten. Ja, toen was het vanuit het zuid eerst tegenwarme lucht naar je stablagen. Nou, de heetste temperatuur die leidt dan van zo'n 28 graden op de waardeiland. En ik laat het IJsselmar, zeg ik het nog wat besjocht. Dat zo'n 32 graden in het eerste van de provincie. Ja, zuidnodig het geen bewolking en amper wind. Dus een schaats, maar wat op zich is succes. Jongens, ook nog lang warm. En in de nacht dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 16 graden. Ja, en ik vreet weer hege temperaturen, ons zo'n 32 graden. Ja, en ik werd een soort zinnen. Die wind is dan al wat rommen naar het zuidwesten. En op de jongs zelfs naar het noordwesten. Dus dat ze de shirt boven wat, dat zeg ik van de meekje wel even aan. Dus ja, al mijn omkijks is natuurlijk wat minder warm. Maar vanaf woensdag hege temperaturen en het bloed droog.
1: En koos hierbo en een loffelijke dag, hè?
26: Graag die hetzelfde.
0: Die dag begint hier.
4: Ontjoegen oren.
0: Friesland van de Moor.
4: Mijn harm wijst.

0: Die twa en als toch maar bij mee bist.
1: Onder op Friesland.
2: Zinner in Friesland.
0: En de zinner die er deze week verderop in de week weer bij hebben van Sibo. Dus Zinner in Friesland verslagjouwers. Die kunnen de hele week weer op paard om op ziek te gaan. Nee, mooie verhalen. En een van die verhalen, dat is het verhaal van Jappie en Thea Hallema. Want al 24 hier binnen ze in december te vinden op haar verste vakantiestek in Oudschouw. Kijk, onder de Jensen is dat. En vier van huis geeft ze net, want 3 kilometer van haar huis zit die caravan. April, dan verhuizen ze het hele zaakje, dan wordt de hele inboedel richting in de caravan. En ze binnen ook nog eens de enige die testeert mij. Jappie die vertelt hoe ze daar zaak kan binnen.
3: Nou, hoe we precies komen binnen, ja, dat is eens wat een apart verhaal. We zitten, vroeger zitten wij daar aan de andere kant met de vestje. En de wie een beetstraat die zit hier op dit plakje. En toen zit, en wat we dan vonden, we dikke vonden, en die bakten we dan op een primuske. En als de wind aan die wij kwam, die waaide hierheen. Hè, dan sprong die man in zijn bootje en ging naar de andere kant. En dan zei: God, wat zit hier in die mooie zaak? Nou, we zitten op hetzelfde plak, alleen op de andere kant van het kanaal. No? Zoals kom, men is het eens kom dat mijn huid niet dit kocht hebben. Of de oude kerf van natuurlijk, en daar is nooit niet. En zij is kom.
4: Je stond eerst meerdere caravans, maar die binnen op een gegeven moment binnen die fut gingen?
3: Ja, er zijn al hier oudere mensen geweest. En nou, die zijn, ja, die waren oudere. De vallen mensen gauw. En die hadden inclusief meer huid en mij mee. En ja, toen ben er nooit weer naaien van die plak om. Iemand die overleden, caravan voert weg. Nou, en zij is het eens met alle jaren op hier nooit dus. Dus de camping die zit hartstikke vol.
4: En je mocht hem nog blowen?
3: Ja, wij mochten blowen. We hebben Thea Vregen, die kwam hier te mij op een boerderij. Thea en Johan, en dan zei mij waar je steen blowen. Hij zei, jij mij je was steen blowen. Nou, zo steen heb je al 24 keer.
4: Ja, Thea, en dus, nou, benamme Simmers een man, wanneer het lekker waar is. Maar wat docht je hem dan zo'n hele dagen?
5: Nou, het mooie waar is, maar we graag een fietsen. En dan fietsen we 30, 40 kilometer. En we kennen dus hier ook heerlijk Deljan. Het is maar krek wat we in het zin hebben. Maar we fietsen een hele prachtig.
4: En geef dan ik nog wel eens ergens ons heen op vakantie? Of blowen je hem altijd hier dicht bij Jensen?
5: Zijn we daar dan ben we hier. En in het najaar of in het voorjaar kunnen we zeggen van we boeken een vakantie. Vorig jaar hebben we in de winter voor het west. En hier daarna ben we in het najaar voor het west. Dus, maar zijn we daar net. Dan blijven we hier.
4: Ja, Jappe, en is er in die al die jaren dat je hier waait, is er ook wat verhoren, hè?
3: Nou, nee, er is angst naar de verhoren. Als ik zo zie, nou, daar kan, daar staat een boerderij, die staat er nog steeds. Je hebt mijn traaggerud op je hem voorkomen. Maar mee je net. En nee, de omgehouding, het is eigenlijk helemaal niks verhoren. Het is ja, wat heger worden alweer. En de wabenschoeing, ik zou het dus op heger worden. Nou ja, maar dat is een heel lang verhaal. Dat is alweer op. Maar dat is nou alweer opknapt. En ja, ik zit hier lekker te visken en het is zo mooier.
4: Ben je hier een grote visking te vangen?
3: Ja, je bent wel lekker een grote visking, maar zul je mij alles net horen, ze maakt minimaal met 42 centimeter wijzen. Snoekbeerden hakken doen we dan. En maximaal 60, maar ja, ik knip de stut en de kapper, ik wilde zo dat ze een beetje groter binnen.
4: En Joost, zit er dan er wat bij? Of smit hij ook wel een angel uit?
5: Nee, ik smit net een angel uit. Ik visk ze voor hem eruit. En ik pak het vis net en dan haal ik ze eruit. Nee, voor de rest denk ik met allemaal een boekje of puzzelie. Nee, ik vermaak ze me wel.
4: En is het dan ook een plakje waar je hem dan de rest van je leven simmerdijs nog verbleven wollen?
5: Nou, dat is de bedoeling nog. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi. Dus nee, Thea mooi. Ik jou meer wil wel.
0: Ze zijn Jappie en Thea Hallema daar dus in Oudschouw. Verslagjouwer Pelle Numan die hier op bezitten bij haar. En joets, ben we weer op pad. Nou ja, oren mooie plakjes in Friesland. Van Simmer in Friesland. 13 minuten van 8. Fijn dat ze morgen haast op Omroep Friesland. Dat we Jerry weer heel bot. En we draaien er ook mooie muziek bij, Hoed, van Erasure, 84. Dit is Sometimes.

0: Erasure en Sometimes.
1: De exacte tijd is...
0: 4 minuten vragen.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het broodkampioenschip Fris Damien had gistermiddag een bekende winnaar gekregen. Maarten Walinga van Waaksens, die won voor de vierde keer in zijn carrière de vrouwtitel. Een tiergespande beslissingswedstrijd. Want Walinga die kreeg de oren aan de oorlog wieken. De strijd om de vrouwtitel te worden halve dagen. Aardig tjeerstaan voor zijn uitdagen tegen Kooistra. Jonke vrouwtkampioen is Walinga, voorzitter van de stichting Fris Damien. En we hebben hem nu aan de telefoon. Een goeie morgen.
3: Ja, goeie morgen.
0: Allereerst lokwenske met de vrouwtitel.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Het weer zwier bevochten, denk ik, hè?
3: Ja, dit weer ongelooflijk zwier. Echt net normaal. Na 11 lange partijen. En dan ik nog Lico-energie. En dan uiteindelijk de eerste barrage van Lico. En dan, dat moet natuurlijk ook de tweede barrage moest de uitslag brengen, zeg maar.
0: Ja, dus dat jouw beloon, hoe dicht het bij elkaar zie je deze keer?
3: Ja, we zijn verschrikkelijk ongeveer, hè. En we gingen van tevoren, dan werd er ook al even zorg van wie maakt het de meeste kans. Dat we even de statistieken bijhouden. Nou ja, die tegen 100 zijn binnen, dan is die teken krijg een beetje voordeliger. Dus dat weet je wel, je moet gewoon aan de bak.
0: Ja,
3: dat moet ik.
0: Ja, neem eens dus mij in die halve dagen, want je hebt skatenlocaties de maan de best, hè?
3: Ja, we zijn in Ljouwerbegier, in de Steertenseel. Daar hebben we de eerste partij dienend. Nou, die is in kamp eindigen. De tweede, het derde en het vierde speelt. We hebben een Warkenbier in het Stadhuis. Prachtige locatie. Er was een museum erin. Nou goed, wij moesten spelen. Wij moesten damje.
0: Ja.
3: En toen, ik weet het niet. Dat tekenen goed even bij de Erenhand. Die stond er, toen we daarbij kwamen, stond die goed voor. Dus ik moest dan een achterstand verwerken van dat punt. En dat, daarna deden we naar Haast, daar ging het. We hebben de laatste saai spelen spelen. En de achterstand voetwerken, zelfs het voorsprong stingen. Ja, tegen haar pakten werd en we werden wel leek. En ze giet het wat over en weer. En uiteindelijk, zij staan hier, zeg maar, al die over partijen. Maar wie spant, we hebben een fantastisch mooie matchspeler. Een heel soort online bezoekers in hand die het al je volgen. Dus succes, mooie promotie van Fries Damien.
0: Ja, mooi slagen kampioenschip. Het weer dus een twaastriert. Ik kan me heugen dat jij er wel eens 16 deelnemers mee die in had, toch?
3: Ja, wij doen het. We zijn heel lang mee begint om Fries Damien internationaal te mooi te zien. In 2006 hebben we er mooi begint. En toen hebben we in 2018 voor de eerste vrouwenkampioenschip georganiseerd. Mooi 16 spelers. Die moesten zich alle kwalificeren via oren toernooien.
0: Ja.
3: En dan, die zegt die spelers, die komt aan de finale uit en in de finale komt aan de winnaar. Die zie ik Lico en Alexander Georgiev uit St. Petersburg. Die moest ik nog een barrage spelen, nou, die is uiteindelijk gewond. Daarna komt dan een match, dus 2 jaar later, maar voor corona weer het niet wat regeringswaardig. Ik zie een Groenveld spelen, voor het Groenveld. Nou, dan heb ik een heel soort naaie dingen op boord zien liggen en dan heb ik maar wel wat moeten pakken. Want het gambit dat te passen, een stuk soja in het spul. Hoe kon ik mooi trofeeën, door die match. En in 2024 gingen we een volledig WK. Dus dat liepen we al hier voor rondes erbij. En dat liep er het lang op dat zie ik in de finale Jelle en Teken. En die slachter, het zat er een bos, dat liep er lang op dat Jelle in het zoen. Maar ja, dat ging wat gelukkig. Ik kan het blijven te thuis tussen die Jelle en Teken. Dat pakte ik niet voor de lucht en zou ik daar winnen. En dan gingen we dit hier weer een match. En dat houdt dan in dat we het Ierlijkse Friesland Ierten toernooi, wat in Frenzier elk hier is, dat is een internationaal toernooi. Dat is dan het kandidatentoernooi.
0: Ja.
3: En daar ging in de finale, daar ging Łukasz Kozłowski, die Polen, die gewoon een leerling. Ja, het allerlaatste spul, dat pakte Teken hier nog even met de heer, hij verzeerde. En toen kwam het zin van dus tegen Kooistra.
0: En samen mocht Teken dan. En hoe twee zit er dan weer een Volslijn WK op het programma?
3: Ja, klopt. Ja, en dan beginnen we pakken hier, maar de paar hier dingen, maar de kwalificaties die de vrouw gingen. Dus nou, op dit stuk hebben we in Afrika ondergrond. We hebben het hier in Cameroen wisten te organiseren. En dit hier werd het Benin. En zo ben ik kwaad om in Azië wat wel te zeggen dat er mooi ligt, mooi een Aziatisch kampioenschap daar Gewoondam en Turfdam. Dus hij zet het internationale oer wat op elkaar en probeerde de beste spelers naar Friesland te krijgen.
0: Want hoe staat dat Friesdam in ervoor? Hoe mogen we dat inschatten?
3: Nou, in Friesland is het, het is volle drutter is dan wat het weer. En we hopen dat dat ooit weer eens een keer wat weer oppakt wordt. Maar sinds we online middelen doen, dat helpt het eigenlijk wel.
0: Ja.
3: Maar boeten Friesland en vooral boeten Nederland is volle meer Friesland dan als het nou in Friesland dan zit.
0: Hoe zon je dat oorskrijgen, kennen?
3: Nou, ik weet het net. We hebben zo'n van geleerd dat dan hier in misschien algemeen niet drinkt ook gewoon al in Nederland. Dat is net meer wat het weer hier in 60, 70, 80, die ik al volle grutter. En we weten allemaal wat er komt. Het is alleen veroordeeld van de maatschappij. En het past er wel prima bij. Het is een individualistische pad in principe. En dat zou prima groei kennen. Maar er is zoveel te dwalen en zoveel te redden. Dus ja, elke keer maar dan niet stukje van de taart succes.
0: Ja.
3: Dan werkt het toch. En wij hebben zwaar vanaf begin het internationaal deel zetten. Het is een hele oude Friese cultuur. Van Hasjouw 100 jaar oud. En met zwaar dat het bewaren bleef. En als we dat nog in Boetland al in deel zetten. Ja, dan is het nooit weer. En dat slaat het.
0: En nou de WK-titel werden op een nij pakt. Nee, overdagen kan ik niet voorstellen, Maarten, dat het nou ook even hier is voor wat oors. Dat is even de Hasjouw uit 6.
3: Ja, het is nog wel even klikker. Ja, je zit er natuurlijk net alleen nog die 11 dagen niet meer in de tariënings en het training. Nou ja, die zit hier heel weinig te voeren, want die gewoon even smorgen op mijn werk. Maar ja, het is niet net samen even.
0: En daarom is het nou extra geniertje in Maarten Walinga, wereldkampioen Fries Damien. Tige dank voor de taljochting.
4: De media van de morgen.
0: Ja, het is toch altijd een prestatie om dat te winnen, no?
5: Ja, nou, en ik hoef zo volle dagen inderdaad. Maar elke keer ja. Maar weer de hersens scherp, op scherp steken.
0: Elke set moet je goed nadenken.
5: Precies. En wat ik goed nadenken moest, dat wien 300 hutdravers die wien juster in Amsterdam 4 kilometer terug het Flevopark ontdraven. En ja, meestal hebben ze dan een playlist he, op een eerkes steen. Maar dat wie juster net zo, dat wie live muziek. De 5e symfonie van Beethoven wat live spelen. Belangrijke regel van die run is, je moet er dan voor de laatste slotnoot moet je
0: binnenwezen.
5: Ja, nou is collega's van AD4 die wien erbij, even jaren wat die ervan maken he.
6: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. Twee werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring.
7: Ja, en niet zomaar muziek, maar Beethoven?
6: Ja, ik heb geen idee.
5: De muziek van Beethoven die is dus geschikt vanwege tempo. Nou, dat, wie aan het begin wil die erden, denk ik. Ja, dat is wel goed van draven.
0: Er zit wel maat in, ja.
5: Er zit behoorlijke maat in. Nou, en ik nog een opmerkelijke tjerkertjenst, juster in Hoorn, in Noord-Holland. De mist die wat helaas tussen de botsauto's op de merken. Gewoon, meesten die zitten zelfs in een karken. En het bevoel prima.
8: Ik vind het leuk, hou van botsen.
9: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar één keer per jaar naar de kerk. Dat is hier.
10: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk. Maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
8: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
11: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
5: Ja, amen. Dat wie pater Bernard. En hij zegt, ja, ik ben een beetje de herder van de binnenveert, het circus en ik de merkenvrouw. Hier reis ik het al tientallen jaren het hele land om tjerkertjes te houden op dit soort bijzondere plakken. Nou, het is wel bijzonder. Ja, er zijn dus meesten die houden meer van serieus. Maar ja, je kan ik een beetje uit de baan springen.
0: Maar je kan ik denken van nou.
5: Dit is wel een hele mooie wijze om het wit te verspreiden.
0: Mooi initiatief, toch?
5: Zeker.
0: Ik zit net de klok te zien, Fijke, maar het is nog haast 8 uur, joh.
5: Oh, jongens. Nou, het net nice.
0: We gaan gauw een skikkelen nice. Naar Hilversum, de collega's van het NOS-journaal.
4: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
12: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eft, Groen en het Waar.
4: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
12: Omroep Friesland.
4: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provinciebist.
12: De app van Omroep Friesland.
4: Voor Android en Apple.
12: Download hem nu.
13: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Dan wonen naar uitdaging. De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesen zie je vermotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zucht voor onze vacatures op damstra.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank.
15: EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
14: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
15: Hast het als jongen, er is opramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
16: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
15: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
17: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
18: Gister baarlijk opramming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
22: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
21: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
23: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
21: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen zoals de A1 en de A27 zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Door 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van de Moor. Sparkle Bjerreveen is het seizoen goed begonnen. In eigen huis waart mij 1-0 woon van FC Twente. De reactie van trainer Robin Veldman, Yes Jerhazen en Yes Muziek van U2.
24: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZit.nl. Dan zit hij ook goed.
17: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
15: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij ook goed.
14: Dan wonen we naar uw uitdaging. De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesem zieken we motiveerde collega's. Of jouw generaties lang hebben we kwaliteit heeg in het vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
25: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
26: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar. Dus ontsien in Sint-Nicolaas ga.
15: Het als jongen, er is opramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
1: Ja, mijn kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
15: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: U2 en The Sweetest Thing.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Ik zou wel wat meer en dominanter willen spelen, maar we moeten ook niet vergeten dat we hier tegen FC Twente spelen.
0: Sportclub Heerenveen begon het seizoen met een overwinning op FC Twente. En dan ging net eens alles perfect, zegt trainer Robin Veldman. Zijn reactie hier staan. En we zijn op bezoek bij Jappie en Thea. Die gingen al 24 hier op vakantie. Op 3 kilometer van Harenhoes.
4: Nou, dat bedoel ik nog. We willen hier zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi.
0: Zo is het maar correct. Daarom zitten Fijk en ik hier ook nog heel tijd. Fijk, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja, een soort squalgebouwen. Die ben net taart op de warmte. En het schandaal om een deergraver in Den Haag die het Kasburg wordt uit graven halen, vrijde te muut.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is het waar in het kwart nou? Sibo Mollema, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Harm. Nou, van de morgen een soort bewolking met een lietse kans op een spotje rijwetter. Nou, van de middag meer zin en dan zo'n 22 graden en dan bloedig droeg. Dan een meest matige noordwestenwind. Morgen hebben we een afwisseling van zinnen en stapelwolken en het bloed droeg. Met een zwak ontmatige noord-noordwestenwind wordt het een goeie 20 graden. Straks meer roerbaar.
0: SC Heerenveen is het nieuwe eredivisie-seizoen goed uiteenzetten. In het eigen stadion wonnen ze bij 1-0 van FC Twente. Doelpunt dat kwam in de tweede helft, opname van invaller Luca Ooyen. Collega Rolf de Vries die vroeg aan trainer Robin Veldman of het een zwaar bevochten overwinning was.
3: Ja, fysiek gezien zwaar. Qua kansen tegen in de eindfase. Ja, daar staat 6 meter spits waar we toch even tegen op moeten nemen. En dat is wel een hels karwei. Dus we hebben er ook voor gekozen om met een linksback-rechtsback te gaan spelen om vroeger de voorzetten eruit te kunnen halen, zodat wij mid kon tijd hadden om in de box zeg maar een positie in te kunnen nemen, zodat we daar de bal konden wegkoppen of weg konden halen en dat Bernd positie kon kiezen. En daarnaast stond ook een postje karakter in. Hè. Als je kijkt hoe Dylan aan het druk zetten is tot aan de keeper, maar ook in de laatste nog de bal uit de lijn kopt. Dus het stukje karakter is voor mij ook wel heel mooi om te zien.
7: Ja, dan woorden ze natuurlijk graag dat je hem verdedigend wat sterker wil, zo'n iets minder singles, maar ik wat hudder, spilly, hartstikke duur.
3: Bij momenten. Ik vind nog wel dat er een aantal, zeker in de eerste helft, dat we Twente iets te makkelijk om ons heen laten spelen. Waardoor Twente ons eigenlijk terugdrukt in een lager blok. Terwijl wij vonden dat als we met Lanroy Machine hoge druk kunnen zetten op Van Roy, kunnen we ze ook gewoon daar houden. Dat was eigenlijk de reactie in de tweede helft met Luca. Luca ging harder en eerder pressen op Van Roy. En toen kregen we ook in één keer de Noordtribune achter ons. En toen kwam dat hele, de swing van ons werd ook weer ondersteund door het publiek. En dat is een hele mooie wisselwerking.
7: Dat wil je eigenlijk?
3: Ja, het liefst de hele wedstrijd. En dat we dat kunnen blijven doen. Maar ik vond die wisselwerking wel heel, heel goed. En dat we in die fase dan ook scoren. Dat is mooi. Nou, uiteindelijk, we moesten dan een aantal keer heel snel handelen met de blessure van Mats. Hè, die een bal op de zijlijn. En daar dus gaat zijn enkel dubbel. Ja, die moet er snel uit. Nou, wie ga je dan wisselen? Nou, dan maar wordt Petrov als linkercentrale verdediger rechtsback. Omdat je weet van oké, als we nog een keer moeten wisselen, dan komt Bladi erop. Dan wordt die de back. En dan gaat Petrov in het centrum. Dus je bent eigenlijk al een stap vooruit aan het denken van je wissels. En dat moet heel snel.
7: Even ademhalen, Robin.
3: Sorry. En dan ben je al aan het vooruitdenken in de wedstrijd. Van wat gebeurt er nou in het scenario als zij met 3 spitsen misschien, hè, want dat ze ook Europees gedaan hebben, gaan spelen. Dan willen we ook eigenlijk in een soort 5-2-3 komen. Want we willen wel die opbouw van hun onder druk houden. Ja, dus dat komt allemaal heel snel samen. En dan moet ik ook zeggen dat de staf dat ook echt top voorbereid had op de bank om dat scenario snel te installeren.
7: Wat is nou het meest tevreden of blieerd, Marjoes?
3: De overwinning. Ja, cliché. Maar dat is het allerbelangrijkste nu.
7: Is dat misschien net zo heel tevreden door het spul? Of misschien zelfs helemaal net tevreden?
3: Nou, ik denk dat we in de eerste helft een paar momenten hebben. Alleen, ik vind dat we te weinig het spel versneld hebben. Dus we komen zeg maar in het voorbijspelen van hun druk. Maar daarna willen we versnellen. En daarin hebben we denk ik te weinig verschil gemaakt. Ik denk wel dat wij de grootste kans hebben in de eerste helft. Met de bal op de lat. Hè. Die wordt volgens mij aangetikt door Unistal en die gaat op de lat. En volgens mij hebben zij hun eerste bal op goal in minuut 68 of zo. Dus ja, in die zin. Ik zou wel wat meer en dominanter willen spelen, maar we moeten ook niet vergeten dat we hier tegen FC Twente spelen.
7: Nee, dat zeker niet. Ik ben niet vergeten.
3: Nee.
7: Best een goede ploeg.
3: Best een goede ploeg. En gelukkig hebben we ze een aantal keer kunnen zien, waardoor we dat scenario met die 3 spitsen ook gezien hebben. En daar hebben we denk ik ook snel op geanticipeerd.
0: Goeie start dus voor het team van Robin Veldman. Een 1-0 overwinning voor SC Heerenveen in Twente.
2: De media van de morgen.
0: Ja, dan het Orenijse, Fijke.
5: Ja, nog een weekje loop heen, dan moeten de bijen weer naar squallen.
0: Dan is het Wesse 4.
5: Dan is het Wesse 4. Maar hoe zit het dan met die warmte in die gebouwen? Want meer dan de helft van de squallen is net taart op de warmte. De squallen die binnen warm. Er worden tropenroosters invierd. Die gaan zelfs een dijk dicht omdat het te warm is. En ja, dat probleem is al 20 jaar bekend. Geldt voor ventilatie, isolatie. Dat is er ook. Ja, waarom wordt er dan nog niet ontdien?
0: Nou, hoe kan dat?
5: Hoe kan dat? Het heeft vooral mij bureaucratie het te krijgen. Bij squalgebouwen bij een soort partijen belutsen. Likas het Riek, gemeenten, squalbesturen en merkpartijen. Gemeenten weer verantwoordelijk voor de bouw en renovatie. Krijg dat ik voor de geld. Get de LCR 1,2 miljard euro van het Riek naar dus gemeenten. En squalbesturen, financierd door het ministerie van Defensie, die krijg ik nog eens 26,5 miljard euro. En die ben dus ik verantwoordelijk voor het onderhoud onder gebouwen. Ja, en dit is het deel de verantwoordelijkheid zou er in de praktiek voor dat partijen problemen op een korraus komen. Ja, een squalbestuur goed voor een gebouw zwaargert, dan snijdt het hem zelf ik in de vingers, want dan krijgen ze daarna wat minder geld voor zelfs. Ja, en de gemeente is dan ik weer neigd om investeringen in gebouwen uit te stellen. En had je de boel verkratje litten, ja, dan mag de gemeente wel bijspringen.
0: Ja,
5: dus sa zit een beetje op mijn koor te wachten.
0: En dan wordt het heel lang.
5: Dan wordt het, ja, inderdaad. Wat dan wel is, he, dat de squalgebouwen die nij binnen, daar is de ventilatie vaak wel goed voor mijn koor. En het binnenklimaat dus ik. Het is vooral in de oudere gebouwen dat het toch misgeert. Wielens het yield en alles, dat is er dus wel. Dan ja, het skandaal om de deergraver in Den Haag.
0: Wat is dat een verhaal?
5: Ja, dat is een vreselijk verhaal. Die man die roven dus begraafplakken leeg op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag. En dat god dat verhandel die ja, onder oren ik via marktplaats en alles. Maar nou blijkt dus dat hij wie net de jinnige.
0: Oh,
5: er is jeder een 60-jarige man als vertocht om een holen. En maar er binnen nog twee collega's die komen nou als vertochte naar voren. En ja, ze worden dus vertocht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. Dus in juni was dus al bekend dat een mijnwerker, die 60-jarige man, dus vertocht werd van het raam van Casper Gwot. Ja, lieke sieraden, gouden vullingen.
0: Gewoon uit graven.
5: Ja. Dus het was een man die een ploegchef en hij was verantwoordelijk voor het delven en ik het romjen van graven. Ja, dan komt er van alles boppen verzeld. En dan denkt hij, maar ja, dus ik vullingen, hè? Dus dan bist echt in de moele van zijn verstolen bist west om dat eruit te breken.
0: Ja, dit wordt heel ziek.
5: Ja, ik werd er net goed van, eerlijk zijn. Nou, lief maar af hier.
0: Wij gaan met muziek draaien, hè? En daar is het even vooruit in de tijd, want dan geven we die ochtend de kriesdagen. Ja, de bingo meesten die binnen Holland oortellen naar die kriesdagen. En Oren die had daar een reden voor. En waarom? Dat die eerst aanzien naar de muziek van Sister Sledge. Dit is in Friesland van de Moon. We are family.

0: Sister Sledge en We Are Family. Ik zei het al, we joggen even vooruit. Ah, het is heeg simmer, hege temperaturen. Maar we wilden even gaan over het Dickensfestijn. Op 12 en 13 december dan is de Sander-editie daarvan op een lemmer. Strittheater, muziek, bijzondere personages. Ze brengen de verhalen van Charles Dickens te leven. En langs de route door het centrum staan dan meer dan 350 acteurs en figuranten. En achter de schermen binnen 100 vrijwilligers actief. Het is een hele organisatie en hoe die organisatie sprutsen. Ze zie je nog acteurs, figuranten en vrijwilligers. En ik ga erover met Annemarie Blitterswijk van de organisatie van de Dickensfestijn op de Lemmer. Een goeie morgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, het is nog even aantellen naar de kriesdagen. We zitten midden in december. Het is wat een apart onderwerp op dit moment met zulke temperaturen. Maar 12 december, hoe maakt het er dan uit zien daar op Lemmer?
1: Ja, nou heel gezellig vooral. En een stukje kouder en wat donkerder. Maar ja, we hebben dan echt langs het centrum op de route van een aantal straten. Hebben we allemaal acts staan, heel veel muziek, figuranten in Dickenskleding. En eigenlijk allemaal mensen die een soort kleine theaterstukjes uitbeelden. Dus dat is altijd ontzettend gezellig.
0: Het Festijn heeft alle hier een thema. Dit hier is dat Charles Dickens vertelt. Hoe werk je hem dat thema dan uit?
1: Ja, we gaan altijd van tevoren bedenken van, nou, wat doen we nu? De afgelopen jaren hebben we steeds een soort van onderwerp van Lemmer uit het verleden ingevlochten. En dit jaar dachten we, nou, laten we toch maar weer eens focussen op echte verhalen van Dickens. Want heel veel mensen hebben wel eens gehoord van Oliver Twist of A Christmas Carol. Maar dat is het dan eigenlijk. Niemand kent het verhaal echt. Dus we hebben nu 5 wat bekendere verhalen uitgezocht. En daar schrijven we natuurlijk een stuk over in de krant. Daar gaan we een stukje, een heel groot boek op straat neerzetten waarin we kort toelichten waar het verhaal over gaat. En we spelen een stukje uit het boek. Dus dat je echt meer beeld krijgt van, hé, waar ging dat boek van Charles Dickens nou eigenlijk over? En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, eigenlijk een beetje weer waarom bij de basis, zeg maar.
1: Precies, ja, zo moet je het een beetje zien. En omdat je toch iedere keer weer wat anders wil doen om mensen weer te blijven verrassen, ja, dan ga je eens kijken wat, je, wat nu weer leuk is. En dan over 2 jaar dan bedenken we weer wat anders. Dat is altijd, dat weten we nog niet.
0: Het is een prachtig hechtepunt. Het is altijd een fantastisch hoe het eruit ziet, maar ik zei het al in de inleiding, je had heel wat mensen nodig.

0: Omdat het steeds breder wordt, is het heel erg leuk om mensen ook verder weg bij te betrekken. En dus we moeten nu weer weten wie er allemaal mee willen doen. Want juist met de acts gaan we al in september, oktober beginnen. Want dan moet je oefenen, je moet de groepjes bij elkaar halen, kijken wat ze gaan doen. Je moet de kleding gaan uitdelen. Dus het klinkt wel heel ver weg nog, maar voor ons zijn we al niet eens heel vroeg, zeg maar.
1: Nee, want Fatje Witte is het december. En dan is het al zo vier. IMH-acteurs, figuranten en vrijwilligers nodig. Wat maakt meestal kennen? Waar zie ik hem naar?
0: Nou, eigenlijk iedereen is wel nuttig op een of andere manier. De een kan zeggen, joh, ik vind het hartstikke leuk om bij de catering van de vrijwilligers te helpen. Laat me lekker de hele dag de broodjes en de koffie regelen. De ander zegt, laat me lekker bij de kassen zitten. En juist voor de figuranten en acteurs. Figuranten lopen gewoon lekker rond in hun kleding. Die zijn mooi voor de entourage, zeg maar.
1: Ja.
0: En de acteurs, personages noemen die ook wel. Die hoeven niet zoveel te kunnen, maar die moeten het vooral leuk vinden om in een act te spelen. En de een vindt het heel leuk om echt met het publiek contact te maken. De ander vindt het prima om gewoon zijn dingetje te doen wat hij in een act kan doen. Dat is ook allemaal prima. Dus eigenlijk allerlei verschillende mensen die maken het geheel fantastisch leuk.
1: En heeft nou een minimum aantal van wat je hem ziek je? Of zeg je van, iedereen is welkom?
0: Ja, we hebben plek voor iedereen, sowieso. En met de acts is het zo dat we een beetje hebben gekeken. Nou, we hebben nu een heel aantal acts bedacht. We willen de hele route natuurlijk vullen met leuke acts. Dan hebben we ongeveer 300 mensen kunnen we zeker kwijt in de act. En het is vaak zo, als je natuurlijk een paar mensen meer indeelt, kunnen ze ook nog even gaan eten tussendoor. Want anders dan heb je natuurlijk een lege plek. En dat wil je niet als er publiek langskomt. Dus als je 5 mensen nodig hebt, is het fijn om er een stuk of 8 in te kunnen delen. Zodat ze tussendoor ook nog zelf even een rondje kunnen lopen, nog even kunnen eten. Het is natuurlijk wel vrijwillig, dus het moet ook vooral leuk blijven voor iedereen.
1: Nou is de Hetsje Zimmer, mensen die denken van, hé, ik had er wel nog doen. Die moeten dus al vlot meedoen, want daar moet ik oefenen worden. Waar moet ze dan precies wezen?
0: Ja, ze kunnen naar www.lemstertickets.nl. En daar op de website daar vind je de aanmeldlink. Daar kun je doorheen, kun je gegevens even achterlaten en aangeven wat je leuk vindt om te doen. Als je dan aangegeven hebt dat je acteur of personage wil zijn, dan nemen we ergens in september contact met je op. En als je iets anders gaat doen, dan wordt het waarschijnlijk iets later. Maar dan komen we zelf weer bij je terug.
1: Nog één keer die link, Annemarie. Waar moet meestal wezen?
0: www.lemsterdickensfestijn.nl.
1: Het aantellen kan beginnen.
0: Ja.
1: En of ik het eind nog?
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Annemarie Blitterswijk, wie dat? Van het Dickensfestijn op Lemmers. Ik zie dus nog meesken.

0: Marcel Smit en Leefde en Whisky. Het is al haast weer Jan van Jon, aansnieren naar Zuid-Friesland.
1: Wat is het record?
2: Wat? Het Fries record?
1: Ja?
2: Nou ja, 21 centig, zeg maar, dat maak je wel springen.
3: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
2: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
3: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut voor Jan van Jon. Het Frieske ijs nou, Feike Wouda, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De Servento-hal in Sruisterveen is gisternacht voor het eerst broekt als opvang voor asielzoekers. Geem Traje Vlechtlingen, die het onder begeleiding van het Rede Kruis in en nacht in de sporthal slepen. Gistermorgen binnen ze met een bus verombracht naar het onmeldcentrum in Ter Apel. De sporthal is onder mij 16 augustus eftervanglocatie voor wanneer het te druk is in Ter Apel. Het onwezen van de Servento-hal als netopvang laat daar protesten op het parkeerterrein in Oerdehal. Waar beweging Uus Leefbaar Achtkaars had vragen gesteld aan het gemeentebestuur, onder andere hoe het camera tafelsjocht dat bij de sporthal insteld werd. Op de omloop in Drachten ben juist jong 2 auto's op elkaar botst. Een van de belutselen is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde net maar in het ziekenhuis. De beide auto's rekken scancheren en moesten futsleept worden. Camping Tjara Staten bij Rensemegeest had de prijs van beste camping van de Nederlandse kampeerautoclub won. De gasten werd Jerry het skinnersanitair, de romme steenplakken en de broodjeservice maas betiert. Ik de warme en gastvrije ontvangst troch eigenaars Harry en Jeltje de Vries werd Jerry. De list werd geesteld uit beoordelingen troch camperaars. De 18-jarige Ties Oosterhof uit Donkerbroek en de 12-jarige Lovieke Heemskerk uit Oortrup doggen in september uit Namme van Nederland mei om het WK Acrogym in Italië. Acrogym is een teamsport dat turnen, acrobatiek en dans in combineerd worden. Het is een relatief lietse sport in Nederland. In de Lierke zit een van de gruttere verenigingen en het duo traint daar dan ik. Ze trainen 20 uren in de week, wilden ze ik gewoon op squallen zitten.
13: Ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. En ja, ik heb veel nachtwerk qua leren. Dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
12: Het WK begint op zondag in september. De reis en het verblouw in Italië maakt ze zelfs betellen. En daar ben je op stuit nog yield voor rond op Hellien. Komt dat er ik nog bij haar?
0: Ja, dat is bij meerdere van die teams. Hè? Want wij in Friesland kennen wel aardig acrogamer blik.
12: Ja.
0: We hebben meerdere teams die haar kwalificeert.
12: Ja.
0: Maar die moet dan de reis zelf betalen.
12: Alles zelf betaal ik nog. En dan heeft ze dus squallen, dan nog die 20 uren in de week trainen. En dan moet ze daarnaast ik nog op ziek naar Jilt.
0: Ja, dan heb je er heel wat voor.
12: Dan ben je wel gedreven.
0: Ja.
14: goed.
12: Ja, toch?
14: Ja, ik zit er helemaal uit te denken. Maar ja, dat hoort wat in.
12: Dat hoort zeker wat in.
14: En dan heb je dus wel een echte leefde van het spul, denk ik.
12: Ja, dan heb je er echt wat voor.
14: Als ze het al hier bij me kunnen krijgen en naar Italië kennen. Nog een jelle Friesland van de Moon. Aansnijder het waar met Sibo Mollema.
15: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
16: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
17: Wat aan een fabriek, dan moet je reuze rijden te krijgen.
16: Het verschil is liter als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
17: Vanuit Friesland?
16: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
18: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
19: Friesland van de Moor.
20: Mijn Harmwijstraat.
21: Zemmer in Friesland.
14: Nog een liedje Jaloerke Friesland van de Moorn op deze 10e van augustus 2026. Aanstaande hebben we het over een WK, dat Acrogym WK nog. En we binnen bij Jappie en Thea, die gaan al 24 hier op vakantie, 3 kilometer van Harnhoes. Maar eerst het waar, Sibo Mollema, goeiemorgen.
22: Goeiemorgen, Harm.
14: Wat doen de temperaturen?
22: Nou, op dit stuit schilge zijn jontje graan. Dan wordt 18, bolzer 18, laagse jontje, grauw 18, nee, beets zontje. En bakkerveen is de hekkersluiter mee 16 graden. Ja, van de morgen gaan we te krijgen met een grotendeels bewolken hemel. En uit de bewolken kennen jullie dat is een spatje rein vallen. Zo'n snittige stoorrein is even. Maar dat stelt net een soort voor. En op de meeste plakken zullen dan ik gewoon droog bloeien. Het wordt van de middag maar zo'n 22 graden. Ja, dat is een wat koeler dan dat we gisteren, want dan zien we toch wel op 8 en 29 graden op plakken. Nou, voor de missie is het keldfrontje waar het ons veroorzaakt. We voortlutsen naar het eerste en dan is er meer kans op zinnen. Ja, ik al kreeg het hier van de middag wat zelfskip van strepelwolken. Nou, van de middag is er geen kans meer op rijnwetter. Het bloed is gewoon droog. De noordwestenwind die is op dit stuit nog zwak, maar die neemt van de middag rond de junta. En dan zak het er wel topmatig in die vlagen, zelfs een kracht 5. En zeker in het waardgebied zullen het beleven barren. Nou, joen of vannacht amper bewolking en wien. En dan hebben we vannacht, ik denk zo'n goede 10 graden op de thermometer. En dan vooral in het eerste naar zuideerst.
14: En morgen hier?
22: Ja, de wind die komt ik morgen uit de noordwesthoeken en daarmee wordt er nog wel steeds wat koelere lucht omviert. Morgen dan leidt de heetste temperatuur om zo'n de 20 graden heen en dat is, krijg ze een beetje zuur. En dat is dan, toch wel zo'n 3 graden leger dan normaal voor deze tijd van hier. Morgen wel flink wat zinnen en daar loeken wat sterpen, ook een oor, maar het bloed morgen droeg. De noord-noordwestenwind is meest zwak, want er zitten wat lichte vlaagjes matig in, maar dus morgen gewoon een restgevaar type. Op de jongen dan draait de wind naar het noordeesten in de nacht zelfs naar het eerste. Terug het verschoven van een hege drukgebied waar we dan mee te krijgen hebben. Nou, ik werd een koele nacht met zo'n 10 graden morgen.
14: En dan uiteindelijk zult waar we wat omslaan?
22: Ja, uiteindelijk ding je de temperatuur, ding je waarom heug en ik meer zinnen dan waaien. Ja, dat schiet de zinnen volop. En die worden dus net plegen terug wolken, zodat het nodig is. Ja, een hege drukgebied dat invloed had als op je zwaar. En daar wordt er vanuit het eerste warme lucht omviert. En op waaien is de heetste temperatuur dan, ik denk dan voor zo'n 25, 26 graden. De waardeiland bloedt dan een beetje onderlezen. Nou, de wind is dan meest zwak en die komt dan komt dus uit het eerste wei. Nou, jongens, om een beetje naar 8, ik dacht, zo'n halve minuut naar 8, dan is de zinsverzustering. Ja, het zou mooi zijn dat dan geen bewolking is. Nou, ik vermoed je Dat we zien kennen, maar het is nou, waar kunnen we morgen nog 4 voet. Dus even al wat zien, we houden het in de gaten. Ja, toen werd er vanuit het zuid eerst een tige warme lucht naar je stad blazen. Nou, de heeste temperatuur die leidt dan van zo'n 28 graden op de Waardeiland. En ik laat het IJsselmars, als ik het nog wat besjocht. Tot zo'n 32 graden in het eerste van de provincie. Ja, zuid-noordelijk het geen bewolking en amper wind. Dus een schaats, maar wat op zich is succes. Jongens, ook nog lang warm. En in de nacht dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 16 graden. Ja, en ik vreet weer hege temperaturen, ons zo'n 32 graden. Ja, en ik werd een soort zinnen. Die wind is dan al wat rommel naar het zuidwesten. En op de jong zelfs naar het noordwesten. Dus dat ze de budget boven wat, dat zeg ik van de meekje wel even aan. Dus ja, om en kijk, ze is natuurlijk wat minder warm. Maar vanaf woensdag hege temperaturen en het bloed droog.
1: Een kwasibo en een loffelijke dij, hè?
22: Graag die hetzelfde.

0: De Jonas Brothers en Only Human. En de voorzitmuziek van Simply Red en Something Got Me Started. De 18-jarige Ties Oosterhof van Donkerbroek en de 12-jarige Lovieke Heemskerk van Oerterp die stien in september als duo, het namme van Nederland, op de vlier bij het WK Acrogym in Italië. Acrogym is een sport dat turnien, acrobatiek en doens in combineren wordt. In Lieke zit een van de grotere verenigingen en daar traint het duo ook. En dus verslagjouwer Dennis Terpstra die hier naar de training en spreekt met Ties en Lovieke over het onkomende WK.
1: Ja, ik vind het heel cool en ik heb er ook heel veel zin in.
2: Ja, dat is wel een hele eer. We hebben afgelopen jaar al naar het EK en nu het WK ook. Dus dat, die stap is wel groot en echt heel cool dat we dat mogen doen.
3: Wie het lastig om het WK te bereiken?
2: Ja, het is wel altijd heel hard trainen. En nou ja, we hebben wel goed de limieten gehaald. Dus in dat opzicht was het niet heel moeilijk. Maar uiteindelijk vergt dat natuurlijk wel heel veel energie.
3: Want hoe vol train je?
2: Ruim 20 uur in de week. Dus dat is wel, ja, dat is wel heel veel.
3: Dat is echt een heel soort. Hoe hou je hem dat vol?
1: Ja, tussendoor gewoon wel goed uitrusten. En je raakt er ook wel vanzelf een beetje aan gewend.
3: Maar hoe combineer je dat met die gewone leven of die oren leven?
2: Ja, dat was, ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. En ja, ik heb veel nachtwerk qua leren. Dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
3: Nou, je stond net toch de novel op het WK, dus dat scheelt inderdaad. Hoe is het om als duo gear te werken?
2: Ja, dat is echt heel leuk. Je bouwt echt een hele goede band op samen. Ik kan ook wel zeggen dat we haast wel een beetje een broers-zus relatie hebben ondertussen. Dus ja, dat vertrouwen zit wel heel goed. Dat is best wel speciaal dat dat zo kan.
1: Ja, ik vind dat heel leuk, want als je in je eentje bent voel je toch een beetje eenzaam, denk ik. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik dat met iemand anders mag doen.
0: Het WK Acrogym begint op zondag in september. De reis en het verblijf, we zijn die er al in de uitsturing. Dat is reis en verblijf naar Italië. Die maakt ze zelf betellen en daarom zieken de duo nog sponsoren. Al 24 jaar binnen Jappie en Thea Hallema. Alle simmers te vinden op haar vakantieadres in Oudskou. Krijgt onder Ingersum is dat. Dat is 3 kilometer van haar huis af. Ze hadden er een steencaravan staan. En om april heen dan taagden ze met heel spul de hennen. En ze ben ook nog eens de enige die ter steen mij. Jappie Hallema die vertelt hoe ze de eerste kan binnen.
4: Nou, hoe we precies komen binnen, ja, dat is eens wat een apart verhaal zie. We zitten, vroeger zitten wij daar, aan de onderkant zitten met de vestje. En er was een beetstraat, die zit hier op dit plakje. En toen zit, en wat we dan vonden, we dikke vongen, en die bakken we dan op een primuske. En als de wind aan daar wij kwam, die waaide hier heen. Hè. Dan sprong die man in zijn bootje en ging naar de onderkant. En dan zei hij, god, wat zit hier in die mooie site. Nou, we zitten op hetzelfde plak, alleen op de onderkant van het kanaal. No? Zo is het eens kom dat mijn huid niet dit kocht hebben, of de oude caravan natuurlijk, en daar is nooit niet. En zij is kom.
5: Want je stond eerst meerdere caravans, maar die binnen op een gegeven moment binnen die futgie?
4: Ja, er zijn al hier oudere mensen geweest en nou, die ben ja, je weer oudere, de vallen mensen gauw en stierden inclusief met huid en mij mee. En ja, toen ben er nooit weer naaien van in plak om. Iemand die overleden, caravan voert weg. Nou, en zo is het eens met alle jaren op hier nooit dus. Deze camping die zit hartstikke vol.
5: En je mocht hem nog blowen?
4: Ja, wij mochten blowen. We hebben Thea Vregen, die kwam hier te wijen op een boerkerij. En Thea en Johan, en dan zei mij waar je steen blowen. Hij zei, jij mij je was steen blowen. Nou, zo steen heb je al 24 jaar.
5: En is het dan een plakje waar je hem dan de rest van je leven simmerdijs nog verblowen willen?
6: Nou, dat is de bedoeling nog. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi. Dus nee, het is mooi. Ik jou meer wil wel.
0: Ja, Jappie en Thea Hallema daar dus in de steencaravan in Oudskou. Hendrik stuurt ook een bedoeltje, die zit harm van mij ook in Roetsoerlei. De Langwaterdijk is dus lang zat. Wij blijven ook in eigen dwarf. Ja, dichtbij is het mooi, zeker met het Simmerse mooie waar in Friesland. Simmer in Friesland. Als dan zullen we nog even in de Friese Maaskranten. Eerst zit er dan muziek van Blondie. Dit is The Tide is High.

0: Blondie en The Tide Is High.
1: De media van de morgen.
0: De kranten van Joort lezen voor je.
2: Jazeker, het Fries Dijblad en de Ljouwerse kranten heb ik je voor me gelezen. Het Fries Dijblad, daar begin ik even mee. Friese boeren zien uit naar wat regen. Nou, wat regen, we kennen wel wat broeken, denk ik. Ja, het gaat over het algemeen, hè, boeren die ze nou hebben niet eens zo volle te klein. Maar het is vooral de maisrispingen, die valt min, of die zal min uitpakken als er net rap genoeg rein komt. En ja, ze hebben dus dringend vocht nodig, schroot de krant, om te groeien. Ja, dat is belangrijk, want ja, het wordt broekt als fretten voor het vee zelfs. Dus ja. Nou ja, wat dat betreft, ja, ik denk dat we er al heel wel een beetje aan taart binnen. Even
0: een
2: verkoelend buitje hebben we al heel wel aan taart. Dan, wat een verzet dwingt in hoog tempo debat in Kamer af. In drie weken tijd hebben wenders van de Waterland 40.000 handtekeningen samelen voor het inzien van een burgerinitiatief. En ze wilden leefbaarheid en het toerisme beschermen in het Waardgebied. Want ja, Rijkswaterstaat die wil deal afsluiten van de Waardzee. Want ze zeggen, ja, de natuur moet daar ter eerst komen. Maar daar hebben ze dus heel veel voorbij gingen om, ja, hoe de eilanders dat belipje. Hey, hun eilanden, ze kennen oren nog komen. En dat willen ze gewoon graag zo houden. En ja, dat hebben ze vrij snel voor mekaar gekregen.
0: In rap tempo, ja.
2: Aan Dirk van der Veen van is de burgerbeweging Wij Zijn de Wadden is opgericht. En ja, het initiatief Eerske Waardbewenders dat de voorlezende behind de maatregelen van tafel gingen. Dus ja, nou met de tweede keer die maat er wel oer te zet. En die nemen dit soort burgerinitiatieven vaak ik nog heel serieus. Dus ja, we hopen dat er wat uitkomt vanzelfs.
0: Ja, nou, ja. Die vlaggen van haar, die hing ik overal. Had je op
2: de overal, ja. Absoluut.
0: Ze hadden aardig iedereen mobiliseren kent.
2: Ja, inderdaad. Nou, trouwens, ik nog heel kwaad. Wie koopt er nog een Fries paard? Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Ja, recente berichtjouwing trok Omroep Friesland. Ik verzels in, maar ja, inteelt bij de Friese hinders. Ja, dat wie voor Fokker Agen Okkema van Sigerswoord reden om Aurone Satria zijn dwarren te iepenjen om Elsenien het zwarte goud te tonen.
0: En want hij verkeert nog minder.
2: Ja, hij verneemt het wel. Maar hij zit er binnen ook een armeester die tannen was aan hinder. Ja, het bloem mooie hinders voor zelfs. Maar er binnen ook een armeester die een hinder aan hinder hebben. Maar hij verneemt het wel.
0: Azen, nou ervoor, mij Wim Brons.
3: Hoi.
0: Goeiemorgen.
3: Harm, hoi, goeiemorgen.
0: Wat
3: vragende ogen.
0: Ja, wat zit erin?
3: Ja, muziek. Ja, heel precies. Dat is het belangrijkste. Dus kunnen Jochen 12 inderdaad. Verder hebben wij ontdekken voor Harry Slinger. Die had zijn jiddy gehoord met Zoon Zanter.
0: Zoon Zanter.
3: De quiz draait om hem, zeg ik maar zeggen. Of die start mij om Libertair erop horen.
2: Heeft er nog heel die dat rare petje op? Of,
3: ja, nee, volgens mij wel. Ja, die deelt hij altijd uit. Had je een peer gewest en dan lid hij een peer van die rare petjes achter.
2: Oh, wat leuk.
3: Die had je nog heel lang een peer van die exemplaren roen zweeft.
2: Oké. Okay.
3: Rechtslang dat ze helemaal verkleurd zijn. Ze helemaal oranje.
2: Ik kan ze net voetbal opzetten.
3: Ja, we net vijgen.
2: Ja.
3: Je zoer al wel op.
2: Ja.
0: Nou goed.
3: Ja, hoor de radio aan.
0: Dat doen we.
3: Mooi.
0: Succes. En wij zijn er morgen weer een vijgen.
2: Wij zijn er zeker morgen weer.
0: Oh, doen we morgen weer een Friesland van de morgen. Een hele noffige rij.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu.
10: Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
14: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat meisje in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lille. 107.5 en 100.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras, op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: 90.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk zien we in Friesland omtinken voor het Borger-initiatief van eilandbewoners zijn plan van Rijkswettersteed om natuurgebieden af te sluiten. En het sneuwe verhaal van de broeren Vissers binnen alles kwiet nadat ze bestellen binnen.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Daar horen naar uw uitdaging. De Koninklijke Damster is laatste niet in Driesem, zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de Van Elsenie.
12: Noe in Friesland.
13: Simone Skeffer.

0: Soul Sister, wie dat? My The Way To Your Heart. Het wie de van deze No in Friesland.
1: Van Tol van in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. Een burgerinitiatief van de Waadeilanden om plan van Rijkswettersteed om natuurgebieden af te sluiten te gaan en invloed te krijgen.
3: Wij willen heel graag dat wij mee worden genomen in de plannen, zeg maar.
0: Via dus het verhaal van de twee broeren Sjoerd en Matten Visser, ze binnen bestellen. En nu is er een crowdfundactie voor haar een opzet.
4: Ja, we hebben een beetje persoonlijk eten kennen, zo ik zo denk.
5: En dat we dit een beetje vierde kennen. Ja.
0: En hoe kan de Isselmar uw wetten voor je nog meer beschermen? Dat zijn uw simmerverslagjouwer en het mediaoorsjog tussen No en Ienoeren. Maar nu eerst het waar in het kwad met Sibo Mollema. Goeiemiddag, Sibo.
6: Goeiemiddag, Simone. Nou, voor de mensen nog een lietse kans op een spotje rein. Maar geren wij de mensen weer droeg. En dan gaan we een mix van wolken en zinnen. Het wordt zo'n 21 graden met een matig en betekent toch wel vrij krachtige noord-noordwestenwind. Morgen gaan we stapelwolken en zinnen. Maar een zwakke, ontmatige noord-noordwestenwind wordt het dan ik weer zo'n 20 graden. Straks meer over het waar.
7: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Het is er om 8 en een hele minuut uur 12. Bewenners van de Waadeilanden bezieken met een burgerinitiatief om kort te krijgen dat de plan van Rijkswettersteed voor Natura 2000 gebieden net terugvierd worden, zat ze er nou lezen. De maatregelen, liek als het afsluiten van verskate gebieden als de Vliehorst, maar ik de Noordvader en Bosplaat op Skilge, zoen de natuur op de eilanden beschermje matten. Maar dat valt volslijn verkeerd bij een soort inwenners en ondernemers op de eilanden. De actie Vrije Vogels van de nije beweging Wij zijn de Wadden is uiteindzet en bezochten we het om 40.000 handtekeningen te krijgen voor een burgerinitiatief. En dat tal is al bereikt, vertelde voorzitter van Wij zijn de Wadden aan Dirk van der Veen, Jedder van de Moon.
3: Ja, dat klopt. Dus de eerste criteria is er. Alleen, ja, we moeten nog wel ons best gaan doen om het een burgerinitiatief te laten worden. Want dat is nog niet zeker.
0: Want wat moet er dan nog gebeuren?
3: Nou, het moet door een commissie heen en die handtekeningen moeten gecontroleerd worden. En er zijn wat, ja, het moeten echte handtekeningen zijn. Het moet natuurlijk niet één iemand zijn geweest die, die 20.000 handtekeningen heeft gezet. Of iets in die trant. Ja, wat wij nou eigenlijk gaan doen. Wij blijven doorgaan met handtekeningen verzamelen tot half september. En dan hopen we misschien wel 50.000 of misschien nog meer handtekeningen te hebben. En dan gaan we indienen en kijken als het burgerinitiatief tot stand kan komen.
0: Ja, laten we het over dat burgerinitiatief hebben en de inhoud daarvan. Wat willen jullie met dat burgerinitiatief bereiken?
3: Nou, dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Wij willen heel graag dat wij mee worden genomen in de plannen, zeg maar. En dat, eigenlijk is dat heel simpel. Er worden nou plannen gemaakt over ons eiland. Over niet alleen Vlieland, maar over onze eilanden, het Waddengebied. Want vergeet ook zeker niet de hele Friese kust en een deel van de Groningse kust. En die worden gemaakt op afstand, achter een bureau. Zonder dat de eilanders, de gebruikers, de recreanten daarbij betrokken worden. En wat wij heel graag willen, is dat wij voorhand mee mogen praten over wat er met ons eiland gebeurt.
0: Ja, en dan gaat het vooral ook om de bereikbaarheid van bepaalde natuurgebieden op de eilanden en inderdaad ook aan de Waddenkust. Wat maakt jullie zo bezorgd daarover?
3: Nou, de Rijkswaterstaat heeft natuurlijk de plannen laten zien wat ze van plan zijn te gaan doen. En daarbij zijn ook kaarten getoond met wat de voorliggende plannen zijn. En voor Vlieland, dat is simpel, ik woon op Vlieland, dus daar praat ik makkelijk over. Houdt het eigenlijk wel in dat het hele wat afgesloten. En de Vliehorst en nog een deel van het strand boven de Vliehorst richting het posthuis. En dat is echt, nou ja, dan verliezen we eigenlijk 1/3 van het gebied waar we mogen zijn. En plus het Waddengebied, dus waar alle kinderen hier op het wad spelen, dat mag straks niet meer. Het droogval op een boten, dat willen ze verbieden. Pieren steken willen ze verbieden. Dus ja, eigenlijk alle unieke dingen die hier op het eiland zo mooi zijn, Ja, dat dreigt weg te gaan. En daar maken we ons enorm zorgen over.
0: Ja, ik zie ook dat jullie zeggen van het gaat om de bewoners, de toeristen, maar ook over de natuur. Nou was ik toevallig dit weekend op het Wad en de vaarde langs een plaat, ik weet de naam niet eens meer. Het was druk op die plaat.
3: Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik ben daar natuurlijk niet bij. Alleen wat ik weet, zeg maar, is zoals wij hier op de eilanden zijn, zijn wij enorm betrokken bij onze natuur. En dat is ook, ik ben laatst bijvoorbeeld met een van de zeehondenboten mee geweest naar een plaat, naar een kolonie waar hier zeehonden liggen tussen Vlieland en Terschellingen. En deze mensen die erheen varen, die houden dit gebied echt in de gaten. En op het moment dat er een zieke zeehond is of er zit een zeehond in het net, dan zijn dit wel echt de mensen die dat direct gewoon zien en erop reageren. En op het moment dat je daar niet meer mag komen, ja, dan gebeurt dat ook niet meer. En het zal inderdaad druk zijn op een plaat, maar als iedereen de goede regels heeft en gewoon hand... En dat is ook wat wij zeggen eigenlijk, hè? Want wij willen niet dat mensen daar niet meer mogen komen. En wij willen graag dat de mensen die daar komen misschien goed voorgelegd zijn en ook op afstand blijven. Want als je de natuur beleeft, dan word je er ook door betrokken. En op het moment dat je er betrokken bij bent, dan wil je ook dat het er goed mee gaat.
0: Ja,
3: en dat is eigenlijk gewoon het hele idee.
0: Het is ook een van de redenen waarom mensen graag naar de eilanden komen, natuurlijk, die mooie natuur. Kunnen jullie helemaal niks begrijpen van die plannen? Of als ze wat afgezwakt worden, bijvoorbeeld?
3: Nou, wat er voor ligt, daar kan ik echt niks van begrijpen. Want het is, het gaat zo ver dat het ons echt beperkt in alles wat we doen. En ik vind het ook heel vervelend, want ik ben bij die bijeenkomst geweest. En dat ik dan vraag van, wat willen jullie nou bijvoorbeeld bereiken? Nou, dat was bij de bijeenkomst in ieder geval nog niet duidelijk. Daar kon Rijkswaterstaat en de bureaus die de plannen geschreven hebben, de ecologen, die konden niet uitleggen wat ze nou eigenlijk wilden doen. Het ging over doelen halen, maar de doelen zelf, die konden ze niet op tafel leggen. Nou ja, als je met zoiets wazig, zeg maar, een heel gebied wil afsluiten, ja, dat is voor ons is dat echt iets om heel erg zorgen over te maken. En kijk, wat wij heel erg met z'n allen zeggen is dat we zijn zeker niet tegen natuurbescherming. Alleen laat dan zien dat het ook echt daadwerkelijk helpt. Ja, bijvoorbeeld als je strandplevieren wil beschermen, want dat zal wel een van de vogels zijn die zij hoog in het vaandel hebben. Ja, dat zijn vogels die broeden op de hoogwaterlijn. Nou, we hebben klimaatverandering, dus we krijgen hoger water. Dus die nesten die vallen, die spoelen vaker weg. Dat is heel vervelend. Ja, daardoor gaat het achteruit. Ze zeggen van ja, de recreatieve druk is te hoog en die willen we veranderen. Ja. Maar op de platen waar geen mensen komen, die afgesloten zijn, dan gaat ook het aantal van deze vogels naar beneden. Dus ja, we willen heel graag meewerken, maar het moet wel zin hebben.
0: Ja, en jullie willen betrokken worden. Dat begrijp ik hieruit.
3: Ja, we willen betrokken worden, ja. Kijk, Rijkswaterstaat heeft plannen gemaakt en heeft bijvoorbeeld niet eens Staatsbosbeheer, de lokale natuurbeheerder, gevraagd hoe het met de natuur gaat.
0: Nee.
3: Ja, dan krijg je een hele rare situatie.
0: Dat begrijp ik. Jullie gaan nog tot en met september door met het verzamelen van handtekeningen. Dan moet dat er doorheen. Ik begrijp dat het best wel uniek is dat zoveel handtekeningen voor zo'n burgerinitiatief zo snel gehaald worden. Wat verwachten jullie van de Tweede Kamer als het wel aangenomen wordt? Of dat ze hem wel in behandeling nemen?
3: Nou, ik hoop dat onze zorgen gehoord worden en dat ze hier wat mee doen. Dat is eigenlijk gewoon, betrek ons alsjeblieft hierin en ga met ons in gesprek. En zorg dat we gewoon een breed gedragen plan hebben, waardoor we en de beleefbaarheid van de eilanden houden en dat ook de natuur op één staat.
7: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Faike Wouda.
2: Simone.
0: Wat heeft u opvondelen?
2: Ja, al die zeehonden die in de waas heeft.
0: Ja, die zeehonden.
2: Ze zijn van, bij Simone Skeppers voorbij varen.
0: Het is de beste soort trouwens.
2: Ja, ja. Ik zei filmpje van daar, maar dat is inderdaad een soort. Ja. Dus ja. Ja,
0: maar ik kwam net op die plaat.
2: Nee, de varen is er. Ja, precies. Dus ja. De Braziliaanse voetballer JC, die hier een heel soort pech. Ja, dubbel pech, of haast traaie dubbel pech, kerst wil zeggen. Eerst hier die gelok, want hij scoorde. Toen werd hij zo blieerd. Hij sprong oer de boarding. Maar gewoon bij is daar een plaat hoe het trap gaat naar de spielerstunnel.
0: Oh nee.
2: Maar de rest ziet er rond te komen, dus die plaat wil al fut hellen. Oh. Dus hij verdwijnt zo in een uitbeeld. maak een rare val. Kan wel weer boppen. Toen zien mijn spelers die vongen hem op. Maar toen voelde hij nog een keer. Hij struikelde nog een keer. Toen moest ik nog medisch behandelen worden. En toen kreeg ik nog de jaren die goal.
0: Die hele sprong, alles voor niks.
2: Alles voor niks. Nou, hij had nog wel even voetballen. Maar uiteindelijk moest hij toch wisselen worden. Hij te bot lest van de blessure verzels. En het is natuurlijk heel raar om het te vallen. Dus dat had ik wel het geval geweest. Ze heeft uiteindelijk wel won met Twaanje. Dat is dan een liedje.
0: Kleine pleister op den wonden.
2: Precies. Harry Potter fans die hebben mijn succes de oorlog van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weer te verpleetsen. Die zoeken dwars terug een tinkplak voor de huiself Dobby rennen. Het zou me eerlijk zijn net een heel soort.
0: Ja, Kesto.
2: Oké. Ja, in de films en ik in de boeken dan stiet Dobby nadat hij Harry Potter en zijn vrienden redden het van de volgelingen van Voldemort. Ja, en op dat plak in de film werd het dan gebeurd en ik in die boeken de hessen dus een betinkplak maken.
0: Ja, ja.
2: Nou, die kabels hoe de dwars terug heen gingen, maar de Harry Potter fans hadden dus een stakje voor stutsen. Ze hebben massaal naar het elektriciteitsbedrijf bellen om die onlees te keren. En toen had een projectontwikkelaar die het zei, nou, ik zal nog eens een keer naar de plantje en daarna is die route onpast. En
0: je dus kent zijn dat burgerinitiatieven toch nog wel eens vertuigen.
2: Nou, ik bedoel maar. Ja, dus het ken maar samenwerkje. En het is een project van honderden miljoen pond. Ik die kerst dus onpassen. En we blowen even bij Harry Potter. Want Jessie Cave, dat is de actrice die speelde Lavender Brown in Harry Potter in die film. Die had nou al meer verdienen met OnlyFans dan op de set van de fantasyfilms.
0: Oh.
2: Ja, op haar eerste dag op het betaalplatform hadden ze al zontje en heel 1000 euro bij mekaar.
0: Nou, dat loont, ja.
2: Ja, maar zij pleest dus geen pornografische content van haar set.
0: Oh, wat doet ze dan?
2: Ja, nou, ze maakt dus foto's hoe ze met haar hier, hoe ze haar opmaakt met het hier, hoe ze het worstelt, hoe ze het worstelt, of ze squirt met het hier. Kennelijk wil meestal daar dan toch wel voor betalen. De eerste video hier zijn 3400 volgers. Daarna is toch een grutpad van die abonnees we futgien. Want die woont toch wat oren content, Shen. Maar dat krijgen ze dus net. Ja, ze zetten daarom zeker wel wat langer door de waan. Om je min inkomsten van te meiden. Maar ze vierken ik net.
0: Nee.
2: Nou, wel verstandig, denk ik. Dan een vlecht van een Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines. Die is annuleerd. Want er was een ban in het vliegtuig. En die weigeren eerst om zitten te gaan. En om de veiligheidsgordel vast te maken. Ja, de orden die hebben er alles om dienen. En ik, de bemanning, heb er alles om dienen om bands vier te krijgen. In die stoel te krijgen. Maar het is dus net slagen. Het band bleef weigeren. En toen hebben ze gezegd, nou dan maken we waarom naar de terminal. En dan maken we die orden en dat band maar uit het tastel halen. En die maakt maar een orenvlecht. Of ja, die maakt misschien maar mij de beuze of mij de trein. Maar ja, omdat ze dus weer om moesten, hingen ze zo volle vertraging op rond dat elke nier moest het vliegtuig uit. Wie net nog vliegtuig die dij nog, dus de oren dijs pas, hebben ze hun vlecht vervolgd.
0: Hoe oud wie dat bent, stiet er net bij?
2: Nee, dat stiet er net bij. Vliegtuigmaatschappij het excuus om binnen. En die passagiers, die oren die binnen dus omboekt naar een vlecht voor de volgende dij. Hoe dat met het gezin ouderen is, weet ik niet. Had die überhaupt nog op hun plak van bestemming onkomt.
0: Ja, het volgende vliegtuig krijgt hetzelfde probleem.
2: Dan krijgt het hetzelfde probleem, ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Nou, bijzonder verhaal. Dankjewel, Faike.
2: Gradien.
0: Dadelijk het verhaal van de broeren Sjoerd en Matten Visser. Hoe dat ze alles kwiet binnen nadat ze bestellen binnen.
7: Omroep Friesland. Alles wat er speelt.
8: 92.2 FM.
7: Omroep Friesland.

0: George Ezra, Pretty Shining People. Een veninginbraak van begin juli had het libben van de broeren Sjoerd en Matten Visser uit Wortersvoort van slijn op de kop zetten. Bij de inbraak is een flink jildbedrag stellen en er binnen een tal zaken mijn naam die een grutte emotionele weerde ha. De situatie rekken de vrun EP en Gerrit Kooistra en die had vervolgens besloten om een zaneemde crowdfundactie op touw te zetten om de beide broeren financieel weer wat te stiepen. De broers Sjoerd en Matten Visser, hoe die inbraak en wat er krijgt mijn naam is.
1: Ja, het kistje met de goud en zilver van uw heid en mem van vroeger en oude ding. Die had ze mijn van uw spaak en bep en oerpaak.

0: Dat was een beetje dit eet.
1: En de man is je huis in de gaten houden.
0: Maar wie voor die hem
1: dan? Dat krijgt voortbestaan.
2: Want toen je hem vond wie naar de dokter, toen is dat bij hem in
1: de hand. Ja, de man is...
0: Ja, dat is hem graag maar tussen...
1: Tussen jou?
0: Kateren, tussen kateren, halven en tolleboeren tafel. Tolleboeren weer we tussen.
1: Ja.
2: En hoe is er bij hem inbrutsen? Is er binnen raam inslaan?
1: Nee. Je gaat een loper gewoon naar elkaar. Ja. Want de pisjes die zijn net nog. Als een kaai, hebben... hoeveel kaaien heb je? Nou, wie hadden kaaien nog? Maar ik de door vast die toen we voort gingen. Toen we tussen kwamen, stond de door riepen. Pisjes zijn voort, die gaan mijn loper was doen. Wie geen braak. De afstandloper, als die aan maakt een kaai gewoon aan. Je bent ingegaan, door de bergen, door die door, naar de gongta, rukstreeks naar de trapta. Je had het knap gewoon in, wat lucht, in de hal. Er bij de trap op gaan, boven bij de trap, had er de sleepkamer door, boven, had er eepen zat, en toen de rukstreeks naar mijn kamer gaan.
2: Dit is 2 juli gebeurd. Hoe...
1: Juli, 2 juli.
2: 2 juli. Ja. Hoe ben je hem er nou onder?
1: Slecht. We sliepen er net van. En emotioneel en alles. We zijn heel blij om de jeugd helpen willen.
2: En wie is er al? Wat waar wil je hem precies mee helpen?
1: Gewoon dat Marek wat reus... dat kan ik je aan vertellen. Want we hebben niks meer.
2: De enige oplossing is dan... En dat is een GoFundMe-pagina nou, dat je hem hield...
1: Wat krijgen we wat... een beetje persoonlijk eten kennen, zo ik zo denk.
0: En dat we dit een klein beetje veertig kennen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dit veertig goed.
1: Want er gewoon bijna dit huis er weer troskoren kennen. Daar ben we oerse dankbaar voor.
2: En dan hebben we toch 2 hele mooie personen die wel voor je hem kleerstje.
1: Ja.
2: Dat, ja zelfs, die zet zo'n hele actie voor je hem op. Wat ja. Tot dat mij hem? Dat er toch wel goede mensen binnen.
1: Zeg ik die krijg vertellen? We wisten net eerst net dat ze doorgewoon, maar toen ze het kleer in...
0: Ja,
1: daar hebben ze verschrikkelijk dankbaar voor. Ook voor de steun, maar ook voor... als ze dat voor ons doen.
3: Nou, dat is toch wel een sneu verhaal, maar ik ben een liefdevol verhaal. De teller van de crowdfundactie, die stond op het moment dat wij zeggen op zo'n 100 euro. Nou, dat is griffat mooi. Dadelijk het Nijshoesjoch trog Erik Enema.
4: In Bureau de Vries.
5: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
6: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
5: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
6: Hester had een sociale itenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
5: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
4: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
7: Met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: FM.
3: Het is Jelvien, dat betekent dat we het Nijs-Zuid-Friesland krijgen. Goedemiddag, Erik.
15: Goedemiddag, Simone. Zwemster Marit Steenbergen van Gesterwoude het joert bij de kwalificaties op het EK zwemmen in Parijs een kampioenschapsrecord zwom op 100 meter vrije slag. Maar 52,62 seconden wie de hardste van het raadrecord.

0: Romrapper als de concurrentie. Langenoten Milou van Wijk waat twadden, maar 53 groen. Daria Klepikova uit Rusland waat treden, maar 53,66. De hele finale is in Parijs binnen Joen. Morgen dan wordt de finale houden. De Friese rijders beginnen een oase weer met haar heltransporten richting Oekraïne. Twee politici, VVD-fractievoorzitter en oud-defensieminister Ruben Brekelmans en partijgenoot Kimmerlid Queenie Rijkowski zullen dan in Houderwijk helpen met het inpakken van Gwort. Met de Friese rijders is de help hut nodig vanwege het toenemend aantal Russische raketaanvallen op Oekraïnse steden. Dit jaar hebben de Friese rijders al haast 100.000 mensen in het oorlogsgebied in Oekraïne geholpen, vooral met voedselpakketten. De politie is op zoek naar het zoeken van een insloeping onder Schotelandse weg in Oudschoot. Die hier plak op tongensie 6 augustus, vrienden, dus om 15:45 waarschijnlijk. De politie vreegt het meest niet mogelijk wat vertochts zoen hebben om haar te melden. Om meest kunnen u de omjouwing die het camerabeelden hebben, wordt oproepen om die beelden van tussen het Sienoer Waas en Jelve Alven te dealen, Jelve Tolven, te dealen met de politie. En bij het onbemande tankstation in Surg het juist een brandstoflek west. De brandwacht van Wietmassum, het meetingsdien en het tankstation van Lindenau zetten. Een monteur heeft het euvel daar verholpen. En dan nog, al 24 hier binnen Jappie en Thea Hallema, de Simmerse man te vinden op haar vakantieadres in Oudschouw, Krek onder Jensen. Zo'n 2 kilometer van haar eigen huishouw. Er is een steenkerven stingen. Om april heen, wanneer het wat mooi waar wordt, verhuizen ze. Ze wordt de hele inboel naar die caravan. Toen ben ik nog eens de enige die te steen mij. En dan het haar leidt, bloot ze hier de rest van haar leven.
1: Nou, dat is de bedoeling nog. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi. Dus nee, Thea mooi. Ik jou meer wil wel.
0: Een mooie plakje dus van Jappie en Thea daarin, Oudschouw. En ons weer, Simone, het nijs voor dit moment.
2: Ja, zo mooi voort en zo dicht bij hoes.
0: Ja, dat krijg je ook.
2: Ja, dat is echt heel mooi. Dankjewel, Erik.
3: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, met kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
3: Naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzettend 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
8: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
9: No in Friesland.
3: Simone Skeffer.
10: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
2: Uw simmerverslagjouwer Johanne Brinkman is op een paard. Wie er aanst wet ze is. En we hebben het hoe de Isomar. En de functie voor het oplossen. Ja, is het oplossen van de droogte in uw provincie. Nou, ik kan net een mooier brechtje verzinnen, Sibo. Als droogte en waar. Maar laten we eerst eens even beginnen met op dit stuit. Want een oer clean, toen gongen die er toch een bui in.
11: Ja, dat klopt. Bij mij kreeg ik nog. Hij zei, Rick, goed lulk uit. Ik hield er een paar sputters van op Ruten. Maar in Bankenveen, daar voelt zelfs nog even 0,6 mm. Nou, sinds we weten dat heel wat. De temperatuur schilderde zijn 19 graden. Dan woont ik, boven 20, Laaksem 21, Grauw 20, Nijbeets 21 en Waskemar zit op zo'n 22 graden. Ja, er is van een beetje nog een lietse kans op een buiken, maar op de meeste plakken denk ik dat het gewoon droog bloed en geen dat wij de mensen, ja, ben die buiken gewoon voortlussen. We hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen, zullen we dat nog ook een beetje zoeken. En de temperatuur die zal net heger uitkomen, dat zijn 21, 22 graden. Ja, de wierrichting is noord-noordwest en die zal wat dan nemen. Want ja, hij is meteen normatig. En die vlaagjes toch wel zitten om een kracht 5 in. Benamen in het Waardgebied gebeurt dat. Nou, het droegen waar, ja, dat zet dus terug. En ik in de Veengrijden en de Ikkerbouw hebben ze ook nog een meisje mee, net alleen nog maar die droegte. Maar ik mee verrot moesten, die skeer onrustje onder de rispingen. Ja, een flinke plans wetter zou helpen, maar dat zal deze weekend net lukken. Na het weekend liek het wat meer buigd worden. Maar goed, jongen vannacht bloedde dus ik nog droeg en dan amper wien. En dan hebben we leegste temperatuur van zo'n 0,5 graden.
2: En dan de dag van morgen.
11: Morgen, ja, nou, van de leefhammers kan ik wel zeggen van wat koelere lucht, koeler waar is, maar een gaarlijke dij. Want de wind die smak ontmatig en die komt morgen uit het noord-noordwesten. Ja, en die viert wat koeler lucht aan, krijgt zijn zuur en bloed trekt een beetje efter. Ja, de temperatuur die leidt zo'n 3 graden leger dan normaal en die komt uit op zo'n goede 20 graden. Nou, daar hebben we morgen een afwisseling van zinnen en stapelwolken. De wind die draait op de jongs stadig naar het noordeerste en die komt in de nacht uit het eerste wei. Ja, en dan dit een hege drukgebied zich weer jilden. Nou, in de nacht grotendeels onbewolken met amper wind en zo'n 10 graden als leegste temperatuur.
2: En ja, dus hij is het al van er is net volle ruimte verwachten, maar die temperaturen, gaan die dan weer omheeg?
11: Ja, door het hege drukgebied krijgen we gewoon heel stabiel droeg simmerwaar. Op Azië had de haatrol van de zinnen, want zuid-noordelijk is er dan geen bewolking, zeker hoe dijs net. Ja, vanuit het eerste wordt warme lucht onviert. Op de midden komt de temperatuur dan om de 24 graden te liggen, dus een warme dij. Dus op de Waardeiland zit een beetje leger wijzen, in het eerste zal wat heger wijzen. De eerste wind die is zwak, ontmatig en die valt op de jongen. Het grootste part voort. Nou, jongens, gaan we dan die zinnen voor het zustering. Ja, dan liep het dan wat hege bewolkt moeten lukken, zodat het nu liep. Maar ik denk dat we zien kennen dat de mannen van de zinnen Delfscoot, en dat is zo'n halve minuut, uur 8 leuk, dat het op zijn heegste punt dan is. Nou, we krijgen in de nacht dan een leegste temperatuur van zo'n 13 graden, ja, en dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Ja, toen was je ik weer volop zinnen. En dan werd er vanuit het zuid eerst een tige warme lucht naar je transporteren. En dan had ze op de Waardeiland zo'n 28 graden. En in het eerste en zuid-eerste van de provincie, ja, liggen 32 daar ik wel in te zitten. Ja, de zuid-eerste wind die is zwak. En die zorgen dus net echt voor verkoeling. Ja, de nachttemperatuur die leidt om de 16 graden. En dat is ik een beetje aan de hege kant. Ja, vreed, ja, dat liek het wel een beetje een. Om maar te zeggen, een blauwdruk van tongetje, maar een soort zinnen. Ja, ik ben een zwakke wien en zijn jen 30 graden als heegste temperatuur. Ja, de windrichting is op de morgen nog zuid-zuid-eerst, maar komt in de nacht alweer uit het noord-noordwesten wij. Dus ja, hier is wat romer. Dus allemaal joert en morgen vanuit het noordwesten wat koeler lucht, vooral waasje, hege temperaturen.
2: Nou, we doen het ermee, Sibo. Ik zei dan maar we joert en morgen maar even geniet, joh. Vroeger weer dat haast oorsom. Ja. Ja. Dankjewel.
11: Ja, ja. Alles went.
2: Alles went, behalve een vent.
9: Van Tolve uit Ieroeren bij Omroep Friesland. Noi Friesland.

0: Shubidoo. Griets en griezen wie in dat mij saai agen.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, wij hebben uw simmerverslaghouder op een paard. En dat is Joert Johanna Brinkman. Goeiemiddag, Johanna.
3: Hey, goeiemiddag, Simone. Ja,
0: nou, hier Krexie bij Mollema. Het wordt heel heet de komende dagen. Dan zoen je graag ben in het wetter hebben. Joert en morgen is het koeler. Hè ze er nou ik wil nog te horen, want waar bist u eigenlijk?
3: Nou, ik ben op dit stuit in Grauw en langs de kant van het wetter. En ik zie het krijgt al even met mijn hoorn in het wetter. Maar ah, het is best wel lekker, Jerre, om daarin te gaan. Ja, het waar dat wit een beetje te wezen oer. En dat is echt tagelijk het probleem wat ze hier in Grauw hebben. Want ze hier je heel wat moois betocht en het valt letterlijk een beetje in het wetter. Want ze hadden een heel grut, ja, soort van opblaasbare baan maken. En kist aan de ene kant kist er opjumpen en dan springst weer in het wetter. En dan was er weer opklimmen en dan was via een bepaalde, ja, soort van survivalbaan naar de oerkant komen en dan een soort van tour op en dan kist weer het wetter in springen. Superleuk! Maar zoals jest, daar ben ik in Ben.
0: Helemaal net?
3: Nee. Ah. Nou ja, er is nog Ian Ben. Ian Famke. Ah. Ik zal even naar het aan. Hoi, waar bist u?
4: Velta.
3: Velta. Dus het is hier in bikini en dat is het enige, nou ja, Ben wat hier deze morgen nog is. Want er wien van de morgen nog een peer, maar dat is de enige die opblun is. Hoe vindt u deze baan?
4: Heel leuk.
3: En dan had het nog net te koud?
4: In het wetter net, maar uit het wetter vol.
3: Uit het wetter vol, ja. Nou, wat ik heel leuk vind is dat sto je nog bist. Dat sto nog mij shell in de kist hoe die baan gaat. En wat vind sto de safette horen onder ding?
4: Dat trapding, want daar glitch ik steeds van af. En dat sta oer die palen van het wetter rennen.
3: Ja, dat is echt een beetje helemaal in de hoop dat het net in het wetter valt.
4: Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, bloe net op de kant. Kim maar vers die kant op, want ik vind het wel leuk om even te zien hoe dat gaat. Ik kan spietig kunnen nog net maar die meid van, want ja, dat werkt het net met de telefoon en de microfoon in de hand. Nou, ze gaat nooit de baan ta. Ja, alle oren ben, die gaat opjoen. Marcel Weijers, jou organiseren dit onder oren. We binnen zal hier bloeien.
5: Ja, het was net een regenbuitje en toen waren de kinderen ineens weer weg. Ineens van het park af. Neem niet weg dat het vanochtend alvast wel heel erg gezellig was eventjes. We hadden op een gegeven moment een stuk of 15 kinderen op de baan tegelijkertijd. We verwachten vanmiddag ook wel weer wat drukte. Het wordt gewoon weer mooi weer, dus ik denk dat het best wel weer goed komt.
3: Sinds je prikt er een beetje tussen terug. Ja. Zullen we even Shen naar je Velta, want ze is...
5: Ja, Velta die weet wel hoe ze goede crashes moet maken, maar ook wel weer hoe ze zich moet redden. Dus dat komt altijd goed.
3: Ja, ze gaat nou correct op dat stikje wat ze extra spannend vindt, want dan moet ze echt doorheen manoeuvreren en oorst dan valt in het wetter.
5: Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij, hè, als je op het aquapark bent. En ja, we doen dit voor de kinderen in Grauw en in Leeuwarden, of eigenlijk vanuit de gemeente Leeuwarden. Er zijn een aantal fondsen die dit voor de kinderen mogelijk gemaakt. En ja, dit geeft de kinderen die niet op vakantie zijn of niet meer op vakantie zijn de gelegenheid om ondertussen Crash Velta weer zoals het hoort. Maar de gelegenheid om lekker te komen spelen. En dat hopen we vanmiddag ook weer te gaan doen.
3: Hoe gaat het, Terre? Goed! Ik ren even naar Hatay, hè. Langs de kant kun ik mooi even zien hoe ze dost. Er is nog op de trap geweest toe hier, dus hè? Lid maar eens even. Ze wat een beetje knies, dus ik zit op haar buik. En ze liet er heel dof van, oh ja, dat is natuurlijk leuk. Wat een willen. Ja, maar zal je hem doggen dit echt van de band in de verkoersje tiet? Zodat ze ook, nou, een mooie tiet hebben. Wat oorste dwan haar misschien dan ik thuis zitten. Je hem zoen dit eens van de morgen in Ljouwt, dwan.
5: Ja.
3: Waarom dan nou in Grauw?
5: Ja, in Leeuwarden was blauwalg geconstateerd op de beoogde plek van waar we zouden spelen. Dus dat kon helaas niet door. Tenminste, daar niet doorgaan. We hebben deze havenkom in Grauw hebben ja, in ieder geval wel beschikbaar. Dus zowel vandaag als woensdag als vrijdag staan we hier in Grauw, of liggen we hier in Grauw. Zoals
3: en de band kunnen hier vergezen uit daar?
5: Ja, zeker. Wat ik al zei, het wordt mogelijk gemaakt door een aantal fondsen in Leeuwarden en in Grauw. Dus daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. En niet in de laatste plaats door de wandelaars van onze wandeltochten van SUGO. Die ook een bijdrage leveren op het moment dat ze bij ons wandelen. En dat maakt het mogelijk inderdaad voor de kinderen om daar gratis aan mee te komen doen. Ja.
3: Ja, want jou binnen van de stichting Spotlights. Waarom is het zo wichtig om iets voor de band te organiseren, zoals een aquapark?
5: Ja, nou ja, het is, of het aquapark is of alle andere sportieve activiteiten die we doen. Het is natuurlijk leuk om kinderen actief bezig te laten zijn. Om met elkaar bezig te laten zijn. Nieuwe vriendjes te maken. In ieder geval even achter de schermen weg te zijn. Want ze zitten natuurlijk steeds vaker op de schermen en de schermpjes. En we willen ze eigenlijk de dingen bieden. Dat is wat we met Stichting Spotlights doen. Die ze normaal gesproken niet zo heel gauw tegenkomen. Zoals inderdaad een aquapark. Maar ook een hele grote glijbaan. We hebben een hele grote buikschuitbaan. We hebben een krab in het water als waterstormbaan. Dus dat zijn allemaal activiteiten die je misschien normaal gesproken ergens ver op vakantie tegenkomt. En die brengen wij deze kant op.
3: Ja, heerlijk. Ik zou samen mij ervan. Maar je hebt kinderen dus, je hoort nog wel wat bij en broeken.
5: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het wel vanmiddag wel weer komt hoor. Want het zijn eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de ouders die als eerste opgeven. En die dan met de kinderen snel naar huis willen op het moment dat het eerste buitje valt.
3: Ik kan hier wel ergens in de omjouwing ergens zitten. Absoluut. Even een drankje ervan. Want ik weet dat je hem hier ook mees kunt halen die te goed op de bel letten.
5: Ja, zeker. We zitten altijd met 3 man toezicht. En we werken vanuit Stichting Spotlights samen met Sportje Flusie. En Sportje Flusie heeft ook weer extra hulp in geroepen. Dus met z'n allen redden we ons wel. Ja, we vinden het belangrijk om goed toezicht op onze spellen te hebben. Zodat de kinderen gewoon veilig kunnen spelen en het met elkaar gewoon goed naar zin kunnen hebben. En de ouders kunnen dan inderdaad rustig ergens in het dorp eventjes een drankje gaan halen. Ja.
3: Ik zou zeggen, kom alle hier nooit daar. Nou, het strandje, de blikpalen hier, dat zien hoe. Daar is het net te missen, want het is een hele mooie, lange, grutte, oplasbare baan in het reet, in het kiel. En ik stel even, want wat er is alweer het wetterse wat uit. Kist nog even een stuntje van mij uit, Helje?
4: Ja.
3: Was nog even van mij op die tour klimmen en dan van haar jumpen.
4: Oké.
3: Waar is dat hoor? Ja, dat doet ze gewoon voor mij. Ik vind dat wel wat, hè? Ik vreeg je dat gewoon. Zo hoor zie ik dat we zelfs altijd zelfs die in Simone.
0: Ja,
3: maar
0: natuurlijk. En ik zou ik zei ze het gooien die telefoon en microfoon aan de kant, Johanna. En dan kist het gewoon dwaaien, hè?
3: Ja, waarom ben ik net? Dos, het wetter is heerlijk. Dus,
0: Is ze al op die tour?
3: Nou, ze is nog heel wijs.
0: Oh, ja,
3: dus
0: ja,
3: ik wil echt even dregen om daar heel dol boppen op te klimmen. Ja? Want voordat ze er echt bist en het is wat glad op die baan. Het is, nou, voor die band is het nogal een uitdaging. Voor mij ook, überhaupt. Ja. Maar ik weet niet of ik überhaupt opkom, kind. Ja, ze is erop. Dus ik zou zeggen, maak een mooie jump. 1, 2. Ze klimt nog heger op die tour.
0: Oh.
3: Ja, wat denk ik? Nou doe ik het echt goed. Maar hij zal gewoon springen, ja?
0: Och, wat ze net. Ja! Daar wie ze.
3: Dat ben je.
0: Ja, daar wie ze.
3: Super goed in.
0: Oh, superleuk, Johanna. En Nadine, enthousiaste bijdrage in dit programma. Denk ik dat ze van de middie oer de bennenholtjes erin matten.
3: Denk ik ook, absoluut. Daar geven we voor.
0: Dankjewel.
1: Meis, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Knowing Friesland.

0: Stella Lefty, wie dat mag het noemen, Boston. Hoe wichtig is de isomars, jongen, de droogte in uw provincie? Dat is een vraag die het vanzelfs volop spilet, Joertedij. Het wetenschip Friesland is de jonken al wekenlang dwaande met de inspectie van 180 kilometer om regionale keringen. Verslagjouwer is op dit stuit bij Tekensiel, Pelle Numan. Goeiemiddag, Pelle.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Doe bis bij Tekensiel, dat is in de buurt van de Lemmer, Mai, Digraaf, Lucette Kroon. Nog even naar die Isselmar. Wat is zo belangrijk om die Isselmar in deze toch wel extreme periode van droogte?
1: Ja, Simone, wij zijn echt bij het uiterste puntje bij de provincie, dus bij die sluis bij Tekensiel. En die Isselmar, die ja, bezet eigenlijk de Frieske boezem, maar dat kennen we best vregen van Digraaf en Lucette Kroon. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, die Isselmar, wat voor rol speelt die voor de provincie Friesland?
2: Een hele grote rol. Het merendeel, zeker nu in deze periode, alhoewel we net een paar druppels regen kregen. Maar al het water in onze provincie laten wij nu binnen vanuit het IJsselmeer. En ja, we staan hier bij een van de grootste inlaatpunten, Takozijl.
1: Ja. En dat heemde al rond dit wel een heel soort warmmaten, die Frieske boezem bijvoeren?
2: Ja, dat doen wij elke dag gemiddeld in de zomerperiode. Dan laten wij zo'n 4,5 tot 5 miljoen kuub water per dag per etmaal binnen. In deze periode, omdat we toch wat zuiniger met dat water willen zijn, hebben we besloten iets minder water in te laten. Dus zo'n 4,5 miljoen kuub gemiddeld per dag laten we nu binnen. Hier vanuit het IJsselmeer.
1: En heeft dat een gevolg dat je hem nou wat minder binnen litte?
2: Het heeft gevolgen dat je dus niet kunt doorspoelen voor de kwaliteit van het water. Wel voor verzilting doen we het hier en daar. Maar ik heb jullie eerder ook verteld dat we bij Dokkumer Nieuwe Zeilen hebben we bijvoorbeeld de sluizen dichtgezet. We willen al het water wat we hebben behouden. En dat betekent dat je niet kunt doorspoelen zoals we anders zouden doen. Want dan wil je het water zo snel mogelijk dan weer het gebied uit hebben. Het zij naar de Waddenzee, het zij naar het Lauwersmeer.
1: Ja, want dat binnenhouden van het wetten hier, dat het dan ook alweer gevolg voor de IJsselmeer. Want dat wetpeil gaat dan weer omleeg, kan ik vaststellen.
2: Ja, het IJsselmeerpeil is langzamerhand aan het zakken. Vorige week hadden we gezegd het is min 21 en we verwachten over 2 weken op min 28 te zitten. Dat is de onder NAP. Centimeters. We zitten op dit moment al op min 25 onder NAP, dus dat gaat sneller dan dat we verwacht hebben. Het is nu behoorlijk, dus dat is iets beter, want juist die zon die zorgt voor veel verdamping. Maar we zitten toch sneller dan verwacht waarschijnlijk op dat kritische moment van min 30 centimeter onder NAP bij het IJsselmeergebied.
1: Is dat zwaarlijk dat het ja, sneller gaat als verwacht?
2: Het is zorgelijk omdat de aanvoer, dat stond vandaag ook volop in het nieuws, is nog nooit zo laag geweest sinds 1947, zeg maar. Is het niveau van de Rijn niet zo laag geweest als nu. Dus dat is zorgelijk dat de aanvoer, die is zwaar ondermaat, zeg maar. Dus dat betekent dat het op peil houden van het IJsselmeer is echt heel erg ingewikkeld.
1: En dan deze buitjes die naar nou, een peer drippen, al rond de week een peer drippen, dat is lang het verdwaande om alles weer op niveau te krijgen.
2: Ja, u ziet, ze verdampen eigenlijk voordat ze soms de bodem raken. En de bodem is hard droog. Dus die paar druppels die gaan niet het verschil maken. We zitten nog op een behoorlijk groot neerslagtekort. En de zorgen zijn niet weg.
1: Nee. Dus dan moet het echt wel in trol rijden, hè?
2: Dan moet het een langere periode doorregenen. En dan willen we ook dat het natuurlijk niet in één keer valt, maar geleidelijk, waardoor de bodem het water goed kan opnemen.
1: Hartelijk dank voor de uitlis. En ja, Simone, maar dus nog wel in Trollrijnen willen we weer de boezem, Frieske boezem weer gewoon niveau en het IJsselmeer dus.
0: Ja, duidelijk, Pelle. Hartelijk dank voor die bijdrage. We hopen je op Rijn, maar het is er voorlopig nog net.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Zij is er wel. Ja, naar de groot.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Ja, nou ja, in Grauw hopen ze net op Rijn, denk ik. Want er is dat wettersplash.
0: Ja, dan krijg je wel een IEM-famke.
4: En dat is toch ook wel leuk dat het er een beetje mooi waar is. Ja. Dus, voor hun dan van de middag nog even net. Maar daar is Johanne van de middag ik nog. Maar ze het ik bij Aqua Zoel West. Als het hoe wetter is in uw provincie, dan kist er eigenlijk net omheen. Nee. Ooit begon als Otterpark.
0: Ja.
4: En dus gaan we weer even rond naar die basis.
0: Oh,
4: naar de otters.
0: Ja.
4: En daar zie ik een linkplaat bij. En dat dacht ik gewoon, omdat het een bistetune is, een plaat mooi, of bist in de titel, of de artiest die het een bistennaam heeft. Volgens mij heeft het al wel wat op de...
0: Nou ja, er is maar één noemer dat dan ken.
4: En dat is?
0: De gebroeders Anker met daar komt weer een otter aan.
4: Nou ja, als Tony nou, ik krijg Jere was thuis, ja. Dan mag ik even appen. En als die orde suggesties, die ben okay. Ik van het te wolken. Ja.
0: Dankjewel Diana, een soort plezier erbij. Boente de Bruin, Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie medita. Doeg!
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijperder te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegde 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Dit is Omroep Zilt non-stop.
15: The next train will be leaving from platform 1.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden... Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegde 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielen van ijs met partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ijs met daaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen.
9: Dus jou je hem gauw op.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan. Maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Auschwitz popkes speelde rond op het strand van Damalon. Van een skip al gooit on een reddingstonne vestboer. Hij

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Islam.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. De epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. En de beving werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar die beving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. En het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog. Dit was het NOS Journaal.
9: Zwaardigen bij de boeren. De maisoogst dreigt de misère in. En dat heeft dikke gevolgen voor de melkveehouders. Want mais is veevoer. Sowieso onvrede trouwens bij een pad van die beroepsgroep. De omkeerde Nederlandse vlagen binnen Werveron. Landbouwjournalist Sjoerd Hofstee liet zien jullie ochtend dadelijk hoe in dit programma onderwijs.
10: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
11: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto. Is er voor Elsingen.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enem.

0: Dead Lesbian en de Fibrillating Scissor Sisters. Dat is de naam van deze band, maar dat vonden ze toch een beetje lang. Hij is gewoon de Scissor Sisters van maken. En dan, juist dit nummer, I Don't Feel Like Dancing.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten of jou, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die het 10 augustus 2020, dit jaar dat duidelijk wordt dat ik het wetterpeil in de IJsselmaar bot te leien het van de grutte droogte.
2: We zitten op dit moment al op min 25 onder NAP, dus dat gaat sneller dan dat we verwacht hebben.
0: Vind ik daar dat waadeilanders een warrige initiatief opzetten hebben om meer jet te worden, oer natuur en Meensk en plan voor iets verder steert en dat het resultaat.
3: We willen heel graag dat wij mee worden genomen in de plannen, zeg maar.
0: En de broer en visser, die ben alles vies naar een inbraak. Maar ze wil ik helpen, mijn crowdfundactie.
4: Ja, we hebben een beetje persoonlijk eten kennen, zou ik zo denken.
5: En dat we dit een beetje vier te kennen.
0: Ja. Ja, dat is een mooi wijze voor de woorden visser dus er in Waterswaard. En op dit moment ben je er mee onderwijs. Van jou rond saaie zoeren met dit programma. Muziek naar zijn achtergrond vanzelfs. Dadelijk onder oren. Je mat hem met de warren. Als Cambuur trainer na een strieminnen seizoen start. Verschijnen in de sportcast van Omroep Friesland. Maar Johan Plat docht het. Je opname begint. Oeren goed. Jaloeren. Andor Faber, uw sportjournalist collega. Die zal eens vertellen wat ze hem al eer voorlezen willen in diezelfde sportcast. Maar eerst, het waar, Sibbe Mollema, een hele goeie middje.
6: Goeie middje, Erik. Nou, jongens, zijn er nog goed bij en het bloed droeg. De temperatuur die zakken is een 11 graden vannacht. Morgen hebben we de zinnen de oerhaan, maar ik word bewolking. De noord-noordwestenwind die viert ik dan wat koele lucht aan. En de maximumtemperatuur lijkt krekkersjoerd dan om de 20 graden. Straks meer over het waar.
0: Eerst er al een drip ruimwetter. En de droogte die leert hem op dit stuitje hielden bij de bouwboeren. De problemen zitten vooral in het gas en in het mais. Het delslachtig wat. En zeker de hekere temperaturen. Die maïs dat de boeren haar toch wel gutte zwaar genoemd maïs binnen staan gewoon. Tineke Vries is van de vakgroep Ikkerbouw van de LTO. En aan de telefoon, een goeie middje.
7: Ja, goeiedag.
0: Ja, het is op de hemel wel erg extreem, hè?
7: Ja, nee, dat heb ik nog niet. Ik heb het nog niet zo meegemaakt. Niet bewust in elk geval.
0: Nee, zo'n 40, 50 dieren, daar praten we over dit soort
7: zaken. Nee, 76 wel. Ja. Min of meer niet helemaal bewust, maar toch wel wat. Dus.
0: Ja. Het is vooral een probleem, begrijp ik van jou, als je praat over het gas en over het mais. En het mais, misschien maar wat er eerst in moet hebben, want dat is nou wel redelijk cruciaal ontwikkeld, hè?
7: Ja, en de mais moet de kalven nog vormd worden. En daarvoor is wel wat vocht nodig. Nou ja, dat is er niet. Dus er is best wel zorg over. En zeker op er wat drogere gronden, hè, zandgrond. Of die mais wel mais wordt, om zo maar te zeggen.
0: Wat als dat mais geen mais wordt, wat budget had?
7: Nou ja, als veehouwer, maar dan zeg ik dat even naar zakkenbouwer, moet je dan voer aanhalen voor je vee. Het gras, dat groeit ook voor je meter. Dus het moet ergens wegkomen. En in de regel is dat niet goedkoop meer.
0: Nee, want de voedingswaarde van mais, maar deze droogte wordt te liets.
7: Ja, dat er moet zetmeel in komen en als er geen vocht is, dan wordt dat ook niet vormd. Dan blijven die kalfjes heel klein en ja, dan zit er gewoon te meer voedingswaarde in.
0: Ja, want als je trofisch nog niet eens over de maisvelden, dan ziet dat mais behoorlijk heeg, maar dat is eigenlijk wat een vertekend beeld.
7: Ja, dat is ook zo. In andere gebieden staat het veel minder, dus wij maken hier in die zin niet mopperen. Maar goed, nou moet er wel kalven in vormd worden. Ja. Dat is best een cruciale fase in de mais.
0: Ja, en dat speelt het dus ruimwetter komen. Maar als ik het zei, dan zit dat voorlopig de komende weken in elk geval net echt in.
7: Nee, maar goed, het is niet alleen mais en graas, maar siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens deur groeien, bieten moet een hele eind deur groeien. Nou, heeft die er wat minder last van, want die wordt al heel diep. Gelukkig in deze hoek hebben wij pootierappels en die minder wat eerder aan de maat dan consumptieerappels. Dus dat is een geluk bij een ongeluk. Maar het is gewoon wel, het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in de scheur.
0: Ja, als er wat valt, dan is het direct goed.
7: Ja.
0: Ja. Hé, dat gas, want de eerste snee die wie wel aardig leuk, hè, van het hier?
7: Ja, we hebben in het begin in de maart het ook nog wel op juist op het goede moment wat regen had. Tenminste hier, het is heel lokaal, hè, maar hier in het noorden van Friesland waar ik zit zeker. Dus toen waren er best wel aardig graas, maar goed, de laatste sneden. Volgens mij is bij ons ergens in juni voor het laatste maart. Nou, dat is nog geen graas hoor.
0: Nee, hè?
7: Er staat het rooie spul, maar een echte snee lijkt er niet.
0: Nee, nee. Dat betekent dus dat die boeren die dat veevoer nodig binnen, zowel mais als gers, dat keep je met hem.
7: Nou ja, het hangt vanzelf van hoe hun ruilvoerpositie is. Maar ja, als je het kopen moet, dan moet het wel ergens wegkomen. Om misschien in de landen is het ook droog. Dus dat zelfs sowieso invloed op de prijs. Hè.
0: Ja,
7: ook bijproducten, hè, die je ook voeren kunnen.
0: Ja, ja, maar dat is al duur.
7: Ja, alles wordt wel duur. Je ziet het ook in de heerappelprijs. Die stijgt nou de laatste week ook behoorlijk duur. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je ze hebben.
0: Ja, als je varie hebben, in het hok, in ja. Scorelezen hebben, dan ben je koopman.
7: Ja.
0: Maar ja, dat maakt wel, hè?
7: Ja, en moet er ook nog uit, hè? Want wat nou behoorlijk zorgen baart, is zelf wel dat de zee toch 3 tot 4 graden warmer is dan normaal. En in de regel betekent dat de buien ook heviger worden straks. En dat is wel iets wat je altijd wel in het achterhoofd hebt. Kun je het zomaar omslaan.
0: Ja, want van die enorme stwaadbuien, daar zit ik het niet op te wachten.
7: Nee, precies. Dat levert nog veel meer ska op.
0: Ja, ja. Binnen boeren van Joe Witte, als LTO-bestuurder, die het toch wel slim inzorgen, dat ze misschien wel op omvallen stenen.
7: Nou, kijk, vooral in het zuiden van het land, in Zeeland, Brabant, Limburg, daar hebben ze zelf de afgelopen jaar al min jaar gehad. Er zit veel meer consumptie hier, appels. En toen waren de prijzen waardeloos, maar de opbrengst was goed. En nu heeft een jaar waar bijvoorbeeld Siepelt, als het niet berekenen is, maar 20 ton opbrengen. Nou ja, de kostprijs is vele malen hoger.
0: Ja.
7: En dat is 1 jaar, kun je dat misschien wel opbrengen, maar het tweede jaar wordt toch lastig.
0: Ja, het is wel spannend. Wij verlet van wetter.
7: Ja, en het scheelt gewoon, wij beregenen kunnen wij maar hier nog beregenen. Mm-hmm. Een groot deel van het land kunnen het niet meer. Dus dan is het gewoon klaar.
0: Ja. Spannende 10, dus voor de boeren. En,
7: ja, ja.
0: Het waar bloot een probleem, hè. Het is eigenlijk nooit goed.
7: Nee, maar daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Heel veel andere dingen, politieke dingen. Dat min. In mijn ogen ook nog veel spannende dingen.
0: Ja, nou, dus je werd aan Sjoerd Hofstede, landbouwjournalist, ik nog eventjes hoe hebben.
7: Oké.
0: Okay. Tineke de Vries van de LTO. Dank je wel voor je verhaal.
7: Ja, graag, Deen.
0: En een goede dag verder. Ja.

0: Een van de mooiste stemmen uit de Britse popmuziek hier in de 60, 70, 80, ik nog trouwens. Ja, dat is de, die van Steve Winwood. Een van zijn grote solo-hits, het noemt Valerie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, het voetbalseizoen is weer begonnen, aanroende weekend. Dat we mooi voor sport op Jerevingen. Die in een crisis overwinning, kun je zeggen. Nou, maar het toch even hebben hoe Cambuur. Er is allemaal één wedstrijd spelen natuurlijk. En Litwijk net direct dramatisch dwam. Maar het weer wel redelijk dramatisch. Ander Faber is er in de studio. Wie is net bij de wedstrijd, heeft hem natuurlijk wel schoen.
2: Ja.
0: Dat wie net best.
2: Nee. Ik denk dat elke die in Eliouwen toch wel oren verwachting zie je onder vakant van het seizoen. Want ja, er weer wel positiviteit binnen de club. Na je trainen, onvolgend voetbal. Vanzelfs verliezen hier in de eerste divisie. Ja, toch wel mijn oer mag promoveren. Ja, het wie toch wel een van een corner merken thuiskomen. Ja. Wat er met de Cambuurfans waren al een vreed. Of jou een nul, zien Excelsior. Wat ja, toch mij een leagueweerder en misschien nog wel mijn Leedse budget werkt. Ja, die komt wel aan.
0: Ja, en dan kun je zeggen, het wie pech, maar wie ik min. Gewoon,
2: ja, je kent inderdaad zien van het wien individuele flaters, die chindoelpunten. En als je die in je vrienden ontleden, dan zit er echt wel een keer van wie hiet in. Maar Cambuur is verder echt gewoon voortspelen, wie je kwetsbaar, verdieren je een benam. En dat zijn wel zaken die het wel zwaar in jouwen. Ik mij de egen op de komende weken. Want het is duidelijk, de selectie is nog lang net compleet. Er moet nog jou of vier, misschien wel size naar je spelers bij.
0: Is er yield voor trouwens?
2: Is er yield voor? Nou ja, dat is een terjochte vraag. Want Cambuur zit er net bekend om dat het yield er tussen de plinten opklotst. Ja. Tagelijk, het Cambuur best nog wel een dreig programma de komende weken. Te beginnen met Fortuna komende sneun. Die spelen al een sneun. Verzienstelijk league tegen PSV. Daarna Feyenoord, Twente. Ja, je wilde net naar jouw wedstrijd met nul punten onder ons staan. En dus is er een behoorlijke druk nu al op de schouders van de nieuwe trainer, van Johan Plat.
0: Dan ligt Johan Plat nou goed, de gastversie in de podcast.
2: Ja, die druk had er dus nog. He?
0: Ja,
2: de gastversie in de podcast.
0: Je verliest net alleen, maar je komt ook nog eens in de podcast. Ja. Wat dapper, dat is de docht.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, dat vind ik. Ik ga hier zitten kennen van, nou ja, Sjoen, de staat, lijkt het me verstandig om autosis en oren per week te komen.
0: Ik heb wat doorste dwan.
2: Ja, precies. Tagelijk is het natuurlijk ik het moment dat hij Utles Jan kent. Dat is ik werd de fans rucht op haar. En rucht op, die wollen dat jaren. Ja. Dus hij had ik natuurlijk wel zien kant om de kans om zien kant van het verhaal te doen.
0: Ja, wat was het vooral van een witte?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is een stukje verklaring van hoe koer dat nou.
0: Ja, wat is zijn analyse?
2: Wat is zijn analyse? En natuurlijk had mijn collega Willem vermeld voor dat Nijderwetse die en al oren media al in. Ja, dat is een kwaad interview van een paar minuten. Nou, keer een beetje dieper op ingaan. Ja. Maar vooral, hoe nou verder? Ja. Want wat zal hij dwan om vat te komen dat sneurtje Fortuna het weer een gotje is efterin. En de tjindelpunt noemen Ehrenvleen. Wanneer komen de nieuwe spelers? Wanneer kan hij echt bouwen onder het nieuwe Cambuur? Ja. En misschien wel de wichtigste vraag, wanneer komen de spelers maar ondervinding? Want wie van de basisspelers, Aron Vreet, wie er maar één die jaren in de Eredivisie spelen hier. Ja. Voor de rest, al je spelers die het geen Eredivisie ondervinding hier. Gemiddelde leeftijd, het leidt onder de jin 20 hier. Ja, je kan wel afvragen dat Cambuur altijd wel toek is om zo aan het seizoen te beginnen. Ja. Maar vooral dus ik, vooral naar de toekomst het perspectief van hoe nou verder en wanneer komen die nieuwe spelers?
0: Ja, en wanneer komt er een routinier in het veld?
2: Nou ja, dat, want dat is
0: dan echt. Dan al van Diemers werd natuurlijk heel vaak neemt. Dat is geen optie meer, waarschijnlijk.
2: Nee, die verhoudings met de technisch manager Lars Lamboy en Mark Diemers die binnen sa.
0: Dat is goed.
2: Kort, zeg maar. Ja. Dus dat acht ik net voor die kans is net gerut. Nee. Dat gebeurt. Maar inderdaad, ja, er wordt wel om routine vregen. En dat zal ik bijmatten. Dat had Aron de Vreet weer blikken die.
0: Ja.
2: Maar ja. Dan maar het is wel vlug wezen, want zoals we zeiden, de komende drie weken drie pittige tjinstanders. Ja, je vond er net een jouw wedstrijd met nul punten.
0: Nee, dat hoor je net. Dan even naar Jerevingen. Ja. Want daar zie
2: dat wist ik wel.
0: Dat die vond leuker eigenlijk.
2: Ja, dat wie. Sowieso heel leuk om te zien dat Jerevingen de steentribune uitvrijden had. Dus ja, die sfeer in dat Abel Enstra stadion is echt wel weer een upgrade gekregen.
0: Ja, onnodig, hè? Wie onnodig?
2: Nou, Jerevingen is al een jaar en Sowieso. Echt wel flink verbeteren, hè? het beeld van de gemiddelde Jereveen supporter die mijn kerstentje en een thermoskan naar wedstrijden geeft, dat is beslist al niet meer.
3: Nee.
2: Want het had echt wel een fanatieke aanhang. Mooi om te zien dat ze die wedstrijd in FC Twente. Ik woon twee even op het toskvlees aan het eind van de wedstrijd. Maar ze woen wel. En Twente is toch een streekrechte concurrent in de strijd om Europees voetbal.
3: Zeker.
2: Dus had je dan voornamelijk met 1-0 winnen, dan begin je lekker rond het seizoen.
3: Ja.
2: En zet dat de ambities ik maar weer krijg bij. Want Jereveen wil toch wel staren gewoon naar dat Europees voetbal.
3: Ja, die wil toch een stapje heger komen eigenlijk.
2: Ja, dat met Twente eens Channel het volgende jaar. En dat wil Jereveen ik net aan.
3: Ja, volg ook zo'n spul. Lies ik ergens hè, bij Jereveen.
2: Ja, dat weet ik. Hier al in die eindfase. Twente spelen met traaien spitsen. Ja. Waaronder Wout Weghorst.
3: Wat een offensief hè.
2: Ja, en toch ze joegen eigenlijk een hele grote kopkomst van Weghorst voort. En verder is redelijk staanhouden.
3: Ja.
2: Dus ja, het zeggen, ik goed uit inderdaad wel op het toskvlees. Maar ze hebben wel ook de streek lutsen. En ja, dat is ook een kwaliteit.
3: Dat is knap. Nou ja, hoe dat vierde bij Cambuur, Jim de Prater dat aan. Dus ik vier van hem die opname ook door. Dan Jelle Wachten op televisie te zien.
2: Ja.
3: Stipt,
2: Jelle Wachten. Geen minuut eerder, geen minuut later. Ik in het nieuwe seizoen zullen dat ze blijven.
3: Hartstikke mooi.
2: En op door alle oren kanalen. Ik werd de chef vanzelfs.
3: Absoluut. Ander dank u wel.
2: Graag gedaan.

0: is het toch een fantastische zangeres, Aretha Franklin. Ja, dat is een I Say a Little Prayer.
1: Wat is het record?
2: Wat? Het Fries record?
1: Ja?
2: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat maakt je mooi springen.
3: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
2: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk werden voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen om als een soort van aansluiter.
3: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is even na 11 jaar, hij is die dus vaar het laatste nijs uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeie met je.
14: Oh, ik
0: pak de microfoon erbij, dan kan je die volle bij de
14: verstaan. Ja, yes, Mino.
0: Ja, ik ken die.
14: Ja, oké.
0: Dan mis ik het ik.
14: Ja, mooi zo, dat is nog belangrijker, ja. Ja. Een groep van 100 vrijwilligers had de alroende dagen... zegt je 159 kilo afval en trek je 120 peuken... van de stranden van de Waadeilanden hellen. Dat resultaat is vergelijkbaar met Vlien hier. De 269 deelnemers aan de Beach Cleanup Tour... van Stichting de Noordzee... win de alroende dagen in het spier om de stranden... van Skimoezee rond My Tessel op te roemen. De Beach Cleanup Tour wordt al tretje neerhouden. Vrijwilligers gaan dan de stranden bedel. En dat gaat dan helemaal van Skimoezee rond Katzand in Ceylon. De opromactie van dit jaar wordt het nog rond My komende sneun. Dus Erik, de kist nog even ziekje.
0: Ik zal die peuken pakken.
14: Ja. In de omgrieten van Dokkum binnen van de midden nepagenten actief. Dat meldt streekomroep RTV NOF. De politie roept mensen op wacht te wijzen... en in het water bellen als ze benaderen worden. De waskoging werd via Burgernet verstuurd. De nepagenten besieken mensen yield, zie ik wat of haar een bankpas of handig te maaitsen. Antoinette Riepma de Jong had gehoord in Tialf de Pahoot de Mortangus Trofeo lange kregen. Dat is een onderscheiding die het sportkoepel NOC-NSF uitreikt aan een sporter die het hem of haar een inspirerend voorbeeld toont had. Na de eerste training van het seizoen op het Jereveen kregen ze de prijs uit handen van de voorzitter en de directeur van de topsport van het NOC-NSF. Riepma de Jong, die in februari Olympisch goud won op de 1500 meter, rjocht de vliene hier de Antoinette Foundation op. Die stichting zet sport in om ben die het best worden zelfvertrouwen te jaan. Antoinette Riepma de Jong wat zelfs op basisschoolen ik vaak pesten vanwege haar reden hier. Trog het reetrieden koers luchtpuntjes vinden en mij deze foundation vol ze ben helpen die het no pesten worden.

0: En succes voor Marit Steenbergen van Yes The Water, want die had Hjoerd bij de kwalificaties op het EK zwemmen in Parijs een kampioensrecord zwommen op de 100 meter vrije slag. Maar 52-62 wie de hardster van het wereldrecord, Romme Rapper was de concurrentie. Langenoten Milou van Wijk waard twadde met 53 seconden en Daria Klepikova uit Rusland waard tredde met 53-66. De hele finale is binnen Van de Jong, de platform. TC, morgen dus, is de finale.
1: Dan zal Marit Steenbergen nog een keer actie komen daar in Parijs. Dank u wel, Simone. Het Frieske Nijs is nightlezen op de site en de app van Omroep Friesland.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
4: Dan wordt een nieuwe uitdaging. De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesem zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
3: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
5: Bierster baarlijke opbromming.
6: Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.

0: Omroep Friesland. Ja, het is simmer in Friesland. Het is een hitte simmer. Net alleen de temperaturen, maar ik de boeren. Die binnen lulk en otel in elk geval. We zoeken rondom, ik in Friesland, dat de vlagen weer omdraait hingi. Wat betekent het eens? En ja, wat maken we daar als gevolg van verwachtie? Dat is dadelijk hier van uw landbouwjournalist Sjoerd Hofstee. Maar eerst, het waar, Sido, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, het is heat, daarna vertellen we niks nijs. En dat het heat bloot eigenlijk ik net. Wat voor temperaturen hebben jullie in Friesland Schenken?
1: Nou, het is Joert vrij cool, kan ik wel zeggen. Ook dat is wat er komende weken nog te wachten staat. Schilder die zit op zijn 21 graden, dan wordt 20, bonst het 21 graden. Daar hint ze Joert nog even 0,6 mm uit een bui. Laaksem 21, grauw 23, nee, beets 22 en waske maar. Dan leidt het om zo'n 20 graden en in die omjouwing hint ze 0,8 mm. Het zal net een soort helpen, maar het doet altijd wat. Nou, op de Nijmegen loeken er nog flink wat stepelwolkjes hoor, maar met de zinnen erbij. Nou, jong, denk ik dat er een wat meer zinnen komt. En dan zullen ze nog een ik nou eens even een wolkje oeskouwen. Nou, het bloed jongen vannacht droeg en ik vannacht kan zich wat wolken vormen. De temperatuur die leidt vannacht zo om de halve graden heen, dus ja, van het gevoel toch wel een vrij frisse nacht. De noord-noordwestenwind die is nu nog matig in die vlagen vrij krachtig, maar die houdt hem jong, ja, del kan ik wel zeggen. En die wordt dan heel zwak en dat bloed vannacht ek za.
0: Ja, nou ja, je hoort inderdaad dan een relatief koele dag, maar die 21 graden. Dat is ik het beeld van morgen, Sibel?
1: Ja, van morgen ik. Want morgen dan, ja, dan zit ik waarom zo'n goede 20 graden. In de eerste keer is even 21, 22, maar dan houdt het ik op. Ja, morgen ik zinnen en wat bewolking. Maar de zinnen die had wolde oerhaan. Nou ja, de noordwestenwind is zwak, want matig en die is vrij, ja, die viert gewoon vrij koele lucht hoor. Op de Nijmegen rommelt de wind naar het noorden en met het ondergaan van de zin is het dan nog maar zo'n goede 15 graden. Ja, een hege drukgebied wordt wat sterker. Er komt wat meer in om u zo'n jou te lezen. Ja, en de wind die komt dan in de nacht uit het eerste wei en die is zwak.
0: En dat betekent dat het morgen dus een relatief koele dag is, lijk als die van Joert. Maar de dagen daarna, dan gaat de temperatuur warm heeg.
1: Ja, als het naar is, zoals dat is echt zo'n oergangsdijk in Bosissen. Dan hebben we ja, een simmerdij waarbij de temperatuur rond de 24, 25 graden leidt. In het waardgebied een iets beetje minder. En dus ja, gewoon warm. De zinnen wordt wat aanschermen, door hege bewolking. En het lijkt erop dat het op de jongen met de zinnen verzustering extra is. Dus glashelder is het dan waarschijnlijk net. Maar het is nog wel goed te zien. De nacht verint een ek droeg met een noffelijke temperatuur van zo'n 13 graden. Ja, en als de tonsjes juist, ja, dan wordt mij een zwakke, ontmatige wind tegen warme lucht omviert. De zinnen die schijnt volop en die wordt eigenlijk net hinderen door wolken. En op de Waardeilanden denk ik dat ze uitkomen op zo'n 28 graden. En meer de provincie, ja, plakken toch wel een 32 graden. Ik in de nacht een vrij hoge temperatuur met zo'n 16, 17 graden.
0: Okay.
1: Ja, de laatste dijsje gevreed, dat is ik weer zo'n 31 graden met de zinnen er vol op bij. De wind die komt eerst naar uit het zuid-zuid-eersten, maar die draait uit Dijs naar het westen. Om in de nacht vanuit het noord-noordwesten te komen. Dus dan zitten we krekkersjoerd in het noord-noordwesten. Ja, daardoor wordt het letter al wat koeler. En de kans op een lies buiken neemt dan ik wat daar. Dus al met al morgen nog vrij koel. Maar daarna oprende temperatuur met twee tropische dagen.
0: Oké, okay, Sibo. Het is noteerd. Dank u wel voor dit moment. Fijne dag verder.
1: Graag die hetzelfde.
0: Oké. Okay.

0: Atomic Kitten. Ja, dat is het nummer You Are. En daarvoor hier is J.A.N. Jan, maar bla bla bla.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Ja, wat het Shenwol die zucht had. En dan zie je dat de omdraaide vlagen waarom binnen in het landschap. Wat betekent dat? Een mooi onderwerp om zo te praten met uw verste verslaghouder, uw verste landbouwjournalist. Dat is Sjoerd Hofstede. Sjoerd, fijn dat je er bent. Het is Levelien. Dat is je wie is inderdaad. Ja. Het van Levelien. En doe zij dus al dat de nieuwe plan van de nieuwe landbouwminister van Essenwolle staan. Hiete Simmer, Lieren Koen. Nou, die Hiete Simmer die hebben we natuurlijk in alle opzichten natuurlijk. We hebben het schrik in het verhaal van de LTO bestuurder ik al, de gevolgen van de hitte en de droogte. Maar dat doet dus doen zelfs op de boerenprotest. Nou, hier en daar hebben we al wat zoen. Het liep het de komende tijd, ik word grimietiger te worden. En ik zorg, ik zei het al op verskate plakken, dat de omkeerde vlagen weer waarom binnen. Wat die er nog aan is dan vanzelfs een vraag. En binnen dan vooral die nieuwe plan, die toen protte boeren in het verkeerde kielsgat sketten binnen. Sjoerd, wat zei je zo dan?
3: Ja, het binnen wollen, die nieuwe plan, he, die in 1 juni dus presenteren binnen, die, die de directe onleiding binnen van meer protesten en nieuwe protesten en demonstraties. Ja, waarvan we dus inderdaad de orde weken al het eerste al shown hebben. Mondjesmaat, desalniettemin, is er al wat van zichtbaar. En ik verwacht zien die dat dat dan neemt. Ja, allereerst omdat de plan voor melkveehouders met name, zeker als je dicht bij een zone van een natuurgebied zit, ja, toch zo heel erg impactvol binnen. Uh-huh. Maar ons rekent het alle melkveehouders wel. En zelfs ik wil verskaten biologische boeren. Dus het gaat over de hele linie.
0: Ja, in de breedte dus. Dat die kennen net echt een verrassing was. Het wie duidelijk dat het kabinet komen zo maar een plan om alle emissies, maar vooral die van stikstof, naar onderen te krijgen. En ja, het kabinet dat wil dan toch sturen op minder kei per hectare. Dat is een beetje het biertwoord van deze minister. Ja, die duidelijkheid, daar waar ik om vregen. Ik door de boeren zelfs. Nou, het kabinet komt er maar. Of zorgen de boeren dan nou toch weer oors naar?
3: Ja, de meeste boeren die zullen dags wel echt oors naar. Zo allereerst hoe die duidelijkheid. Een ondernemer die ik al een week naar spruts, die broekte denk ik wel een mooie metafoor. Zo dat in je vijl komt staan en die zei ik jou daar een slag voor de kop. En die dacht dat ik daar daadwerkelijk, ja, dan heel duidelijkheid. Dat kan je duidelijkheid nemen, maar dat is net de duidelijkheid waar de meeste mensen op zitten te wachten.
0: Nee.
3: En dat is wel hoe het voor een protte boeren voelt. Voor haren is het vaststel dat haast alleen maar elementen bevat van waar zijn we het van, ja, dan moest minder bisten houden en dan moest volle minder emissie uitstitten. Maar wat het zijn oor komt te steen, ja, dat wordt net echt duidelijk uit deze kabinetsbrief.
0: Nou ja, er wordt wel 20 miljard besteld als gevolg voor de gevolgen van dit plan. Dat helpt dan toch, zo'n je zees, hè?
3: Ja, so het is ook de bedoeling dat onder andere dan de vergunningen daar mooi los lussen worden. En, maar ik wil te zeggen dat toch zo'n hele protte boeren daar een hudde holle in hebben. So allereerst die 20 miljard, die gaat vooral op om uitkeerpje van een aantal boeren. He. Dus wat we dan nemen, de blijvers, die hebben daar dan minder aan. En een heel soort geld zal gebruikt worden voor, ja, alle jaar adviesbureaus die werken aan gebiedsprocessen. Nou, dat is ook alle jaar ook zo wichtig.
0: Ja.
3: Maar het wordt net veel door de meeste boeren dat dat echt een compensatie is voor haren en haren bedrijfsvering. Nou, en over die vergunningsverlening, so dat zit vooral vast op juridische hobbels. Dat hebben we volle vaker bepraten.
0: Ja.
3: En het kan wezen, he, dat het plan van de minister hier in rondte verschaffen, maar er is geen enkele garantie op. Dat weer barrière planmakingen en kabinetsplan net zo, en dat is nou weer net zo. En ik als hoe dat slagie, en denken we heel positief, dan duurt dat nog zeker een jaar als langer voordat dat echt wat opsmiet. Nou ja, een sokjout nemen nou echt een oprommen gevoel. Maar het rekent vooral ik aan een dieper ongenoegen onder boeren. He. Ja, vielen haar net echt waardieren.
0: Dat is het gevoel wat onder een platte boeren leven tussen, zei Sastro. Bij de jedere grote boerenprotesten hebben we dit al nog in 2009, 2022. Jedden we dat verhaal ik een soort. Dat gevoel van net verjeren worden, net op weer de schatten worden. Ik zou zeggen dat er is zelfs een politieke partij uit ontstaan, de BBB. Maar het heeft dus net geholpen. Dat gevoel, dat is wel heel duidelijk onwijs bij een soort boeren.
3: Nou, dat gevoel is er zeker weten nog steeds bij een heel platte boeren. Hè? De meeste boeren die vregen echt net elke dag om complimenten of soks. Maar ze willen wel graag een oerhiet en ook een maatschappij die haar een gevoel jouwt dat jij er echt aan doet. En zelfs zoals ze dat namelijk wel echt zagen, ze produceren je eten en ze spelen je een duidelijke economische en sociale rol, met name op het platteland.
0: Mm-hmm.
3: Maar een protte boeren haal hier het idee dat dit door de oerheid en het deel van de maatschappij net station wordt. Dat je vooral deel zetten wordt als vervuilers, mooi, te volle dong en te volle chemische middelen. Wil je dus zelfs graag waardering vielen willen voor het eten dat je produceert en de rol die ze spelen in de regio.
0: Ja, is dat ook wat die, bij die boeren dan eigenlijk mist in de kabinetsplan van deze regering? Dat ze net dat zich in perspectief binnen wordt eigenlijk?
3: Nee, precies. Hè, dat wordt perspectief, dat is heel vaak van en dat is inderdaad, denk ik, de speaker op de kop. En ze wordt amper een wattel verhouden of presenteren, maar wel een grote stok om mooi te slaan. Tenminste, zo wordt dat field. En ik ken dat ik wel intinken, want de objecten die deadline worden, die binnen echt wel vrij stevig. Dus je kunt zeggen, ja, dat koen we dus verwachten. Maar als het dan één keer echt zwart op wit stiet, dan komt dat dus wel binnen en vrij hut. En wat er bij Eknet helpt, is dat oren sectoren nog grotendeels boeten kot bluwen. En de minister had wel zoin dat er van de industrie en de mobiliteit en ik van bij Galies Bargen Hinnenhouders dat er nog onvullende maatregelen komen in de komende maanden. Maar het helpt net dat die net in één keer presenteren worden. Want nou viel het voor met name de melkveehouders van wij krijgen alles op ons bordje.
0: Ja, je moet toch denken dat de regering en de politiek daar ambitie snapt als je zorgen naar de vorige boerenprotesten en wat van ellende dat opleveren heeft. Nou, een trots onvrede dus. En ik onrecht bij de boeren toch. De echte kutte protesten die binnen nog uitbleun. Ontnotaai in elk geval. Er wordt wel van alles onkundigen, maar nou, er is de hele intrekkers op een snel dikke jongens, ik maar zeggen. Waarom is dat?
3: Denk nee, amper. He, er is al wel wat west, maar net sabot. Of er weer dan een mogelijkheid dat ze nog omrijden konden, de automobilisten inderdaad. Nou ja, ik denk dat een paar redenen van binnen. He, allereerst moest de boodschap even indalen. Nou, dat is nou grotendeels wel het geval.
0: Ja.
3: Maar dan speelt het echt bij dat de meerderheid van de boeren die wil echt heel graag de eventuele acties publieksvriendelijk houden, zo volle mogelijk. Omdat je heel goed omvielen van wij moeten burgers net zien in het harnas. Die hebben, nou, ze viel dat voor een prototonne wel grotendeels aan hun kant. En dat mogen ze horen. En er komt bij, de refereren ze al aan eerdere protesten in 2019, 2022. Toen is ik onder oren Farmers Defence Force opkom. En dat jouwt net bij alle boeren een goed gevoel. Hoe die aard van die protesten uiteindelijk.
0: Ja, dat militante, zeg maar.
3: Nou ja, ze kiest het nemen. Op alle kanten de toon. En ik inderdaad, hoe dat uitviert waren op plakken. Daar viel lang net Els zich goed bij. Dus daar ben ik dan ik wel wat huveren voor. Ja, ik wil wel graag echt mijn stem jaren litten. Ik wil wel wat zien litten. Maar ja, ik wil daar net per se in mooi. Nee. Dus dat jouwt een beetje een spanning field. Maar nogmaals, dat is nou het sentiment. De komende periode kan dat ik omslaan.
0: Ja, dat zullen we inderdaad aan aandacht zien. Maar het is in elk geval wel een zaak die de protte boeren dwaande had. En u is natuurlijk ook, want wij houden dat scherp in de gaten. Wij blijven dat volgen. Dankjewel voor het bijpraten, Sjoerd Hofstee.

0: Ja, het is sowieso een tijd van records en Brussel records, dus joh, de droogte en de warmte. Maar ik hou je joh, naar dit feestje. Rain Me In van Olivia Dean en Sam Fender. Het is de langst rende nummer 1 in de geschiedenis van de Britse hitlisten. Het record zie je in joh, 53 opnamen van Frankie Lane. Maar nou is dit nummer dus Rain Me In, de nieuwe recordhouder. Dadelijk de 4 van je verder, mijn onderwijs.
1: Onder op Friesland.
2: 2 en yoghurt op punt 2 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komen de waar, hebben we de zinnenverchustering even naar San zullen wijzen. Dat is een bijzonder moment. Het is ook wel hartstikke gelien dat het voor het lijst op staan wie ze maitermaatje weer ik in u's omkrieten. En wat ze bij de Rijksuniversiteit in Grijns nog zo benijd naar binnen is wat dat docht maar de vogels. Dat was onderzoek naar je, had die zinnen verchusteren wordt. Het verhaal is dadelijk, hier in de waars.
12: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
13: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
12: Het verschil is liever als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
13: Vanuit Friesland?
12: Ja, vanuit Jesterode. Van Doorn.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag mee die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Onderwijs.
18: Mij Erik Enema.

0: oorspronkelijk verzels van Buddy Holly. Dit biedt u het vering, die trick wijzen, maar trouwens van Linda Ronstadt. It's so easy.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou exact 8 minuten of 5. Welkom bij de twaalf uren van Onderwijs. Van deze man die het zie in augustus. Dat de droogte, Michiel de Lits, bij de bouwboeren. De problemen zitten vooral in het gas en het mais.
2: Het is niet alleen mais en graas, maar siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens deur groeien. Bieten moet een hele eind deur groeien. Het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in de scheur.
0: Ja, er is eigenlijk helemaal niks om. Het is zeker dat we melden dat de omdraaide vlaggen weer rond binnen in het landschap, omdat de boeren haar net jet vullen.
3: Ze willen wel graag een oerhiet en ook een maatschappij die haar een gevoel jouwt dat jij er echt dat doch.
0: Zei islambouwjournalist Sjoerd Hofsteen. En het is zeker daar dat we melden dat Bern net meer wend binnen. Gewoon gewone simpertemperaturen. Zo lijkt het in elk geval. Er weer maar één famke bij de prachtige aquabaan in Grauw van Hoorn.
4: Heel leuk. En dan had ze het nog net te koud?
5: En in het wetter net, maar is het wetter wel?
0: Ja, maar het is super koud. Als die een van de graden is. Nou ja, hoe dat komt, maar het waar dat je sa hier van Sibo Mollema. En dadelijk, ik kom denken van het feit dat de IJsselmaar eigenlijk al die jaren de badkuip is van Nederland. De uitkomst van de droogte in de provincie. Het is wel minder wetter dat er uit dat gutte maar komt van Friesland. Nou, dat verhaal die is dadelijk. Maar eerst maar eens even, heren, hoe dat komt, maar dat waar. Hier is Sibo Mollema.
6: Goedemiddag, Erik. Nou, jongens, zijn we er nog goed bij en het bloed droog. De temperatuur die zakken is een halve graden vannacht. Morgen hebben we de zinnen de oerhaan, maar ik word bewolking. De noord-noordwestenwind die viert ik dan wat koele lucht aan. En de maximumtemperatuur lijkt kijkers joort dan om de 20 graden. Straks meer over het waar.
0: Ja, de IJsselmaar is op dit stuit de uitkomst van de droogte in uw provincie. Alle dagen komt er zo'n fjouw een heel miljoen kuub wetter Friesland binnen. Dat is wel minder dan gewoon in de zomerperiode. En dat heeft zelfs alles te krijgen met de onhoudende droogte. We moeten zuiniger omgaan met het wetter. De droogte zorgt er namelijk voor dat het peil meer en meer zakt. Verslag jouw Pel en Human, die zegt mij de droogte-expert van het wetterschap Friesland. Dat is Hendrik Bijma bij Tegensiel. Dat is dicht bij de Lemmer. En hier komt het wetter vanuit de IJsselmaar Friesland binnen.
7: Krijgen hier wij eigenlijk al het wetter bij Friesland in om ons al die systemen te voeden.
8: Ja, en wat gebeurt er als dat bijvoorbeeld net zou wijzen? Zo?
7: Nou, dan hebben we nog wel het probleem gewoon dat we op heel veel plakken gewoon geen wetter meer heen.
8: Wat, hoe groot is het droogteprobleem op dit stuit in de provincie?
7: Op dit stuit valt het buis eigenlijk nog wat aan, omdat we het IJsselmaar hebben en nog genoeg voeding hebben. Maar ja, we zorgen wel dat de plakken waar we geen voeding hebben, dat de sletten gewoon droogvallen of wel droogvallen binnen.
8: Ja. En dat pompen van het wetter richting de provincie in de Friese boezem, dat zorgt ervoor dat die boezem eigenlijk boppen de pijl is. Wat voor, waarom is dat eens?
7: Ja, we voeren ook bewust een wat heger pijl van 4 à 5 centimeter boven het streefpijl van de Friese boezem. Dat doen we om nog genoeg buffer te hebben, dat we de deelsystemen goed voeren kunnen. En ja, dat voorkomt ik een beetje dat ik niet zie in de wetterkwaliteit, dat is gewoon meer wetter voor hier haast. En we gebruiken het wetter ook wat het trotspeel van de wetterkwaliteit doggen we nou net meer. Maar we voeren wel terug naar gaarkeuken, naar Grijnsloon. En we bestrijden de verzilting nog in Haas. Dus daar komt met de sluis toch altijd wel zout wetter binnen. Dus één keer per dag dan spuien we het wetter op de Waddenzee om het zoutgehalte onder controle te houden.
8: En hoeveel wetter wordt er nou de provincie in pompt op zijn dui?
7: We zitten ongeveer op 4,5 miljoen kuub per 24 uur.
8: Dat klinkt heel wat.
7: Het is op zich heel wat, ja.
8: En dat beziehen we dus in Grijnsloon, maar?
7: Ja, er gaat ongeveer 1 miljoen kuub terug naar Grijnsloon.
8: Ja. En dat heeft vanzelfs een gevolg voor het IJsselmaar. Daar komt minder wetter in. Wat voor gevolg heeft het concreet voor het wetterpeil hier?
7: Ja, uiteindelijk wordt het druk, wordt het minder. Dus we moeten het inlaten, wordt verder riepen zetten. Maar op dit moment is er nog een afwetter. Alleen ja, we breken na je week de min 30. Dat is een beetje de ondergrens van het zimmerpeil. Ja, dan is het wel even van goed, ja, hoe we verder moeten. Gaan we nog een afwetter voor de komende weken? Of zullen we maatregelen moeten nemen?
8: En wat voor maatregelen moeten we dan denken?
7: Ja, dat gaan we dan beginnen. Ik heb nog net echt een antwoord op Jan. Dat, het kan wel dat je de verdringingsreeks daar passen maakt, dat je bijvoorbeeld net meer onttrekken maakt.
8: Ik denk dan even van ja, de enige oplossing is dan rijden.
7: Dat is het allermooiste, dat is even een paar dagen mooi rijdt. Dat er echt even wat millimeters vallen en rustig hoor een aantal dagen verspreid, dat ik echt helpen kan.
0: Ja, zijn Hendrik bij, maar dus van het wetterschip, ja, ruimwetter, dat is wat ze eigenlijk best op hopen. Maar goed, we hebben dat kijk een keer het waarbrugd van de supermolle, maar dat ruimwet er voor eerst in elk geval net in voldoende mate om zit te komen.

Warriors en Fever Dream. Dadelijk, show even met de simmerverslagjaar van Omroep Friesland. Joert, u het heeft is het. Janne Brinkman, wie dat. Ze reizen naar het Simmer Splash in Grauw. En daar is een trailerhelling. Verhaal het eerst dadelijk. En de muziek van Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good.

0: to be good. Wie een van artiesten trouwens die live eten te bewonderen weer. Maar daarna houdt het succes van deze beste artiest voor een beetje op. De Wien van zijn Goethe-hits, Wouldn't It Be Good.
1: Omroep Friesland.
0: Zimmer in Friesland. Zijn we verslag jouw zomer Friesland met de hele week. Ik deze week weer op een paard vanzelf. De hele week ben ze op allerhande plakken in de provincie. Dat wat leuks gebeurt. Zijn we verslag jouw Janne Brinkman, je al op Sportpark Nijlaan in Ljouwt. En ik bij Aqua Zoo, ik geef een boete in Ljouwt. Maar ze reizigen ik naar de Simmer Splash in Grauw. En daar zeg ik even bij de trailerherring. Die is er, ik.
2: Goeiemiddag, hè? Hey. Ik ben Johanna van Omroep Friesland.
3: Oké.
2: Ik dacht ik maar eens even zien hoe het hier gaat.
3: Ja,
2: hoe gaat het hier?
3: Gaat prima.
2: Want wat ben je hier aan het doen?
3: We krijgen ons bootje erin hier en we zullen een eindje varen.
2: Waar zullen je hem net aan?
3: Hier even bij Grauw.
2: Even een rondje meisje?
3: Ja, al iets rondje. Maar we komen er eerst een ding krijgen, maar we gaan er iets dieper in die en toen komen we er wel wat krijgen.
2: Ja, want dit is wel echt zo'n plak.
3: Ik ben blij dat het er nou... Dat er
2: de riel uit.
3: Ja.
2: Ja, want het is net een heel grote boot, maar is dit dan krijgt net echt een goed plak om hem bij riel te krijgen?
3: We hebben geen rollers, dus hij moet hier afkomen. Dus we gingen nog, hij moet wel eens het wetter in voordat hij hem eraf krijgt. Ja. Of dan is het te zwier om eraf te krijgen.
2: Heb je hem wel vaker dat probleem hier? Of,
3: Dus de eerste keer dat we hier binnen. Tenminste met deze boot.
2: Je maakt nog een orenboot?
3: Nou, we hebben voor een rekboordje, want dan hebben we een oren trailer bij. Dus dat is eigenlijk het verhaal.
2: Het is een beetje uitvinden per trailer, per boot, hoe die het beste het wetter in.
3: Ja.
2: Ja, het komt wel precies, hè?
3: Ja, dat is zo.
2: Het komt heel correct, de kaart wel trouw. Ja.
3: Maar we hebben nog een grotere boot, dat klopt. Maar we worden nou je even in deze.
2: En wat voor grote boot haal je hem dan echt in om de zee op te gaan? Of?
3: Nee, die is zo'n hele meter. Maar daar kunnen we dan ook even per dag mee voort. Even niet slepen. En even... Nou, begin straks weer in huis. Maar met een grote boot kan je wel per aan voortblouwen.
2: Ja, en dit is een liter bootje. Ik is ook net echt in sliepen, dus dat weet hem dan net.
3: Nee, dat maakt me net.
2: Maar je bent dus wel echt een bootje, meisje.
3: Nou ja, dat is weer.
2: Waar kom je hem bij dan?
3: De kniepen.
2: Oh, de kniepen.
3: We doen heel vaak een jaar vindering. En dan leidt u zijn boot ook, onze grotere boot.
2: Ja.
3: Maar je wil ook wel even naar zoosje. Dus dan... Zijn jongens net al te warm en dan gooi je hem er even in. Nee, probeer je.
2: Ja, heerlijk. Ja. En wat maakt het zo fijn om op een bootje te zitten? De Sanliets niet of de Grutte?
3: Ik heb een op het dik. En dat is alweer druk. En alweer, dus zodra het op het wetten komt, dan komt ze in orde versnelling.
2: Dan is de verhaal van het hele oren kant.
3: Ja, dus wij maken graag op het wetter.
2: Ja, dat snap ik wel, ja. En nou is het echt net al te heet. Nou is het op het wetter op zich al titelnoffelijk, maar...
3: Dat is ook even uitzieken. Maar we gaan op een mini-top, dus we kennen dat de zinnen straks uit de tevel weer door die er even nog in en dan zitten we daar mooi onder.
2: Je bent op alles staan, hè?
3: Ja.
2: Nou nog even...
3: Een nijtocht.
2: Ja. En nou nog wat eten en drinken aan boord, of?
3: Ja, dat zoomen we letter, maar nooit dat letter in. Dus we hier krijgt die auto even op eten, maar we gaan nog wat spullen bij huis en dan kennen we dat straks dan.
2: Heerlijk. Ja. En jouw vrouw die zit er al klaar voor?
3: Ja, maar, die voor, denk ik.
2: Ja, die is heel denken. Shit net op. Dan kom ik en ik nog even aan. Hoi, goeiemiddag. Nou, het zit wel noffelijk hier al in het bootje. Ja, je bent er wel klaar voor.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Je maakt ze hier even een rondje om jou in hakje.
4: Ik wil even naar Jensen. Dan zo'n rondje en dan... Nou ja, wel leuk.
2: Heerlijk. Maar je zit er zelfs net achter het roer?
4: Nee, stuur.
2: Stuur, sorry.
4: Nee, eigenlijk nooit.
2: Het is een beetje als in een auto. Had je daar mooi man in zitten, dat die al gauw het stuur pakt.
4: Precies. Ja. Maar dat vind ik wel noffelijk.
2: Dan kun je heel mooi foto's maken om je heen zien.
4: Precies. Dan kijk ik even, ja, precies, om je heen zien. Nou, dit is prachtig mooi waar.
2: Het is heerlijk. Het sintje is er nou lekker bij, hè? Dan is het noffelijk.
4: Zeker, ja. Lekker.
2: En je haar ook, nou, al je kleding ook mee, dus dat je met kort krijgt, dan ben je hem ook goed ter op daaruit.
4: Precies. En om kussens, hè? Dan kun je hier even lekker lezen en even lekker lezen.
2: Heerlijk. Nou, het is dat ik weer trom had. Oost dan weer ik achterin stapt, hè?
4: Ja, nou, dat kan mis. Ja, zeker.
2: Nou, ik zou zeggen, ze geniet je van deze mooie midden.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, joe. Okay. Bedankt, hoi, hoi.
0: Ja, daar gongen ze dus. Maar dat mooie bootje. Het wet erop van de Grauw naar je Instagram ook, hè, woon ze in. Nou, dat is natuurlijk een prachtig idee. Hier is Stevie Wonder. Het prachtige plaat maken. Een plaat waarvan je zegt, ja, misschien niet net maken. Maar goed, dat maakt die man ook helemaal zelf weer natuurlijk. Dit is Part-Time Lover. Hier in de was.

0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het krijgt Jelvis Huizenbest. Heeft hier Thomas even gezegd wat het nijs u het bracht op deze maandag. Maar ja, voordat we dat doggen. Simone Schever. Want, ja, er is een harker en die vraagt het wat het merk. Ja, dat is net op televisie op dit stuit. Maar het voorhoor wie dat wel het geval. En de hele midden wie dat het geval. Ian Harkster is sabbenijd naar het merk van die jurk. Hij was één keer sezen.
11: Ja, nee, maar ik vind het kwiet. Wat vind ik alweer?
10: Nou, wat ik nou weer, Sjen.
11: Ja.
10: Het is maar goed dat we net op televisie binnen, want... Oh god, dan mag ik dat bril ik weer opzetten! Hé, Michel. Wat zei ik nou?
11: Poerel?
10: Rosalions Poerel.
11: Oh,
10: dus zees dat nou even.
11: Ja, Rosalions Poerel is het.
10: Dat dacht ik al.
11: Ja, en de BH die eronder zit is van Emprunt.
10: Oh, maar dat was net naar vreemd.
11: Ja, wat heb ik hier? Je twee Molly in de studio.
10: dat geheel terzijde. Ja.
11: Maar en ik heb hem net gekocht, maar ik heb hem van mijn vriendin Antine gekregen.
10: Ik nog eens een keer.
11: Die is kind haar nog van die serie.
10: Ja.
11: En dat, ik kom Bolon.
10: Dan is hij nog dan net.
11: Nee. Maar nou even serieuze zaken, Erik.
10: Het nijst van deze man die.
11: Ja. Die is van Mar. Speelt op dit stuit een grote rol in verband met de droogte in ons provincie. Alle wetter in ons provincie komt dit, op dit stuit via de IJsselmar. Gewoon wij liet het wetterschip in de zomerperiode zo'n 5 miljoen kuub de provincie binnen, maar toch de droogte is dat op dit stuit minder, maar zo'n 4,5 miljoen kuub. Het wetterpeil van de IJsselmar zakt behoorlijk en dat is zwaargelijk, zei die graaf Luzette Kroon.
12: We zitten op dit moment al op min 25 onder NAP, dus dat gaat sneller dan dat we verwacht hebben. Maar we zitten toch sneller dan verwacht waarschijnlijk op dat kritische moment van min 30 centimeter onder NAP bij het IJsselmeergebied. Het is zorgelijk omdat de aanvoer is nog nooit zo laag geweest sinds 1947, zeg maar, is het niveau van de Rijn niet zo laag geweest als nu. Dus dat is zorgelijk dat de aanvoer die is zwaar ondermaat, zeg maar. Dus dat betekent dat het op peil houden van het IJsselmeer is echt heel erg ingewikkeld.
11: De 18-jarige Ties Oosterhof uit Donkerbroek en de 12-jarige Lovieke Heemskerk uit Oerterp doch in september uitnamen van Nederland mee aan het WK Acrogym in Italië. Acrogym is een teamsport der tunnen, acrobatiek en doens met elkaar combineren worden. Het is een relatief lietse sport in Nederland. In de Lieke zit een van de grotere verenigingen en daar traint het duo. Ze trainen 20 uren in de week, wil ze ook nog op squallen zitten.
13: Ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. En ja, ik heb veel nachtwerk qua leren. Dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
11: Het WK begint op zondag september. De reis en het verblijf in Italië moeten ze zelfs betalen. En er is op dit stuit nog geld voor on het ophelling. Het WK Damjen, Fries Damjen, had justermiddag een bekende winnaar gekregen. Matten Walinga van Waaksens won voor de vierde keer in zijn carrière de vrouwtitel. Maar het wie wil tegen spannend in de beslissingswedstrijd. Walinga kreeg de Arune Orelwieke de strijd om de vrouwtitel door de halve dagen.

0: tot tegenstander van zijn uitdager tegen Kooistra. Walinga Oerhan spande twasriet.
1: Ja, we zijn verschrikkelijk onkeweren. En we gingen van tevoren, ja, dat werd er ook al even zorg van. Wie maken de meeste kans? Dat we even de statistieken bijhouden. Nou ja, die peer 100 zijn binnen, dan is die teken krijg een beetje voordeliger. Dus het, dan weet je wel, je moet vol aan de bak.
0: Bewenners van de Waadeilanden beziek je maar een borgerinitiatief voor me kort te krijgen dat de plan van Rijkswettensteed voor Natura 2000 gebieden net terugvierd worden, zat ze er nou lezen. Maatregelen, lieken ze het afsluiten van verschillende gebieden als de Vliehorst, maar ik de Noordvader en de Bosplaat op Schielge, zoenen de natuur op de eilanden bescherm je matten. Dat valt net goed bij een soort inwenners en ondernemers op de eilanden. De actie Vrije Vogels van de nieuwe beweging Wij zijn de Wadden is uiteindzet en bezocht wordt om 40.000 handtekeningen te krijgen voor een borgerinitiatief. Dat tal is bereikt en dat vertelt aan Dirk van der Veen. Hij is voorzitter van Wij zijn de Wadden en ik wat ze krijgt bereiken willen.
2: Dat is eigenlijk gewoon, betrek ons alsjeblieft hierin en ga met ons in gesprek en zorg dat we gewoon een breed gedragen plan hebben waardoor we en de beleefbaarheid van de eilanden houden en dat ook de natuur op één staat.
0: Een wenninginbraak van begin juli had het lippen van de broeren Sjoerd en Matten Visser uit Waterswaard volslijn op een kop zetten. Bij de inbraak is een flink geldbedrag stellen, maar binnen ik tal van zaken mijn naam die ten grutte emotionele weerde ha. De situatie rekken de vrun Epi en Gerrit Kooistra en die gaan een crowdfundactie op touw zetten om de broeren financieel te stiepen. De Visser, hoe wat ze hoop je dat de actie voor haar een budget kan?
3: Als we wat krijgen, we een beetje persoonlijk eten kennen, zo denk ik.
4: En dat we dit een beetje 40 kennen.
3: Ja. Ja.
4: Maar dit 40 goed ben.
3: Want er gewoon bijna dit huis er weer troskoren kennen. Daar ben we oerzo dankbaar voor.
0: We in het krekkel hoe de droogte, maar die liet hem ik jilde voor de bouwboeren. De problemen zitten vooral in het gas en het mais. Het delslachtig wat en zeker de hege temperaturen maaitsen dat de boeren haar een zwarge maaitsen. Tineke de Vries is van de vakgroep Ikkerbouw van de LTO en sketst het probleem.
5: Het is niet alleen mais en graas, maar ja, siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens deur groeien, bieten moet dan heel eind deur groeien. Het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in het skeur.
0: En dan nog een mooi verhaal. Al 24 jaar binnen Jappie en Thea Hallema de Simmerske man te vinden op haar vakantieadres in Otskou. Dat leidt krek onder Jensem. Zo'n 3 kilometer van haar hoes al hazen steen, caravan steen. Om april heen, wanneer het mooi waar wordt, verhuizen ze wat haar hele inboel richting de caravan. En ze binnen dan ik nog eens de jinnige die ter steen maaien. En als het toen haar leidt, bleef dat ont de rest van haar lippen.
6: Nou, dat is bedoeling nog. We willen hier zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi. Dus nee, het is mooi. Ik jou meer wil deel.
0: Oost-west, thuis best, zeggen we dan.
7: Zeker. Daar is nog een bril.
0: Maar dat geldt voor een ontelmeesken dat hij dat net zou gauw komen, want op de A6 bij de Lemmer leidt op dit stuit glas op de dik. Inrietstriep is daarom dicht en dat veroorzaakt het file in de noordelijke richting. Dus dat is van Emmeloord naar de Jouwer. Hoe het glas op de dik bedaren is net bekend. Een faaimachine is dwaan om het wat op te rommelen. Op dit stuit ziet er zo'n 5 kilometer. Hek 5 minuten in nog schoon. Nevens Rijkswettensteed is de vertraging meer als 20 minuten. Dus oost-west thuisbest door het voor deze mensen die daarin zijn.
7: Ja, langer. Maar uiteindelijk kom je thuis.
0: Ja.
7: Daar ben we wist van.
0: Oh, nou, van Else Reis.
7: is dan een paard waarom. Ja, hoe dan ik de beste onderwijs. Dit programma hier. Ieder nog ons huis over daar. Simone, dank je wel. Friesken Reis, Night Lessons op de site. En de app van Omroep Friesland. In het Friesken in het Nederlands. En ik de Shen in Friesland. Joort zien dus een journaal op de televisie.
8: Gisterbaarlijke opromming. Bellerie de Boer. Goed God en het Joer.
9: Taunen naar uw daging. De Koninklijke Damster is laatste niet in Driesem, zie je gemotiveerde collega's. Of jouw generaties lang, hebben kwaliteit heeg in het vaandel. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
11: Haast het als jongen. Brus op Romming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
12: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, lid of ik ook in. Want op is op.
13: Onderwijs.
14: Mij Erik Enema.
7: Ja, we dochter Sin even tjusting. We komen dus waar zie je op het programma ziet. Even naar San, jongens, zal dat wezen. Maar vogels, dat was bij de Rijksuniversiteit in Grijns witte. Want er is eigenlijk nooit echt wetenschap bij onderzoek naar die. Die van Tritigelien, ja, daar hebben we wel verhaal over. Dat die vogels daar stilhouden, dat ze in een BM zitten gong. En dat ze daarna ja, wekker waren, dat zie ik nog maar steeds. Maar goed, mijn helft van een liedse 50 vrijwilligers, maaiwerkers die een kastje kregen hebben, die het lood van de vogels registreert. Worden ze dat bij de Universiteit in Grijns nou eens een keer wetenschappelijk onderzocht hebben. Dat verhaal is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst voor zeven jaren hoe dat komt, maar het waren. Simon Mollema, een hele goede middag.
15: Bloedjoenen vannacht droeg en ik vannacht kan zich wat wolken vormen. De temperatuur die leidt vannacht zo om de 11 graden heen. Dus ja, van het gevoel toch wel een vrij frisse nacht. De noord-noordwestenwind is nu nog matig en die vlagen vrij krachtig. Maar die houdt hem joen, En die wordt dan heel zwak en dat bloed vannacht ek za.
7: Ja, nou ja, je hoort inderdaad dan een relatief koele dag, maar die 21 graden. Dat is ik het beeld van morgen, Sibel?
15: Ja, van morgen ik. Want morgen dan, ja, dan zit ik waarom zo'n goede 20 graden. In de eerste keer is even 21, 22, maar dan houd het ik op. Ja, morgen ik zinnen en wat bewolking. Maar de zinnen die had wolde oerhaan. Nou ja, de noordwestenwind die is zwak, ontmatig en die is vrij, ja, die viert gewoon vrij koele lucht hoor. Op de Nijmegen rommelt de wind naar het noorden en met het ondergaan van de zin is het dan nog maar zo'n goede 15 graden. Ja, een hege drukgebied wordt wat sterker. Er komt wat meer in om u zo'n jou te lezen. Ja, en de wind die komt dan in de nacht uit het eerste wei en die is zwak.
7: En dat betekent dat het morgen dus een relatief koele dag is, lijk als die van jord. Maar de dagen daarna, dan gaat de temperatuur warm heeg.
15: Ja, dat is een waanzinnig, dat is echt zo'n oergangsdijk in Bosse. Dan hebben we ja, een simmerdijk waarbij de temperatuur zo rond de 24, 25 graden leidt. In het waardgebied een iets beetje minder. En dus ja, gewoon warm. De zinnen wordt wat aanschermen, schermen toch hege bewolking. En het lijkt erop dat het op de jongen met de zinnen verzustering extra is. Dus glashelder is het dan waarschijnlijk net. Maar het is nog wel goed te zien. De nacht verint een ek droeg met een noffelijke temperatuur van zo'n 13 graden. Ja, en als de tongsje zoest, ja, dan wordt mij een zwakke, ontmatige wind tegen warme lucht omviert. De zinnen die schijnt volop en die wordt eigenlijk net hinderen door wolken. En op de Waardeilanden denk ik dat ze uitkomen op zo'n 28 graden. En meer de provincie, ja, plakken toch wel een 32 graden. Ik in de nacht een vrij hoge temperatuur met zo'n 16, 17 graden.
7: Okay.
15: Ja, de laatste dag, Jorge Vreed, dat is ik weer zo'n 31 graden met de zinnen er vol op bij. De wind die komt eerst naar het zuid-zuid-eersten, maar die draait oerdijs naar het westen. Om in de nacht vanuit het noord-noordwesten te komen. Dus dan zitten we krekkersjoerd in het noord-noordwesten. Ja, daardoor wordt het letter al wat koeler. En de kans op een lies buiken neemt dan ik wat daar. Dus al met al morgen nog vrij koel. Maar daarna oprende temperatuur met twee tropische dagen.
13: Het slotsteek van Onderwijs.
7: Ik weet net hoe vaak er stond mij KLM vlucht. Ik zelf blik benet, want ik wist het niet eens. Maar ze houden ermee op. Maar een deel van de service in de vliegtuig. Passagiers die krijgen van oktober al geen vergees bier of wien meer op een deel van de Europese vluchten. En ik het vergezen broodje cheese is verleden tijd in het vliegtuig. Er komt wel een guttere menukaart, maar die was daar staan wel voor betellen. Een Grand Café KLM, je dat nieuwe concept. En daarmee volg je eigenlijk een beetje het voorbeeld van een protte oren maatschappijen, British Airways en Lufthansa, die stapten eerder al oer op een betellen aanbod. Bij Ryanair en EasyJet is daar wat heen. En ik Transavia, maar al langer standaard betellen worden voor worst dan East en Drinkst. Nou ja, ondanks het betellen aanbod bloot KLM nog wel een van de maatschappijen die het sowieso vergees catering aanbiedt op een kwarte vluchten in Europa. Voor koffie, voor thee, of voor wetter, of sudorange, of zo'n stroopwafel, hoe de passagiers net te betalen. vertellen, zei ze uit de KLM. En ik dacht, er zit misschien wel een slotstuk in, een plaat die erbij betocht worden kan. Dus dat ze ophouden, maar vergees wien of bier bij de KLM op de Europese vluchten. Kennen we daar een plaat bij betinken? Door ziet zie dat er nou ook iets, dat wie ik vergees. Kennelijk, ik heb dus al heel lang net bij fly met KLM. Überhaupt vlieg ik haast nooit rood. Dat heeft niks met vliegangsten maatje of saai, of vliegschaamte. Maar het komt ook gewoon net van jongen, auto voor het meestal. Hoe dan ik betink een plaat, niet yet, bij het verhaal van het vergezen broodje cheese, die het skrast wordt, of de gleske wien, of het pilske op de vluchten van KLM. Betink een plaat die erbij het. Vind ik leuk. Ik ben heel benieuwd wat mijn komst. 06 20 4 Jorgen Jorgen 1 Jorgen Jorgen. Of broek de app van Omroep Friesland. En dan wisten we het werkt. De leukste plaat, die draaien we dan online van dit onderwijs.

0: Joegie Allersjerst.
1: Dan waren we van Jeroen Baba, wie dat? Sirin Onderwijs.
0: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
1: Ja, kom maar de waarschijn. Dan hebben we dus die kutte zinnenverchustering. De zinnen verdwijnt dan, ja, voor 90%. Dat is een beste hap uit de zinnen. Je hebt krijgt wel in het waarborg dat ja, de waarsomstandigheden misschien net heel ideaal binnen. Wat hege bewolking, maar goed, het is prima te zien. Bij de Rijksuniversiteit in Grijns worden ze graag weten hoe het vogels haren gedragen. Bij zo'n hartst volslaande totale zonsverduistering. Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit in Groningen nu aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Erik.
1: Ja, jullie weten eigenlijk niet precies, wetenschappelijk precies, hoe vogels reageren op zo'n zonsverduistering, hè?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel verhalen uit, nou, laat het zomaar noemen, uit de overlevering. En we weten ook wel dat bijvoorbeeld gedrag van vogels wordt beïnvloed door te veel kunstlicht, met nadruk op te veel. Dus er zal een relatie zijn tussen lichtintensiteit en gedrag.
1: Ja, vogels reageren sowieso erg op licht.
3: Ja, ja. En het mooie is, ik heb ook in Friesland een tour gehouden langs bibliotheken en daar verteld over de verduistering. En wij waren altijd senioren en die zeiden tegen mij: meneer, ik heb de zonsverduistering van 30 juni 1954 gezien.
1: Zo.
3: En dan zeiden ze twee dingen. Op het schoolplein en de kippen gingen op stok.
1: Ja.
3: Dus eigenlijk een eerbetoon aan al die senioren met een goed geheugen. Gaan we dus meten of daadwerkelijk er iets gebeurt. Ja. En dat doen we met een slim kastje die luistert naar vogelgeluiden. Okay. Dus we leggen het tijdstip vast wanneer het vogeltje geluid maakt. En we weten ook nog wat voor vogeltje het was.
1: Oké, okay. En dat gaan jullie dan aanstaande woensdag doen met een kleine 50 mensen die zich hebben gemeld, die dat kastje inmiddels ook hebben in Friesland en in Groningen. Maar eigenlijk weten jullie best al wel veel. Want we hebben natuurlijk in 1999, en dat weten wij allemaal nog wel, ook zo'n gedeeltelijke zonsverduistering gehad. En toen zag je ook, ik was toen toevallig op vakantie, dat het stil werd. Dat de vogels zich terugtrokken. Ze gingen de bomen in, misschien wel op het nest zitten of zo.
3: Ja, ja.
1: Dat is wat je zult zien.
3: Ja, maar er is natuurlijk nog een verschil. Want als ik jou beluister, ben jij misschien wel in de totaliteitszone geweest?
1: Nou, niet helemaal. Ik was in Engeland.
3: Precies.
1: Ja.
3: En Engeland, Zuid-Engeland had totaliteit. Dus, dus het is gewoon best spannend.
1: Ja?
3: En het oude credo meten is weten.
1: Ja.
3: Bovendien, als neveneffect hebben we toch een aantal burgers blij gemaakt en die helemaal vrolijk worden van zo'n kastje in een tuin. Ik sprak gisteren nog iemand. Ja, Theo, iedere ochtend na het opstaan kijk ik even in de app om te zien wat er rondgefladderd heeft. Dus ook dat is mooi.
1: Ja, ja, ja, ja. En sowieso liefde voor de natuur en vogels in het bijzonder, om dat bij te brengen, dat is alleen maar mooi natuurlijk.
3: Ja.
1: En, inderdaad, de eer die je betoont aan die veteranen die de verduistering van 54 hebben meegemaakt.
3: Eclipsveteraan, mooi woord.
1: Ja. Ja, mooi is dat, hè? Zonsverduisteringsveteranen. Dat is goed voor Scrabble, volgens mij.
3: Zeker.
1: Drie keer de woordwaarde. Nou, we gaan kijken wat die meetresultaten aan het licht gaan brengen, letterlijk en figuurlijk. Waar ben je zelf als de zon verduisterd wordt?
3: Ik ben zelf in Noordpolderzeil.
1: Oké. Okay.
3: Er is één kroeg en één huis ten noorden van Uspert.
1: Ja, en daar moet je zijn.
3: En, nou ja, je moet eigenlijk een plek hebben met een mooi zicht op het westen, noordwesten.
1: Ja.
3: Ik kan het niet goed uitspreken in het Fries, maar ten noordwesten van Hallem bijvoorbeeld, daar is een gebied, een kwelder van het Fries Gea.
1: Ja,
3: zeg ik verkeerd, maar
1: ja, Gea.
3: Gea, precies.
1: Gea.
3: Dat is een mooie plek. Ik was even net aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Dat heet de Bandpolder.
1: Mm-hmm.
3: En daar is zelfs in de dijk, als het ware, een soort tribune gebouwd. Ook een prima plek. En eigenlijk kun je zeggen, de hele Friese kust vanaf Lemmer tot aan de Bandpolder, als je maar een zicht hebt.
1: Ja,
3: op het westen-noordwesten. Geen bebouwing, geen bomen in je zichtlijn, want de zon staat laag. Nou ja, en de lege horizon is er nog gelukkig in Friesland.
1: Jazeker, die hebben wij nog. Jullie ook in Groningen trouwens. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Theo Jurriensen, heel veel dank voor je verhaal. En we zijn erg benieuwd naar de resultaten van de meting.
3: Dankjewel.
1: Oké, okay, tot kijk. Ja, als we die resultaten binnen hebben, dan melden we ze. Nou, wat die vogels dan krijgen, dienen eigenlijk met de zin van tjustering. Dit is Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En dadelijk het verhaal over die KLM die net weer bier schenkt. Vergees, in de Verenigde Staten. En wie? En zo.

0: Nan de Rich hier. Dus ja, laten we nog even verder met het programma. Dit weer het nummer Kiss Me. Ja, hoor ik misschien.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, we maar het toch even hebben over het feit dat KLM... ik op een deel van de Europese vlechten ophoudt... maar het vergees kenken van bier en van wien. Dat is bekendmaken. Dat is in oktober dat het ingeet. Ik het vergezen broodje Cies. Dat is in 20 krijgen. Dus dat was krast. Nou ja, het wien is voor mij. Voor mij misschien ik vol. En ja, wij toch, er zit een plaat in. Dat toch niet hem gelukkig ik. Money, Money, Money van ABBA. Zet Anneke van der Woude. En dat is weer natuurlijk. Want het gaat eigenlijk al om bezuinigingen en versoberingen. De nasjebal is heet. Is dat van Bart Janssen of zei Bart Janssen dat? Nou, ik weet het precies. Frank Sinatra komt een paar keer voorbij. Fly Me to the Moon, zei Johan. Johanna zit ik wel een interessant. Nee, die zei Norman Greenbaum. Spirit in the Sky. En dan Spirit in de zin van sterke drank. Ja, Toon Hermans legt neer die bal. Dan komt hij nog een keer voorbij. Vino, waar blijft de wijn? Van Imke Marina. Die wordt hier onderdroegen toch maar iets zwart. Die zit al in Schleswig-Holstein. Die is in Duitsland op vakantie. Leuk. Hallo Erik. It's over van ILO, zei Jelle Senior. Maak hem. En de Beer Barrel Polka van Frankie Jankovic. Die wordt binnenbracht door Bouke Uit Snits. Imke Marina komt hier nog een keer voorbij. En Sjern, midi Erik. Nou, wat spiedig. Maar net van mij, hè. Nog maar één keer flying, zei Gary Laborde. Dus dat wordt dus, ik bijt op een houtje. Veske van André van Duin. Leaving on a Jet Plane, daar komt Aukje mij. Het noemen van John Denver. En Edgar Winter, My Free Ride. Is ik nog een suggestie die je dient? Is allee, hartstikke leuk.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we kennen niet een driver zelfs. En dat zal dan, Joetwezen, toch die Frank Sinatra opname. En volgens mij hebben ze dat, ik was ook bij de KLM, als muziekje. Ja, zo zou ik kennen. Dit is Come Fly With Me. Dit is niet onderwijs. Dat is de boel weer. Meld me dan weer. Fijne jongen nog.

0: Simmer in Friesland.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, storten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co, Guiana Cinico.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hey Pieter.
9: Hey Johan.
8: Is het het al yet?
9: Nee, wat is er aan de hand?
8: We hebben wat meisje in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
9: Prachtig man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
8: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
9: Meesken, net stinnen, maar erheen.
10: Dus jouw je hem gauw op.

0: salinig als een eel.
1: Dat witte wij net meer.
0: Saffelig als een ekster en stjonken als een mug.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielder van alles met partij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van alles met dagen.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen, blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekerlende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En speciaal voor nu heeft Dirk een zomersprogramma voor u samengesteld met veel zonnige klanken, zoals de polka Beumische Sonne, waarmee we deze uitzending zijn gestart. Oorspronkelijk was deze polka bedoeld om met zang ten gehore te brengen. Het lied begint dan met de Duitse tekst Böhmische Sonne, du bist mein, mit dir komt die Liebe, so soll es sein. Maar we hebben naar de instrumentale versie van Blaaskapel Mach Sieben geluisterd. We volgen met een zonnige wals, waarbij we ons eigenlijk moeten voorstellen dat we ons in de Allgäu bevinden. Het woord Allgäu betekent een bergachtig en waterrijk landschap met veel weides. En dat dekt dan ook de lading Auf dem Sonnenbankel.

Nou, best mooie zonnige klanken in deze rustige wals. En van de zon gaan we naar de maan. Niet letterlijk natuurlijk, hè, naar de maan. Maar de potpourri die we van Ernst Mossoen zijn originaal Ekel en de Muzikanten gaan beluisteren, bevat gedeelten van polka's die allemaal de maan in hun titel hebben of zeg maar een warm hart toedragen. Hè. De titel van deze potpourri is Du lieber Mond.

ja. Ik verwachtte eigenlijk nog een titel, maar die kwam niet. Goed, maar wat wel komt, dat is op 12 augustus. Hè? Dan is er een zonsverduistering en dat wordt een hele speciale. Want vanuit Nederland zien we dat een groot deel van de zon door de maan wordt bedekt. En dat brengt schemering met zich mee. Maar als de zon na verloop van tijd weer tevoorschijn komt, dan begint de dag. Al is de verduistering in het begin van de avond. Zo horen we in de polka... Die zonne brengt den Tag.

dan vervolgen we met een best wel interessante wals van Blaaskapel Keramitska. Deze wals heeft een opmerkelijke opbouw. In de eerste mate hoort u meerstemmige klarinetten die een bepaalde spanning opbouwen en plots valt het orkest even in met een mooie samenklank. En dan, na een fijngevoelige korte stilte, horen we een paar maten a cappella zang, dit afgewisseld, tot de muzikanten van Keramitska het uiteindelijke walstempo samen met de zang oppakken en dit tot het slotakkoord volhouden. De letterlijke betekenis van de titel is: ga niet naar buiten in de zon. We houden het op een lieflijke waarschuwing. In de wals Nessa Gatzij Sluntse.

Nou, we zoeken de zon weer op met de Sonnenschein Polka in de uitvoering van de Eckertaler Blaaskapel uit de Beierse porseleinstad Zelp.

Ik heb het wel eens vaker verteld dat een Sosetska een iets langere, langzame wals is. En dat langzame, hè, in zo'n wals, dat ligt niet zozeer aan het tempo als wel aan de beleving. In de Sosetska Usta Stmiva gaat de zon onder. De letterlijke vertaling van deze titel is Het wordt donker. Het ondergaan van de zon is voor veel mensen een heel aantrekkelijk schouwspel. Hè? Sommigen reizen speciaal voor de zonsondergang naar de kust, hè? Om de zon in zee te zien zakken. Wij gaan dit, zoals gebruikelijk bij Blaasmuziek im Herzen, beleven op muzikale wijze. In de vertolking van Vlado Kumpan und seine Musikanten. Usta Stmiva.

als we spreken van het zonnestraaltje, dan hebben we het meestal over iemand die vreugde en vrolijkheid met zich meebrengt. En zo iemand moet de componist van de polka Ein Heller Zonnestraal ook zijn. Zijn naam is Lucas Broekmeyer. Als jong knaapje, nou hij is in 1993 geboren, speelde hij al heel verdienstelijk accordeon en ging als kleuter al trompet spelen. En zijn eerste polka componeerde hij toen hij 11 jaar was en had hiermee zijn levensweg gevonden. Want op 18-jarige leeftijd vertrok hij al uit zijn ouderlijk huis om zijn grote liefde te volgen. U raadt het al, hè? Dat was muziek en ook de volksmuziek. Alles wat hij oppakte veranderde in een heldere zonnestraal. In Ein Heller Zonnestraal.

Nou, Angela Zonnestraal, als de zon opgaat, denk ik aan jou. En dat is dan weer de strekking van het volgende lied in de polka van de Duitse blaaskapel Mission Böhmisch, die in het jaar 2013 werd opgericht en 4 jaar later, tot hun grote verrassing, als hoogste eindigden bij de Europese blaaskapellenkampioenschappen. De titel is Keht die Sonne auf.

Nou, het is op dit moment weer de tijd van de fietsvierdaagse. Dus, in de krant zie je ze overal staan. Op alle plaatsen worden die fietsvierdaagse georganiseerd. Nou ja, het is natuurlijk schitterend weer. Nou, met onze blaaskapel Vino Cianca moesten we voor al die fietsers, die dan natuurlijk bij de Fines aankwamen, moesten we een optreden verzorgen. Nou, dat duurde nogal even natuurlijk, want het was hartstikke gezellig. En dat kon je merken, mensen vonden dus blaasmuziek. Ja, daar had je toch zo'n plezier bij. Nou, zo luidt ook de titel van Soepan Ensemble van Freude mit Blasmusik.

Zonsondergang hebben we al behandeld, hè, al een paar keer. En nu dus de zonsopgang. Door alles heen horen we eerst de vrolijke vogeltjes kwetteren. Muzikaal vertolkt door de klarinetten. En als de wals bijna is afgelopen, wordt deze passage in de muziek door de trompet versterkt. Het lijkt net alsof ook die is wakker geworden. Ernst Morsund zijn Orknaal Ekelende Muzikanten spelen de wals Sonnenaufgang.

Nou, van het grote Ekelende Orkest van Ernst Mors gaan we naar een wat kleinere formatie van de Weerthouse Muzikanten. Het is een viermansformatie vanuit de Obermühlen Muzikanten die met hun viertjes optredens verzorgen in wijnkelders en biergarten en zo. Gelegenheden waar grote blaaskapellen niet in passen en waar de sfeer net iets intiemer is. En hiervoor is hun muziek ook heel geschikt, zoals we gaan luisteren in hun vertolking van de polka Mein Sonnenschein. MUZIEK

De titel van de polka die door Veselka wordt uitgevoerd betekent bij het maantje vroeg in de avond. Oftewel, in het Tsjechisch dus, Tsvetsera pri mesitsku. MUZIEK

Nou, niet voor niets moeten we onze ogen beschermen als we naar de zon kijken of naar de zonsverduistering. En dit kan heel heftig binnenkomen. Zo is het ook wel eens gesteld als we onze blik laten vallen op een geliefd persoon. Hè? Want de een zegt, dat is mijn goudklompje. En de ander vergelijkt diegene met de zon. Zo vertolken Ernst Morsoent zijn Orkanaal Ekel en de Muzikanten. In de polka die we zo meteen gaan beluisteren. Want ik ga u eerst vertellen dat wij zo dadelijk gaan plaatsmaken voor het nieuws. En dan weer graag bij u terug zijn met nog een mooi uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf luisteren ook naar de polka So Wie der Sonnenschein.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

Beste luisteraars, welkom terug bij Blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. We zijn begonnen met een hele bekende en bij vele luisteraars en blaaskapellenmuziekliefhebbers zeer geliefde polka, Böhmische Liebe. En het was ditmaal een instrumentale vertolking van de Oostenrijkse blaaskapel Burgschröffler. En van een heel ander genre is de wals, waarin de bijzondere muziekkwaliteit van de muzikanten uit Moravië wordt bezongen door het in Tsjechië beroemde zangduo Alena en Jindra, die in het lied begeleid worden door een formatie van 6 muzikanten uit Moravië en zij heet de blaaskapelle Lalia. De titel van het lied luidt Muzikanti z Moravi.

In Zuid-Moravië ligt ook het plaatsje Bretslav. Het mooie aan dit plaatsje is dat de rivier de Dije hier dwars doorheen stroomt. En de Dije is een zijrivier van de Morava en Bretslav is naast de stad Snowmoy een van de grotere plaatsen aan deze rivier, waarin het water zomers vrij laag staat, maar vooral in het vroege voorjaar ook regelmatig voor overstromingen zorgt. En natuurlijk zijn in deze omgeving ruïnes te vinden van vroeger welgestelde burchten en de stuwmeren in dit stroomgebied zijn ook mooie blikvangers. De muzikanten van de Nederlandse blaaskapel Vinotjanka uit Lochem hebben zich door al dit moois laten inspireren tot hun vertolking van de polka Bretslavanka.

In de Moravische muziek worden hun dorpen, stadjes en stroomgebieden graag bezongen. Maar zeker ook de uitgestrekte wijngaarden en natuurlijk de heerlijke wijnen. Veel authentieke evenementen en feesten zijn in Moravië verbonden met de druivenoogst. In onze vakantie hebben we de met druivenranken begroeide berghellingen meer dan eens doorkruist. En dat blijft, ja voor mij hoor, een hele mooie aanblik. De idyllische wijndorpjes met hun wit met felblauwe huisjes, waarop de vrouwen, hè, dus niet de mannen, maar de vrouwen vaak een folkloristisch bloemenpatroon hebben geschilderd. Dit is de sfeer die de polka van Dilinetska Mala Kapela uitademt in hun uitvoering van de polka Winoradi Moje.

wals over witte rozen past goed bij een bruiloft. Een roos staat, zoals we wel weten, symbool voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. De hartvormige blaadjes en blaadjes onder de roos hebben alle een betekenis in de richting van liefde en vertrouwen. De doornen aan de roos staan symbool voor de moeite die iemand bereid is te doen voor zijn geliefde. Dat wordt een hele romantische wals. We gaan luisteren naar Billa Rouge.

Ja, nog eventjes over die roos. Dit was dan een witte roos. Maar tijdens ons optreden met Finochanka en Lara bij de fietsvierdaagse daar, werd aan Rita en mij spontaan door Riet Welgave een prachtige, ja, koraalroze roos aangeboden. Nou, schitterend. Hij staat hier te geuren. Dan vervolgen we met Blaaskapel Lalia. En zij zingen, of zij musiceren samen met het zangduo Alena en Jindra over een prachtig mooi dorp in het zuiden van Moravië. Moje Dedin.

Uit 7 kleine dorpen van het Oostenrijkse Zuid-Burgenland, daar komen de 7 muzikanten vandaan die samen een blaaskapel vormen onder de naam Eine Kleine Dorfmuziek. Onder het motto, zoals vroeger bij ons muziek gemaakt werd, zo wie es früher war, laat deze blaaskapel ons genieten van hun muziek, zoals we gaan beluisteren in hun uitvoering van een polka waarvan de betekenis van de titel is Ik als laatste, van de Tsjechische componist Antonín Svátek, Ma posletní.

Bruno, de muzikanten van Blaaskapel Boerschrüffler komen uit Triens und Gschnitz. Twee dorpen in het Tiroler Gschnitztal. En Triens, dat is van oorsprong een mijnwerkersdorp waar in de 17e eeuw de mijnen werden gesloten en de bewoners zich toelegden op de landbouw. En Gschnitz ligt zo'n 11 kilometer verderop, hè? En dat bestaat uit een paar uiteengelegen boerderijen waarvan enkele met barokschilderingen zijn versierd. Ik denk wel een bezoekje waard, hoor. Van Blaaskapel Boerschrüffler gaan we luisteren naar de Flügelhorn Ländler.

kopergek. Dat is de letterlijke vertaling van de naam van de Duitse blaaskapel, Blechverrückt. Nou, het houdt eigenlijk gewoon in dat er geen houtinstrumenten bij hun blaaskapel zijn. Dus alleen koperinstrumenten. Maar wel, zeggen ze zelf, zijn alle 7 muzikanten gek op hun instrument en gek op hun muziek. Zij zeggen van hun muziek dat het echte handgemaakte blaasmuziek is. Nou ja, natuurlijk zijn ze ook verrukt van de Egerländermuziek van Ernst Mosch. En Ernst Mosch die kwam als 7-jarig jongetje met zijn ouders in Valkenau aan der Eger wonen. En later componeerde Ernst Mosch zijn beroemde mars naar de naam van deze plaats, die we nu gaan beluisteren in de bijzondere uitvoering van Blechverrückt, der Valkenauer.

Nou, even de vorige keer heb ik u voorspeld dat waarschijnlijk een Sloveen de Tour de France zou winnen. En het is inderdaad gebeurd. Pogacar was dus de grote winnaar van de Tour de France. En met veel overmacht hoor. Dus, maar toen hij weer naar huis ging en thuis kwam, toen zal hij wel de gedachte hebben van mijn Oberkrein. Net zoals de muzikanten van Ensemble Zupan.

Bladna, dat is een plaatsje in Zuid-Bohemen in Tsjechië met een fraai kasteel in het midden. En zoals op zoveel plaatsen in de Bohemen worden hier al eeuwenlang vissen gekweekt. En dan vooral karpers. Een vissoort die de Tsjechen graag op bijzondere feestdagen, bij kerstmis bijvoorbeeld, eten. En waarschijnlijk zijn de muzikanten van Blaaskapel Arne Kleine Dorfmuziek ook gek op vis. Ja, of in ieder geval op het plaatsje Bladna. Zo maken we op uit hun vertolking van de gelijknamige polka Blatenska.

Nou, dan gaan we nu luisteren naar een idyllische wals waarin duizend sterren stralen in de nacht. De twee geliefden hebben tijd tekort, want ze hebben elkaar zoveel te vertellen. Duizend sterren, het lijkt wel voor ons gemaakt. Zo mooi is deze nacht in de vertolking van Erzmos en Helga Reichel. De wals Tausend Sterne.

Nou, het volgende nummer is geen polka, geen wals, geen soseska, geen mars, maar een slow rock. En dat is een slow rock gloria. Die is gecomponeerd door Stenja Kurski. Hè. Hij is de beroemde, mag ik wel zeggen, kapelmeester van Blaaskapel Gloria. Maar als ik de volgorde goed heb, dan heeft hij eerst de slow rock Gloria gecomponeerd. En een jaar later heeft hij zijn Blaaskapel Gloria met een heleboel mooie muzikanten en prachtige zangerspaar samengesteld. Die dit weer heel mooi gaan spelen, de slow rock Gloria.

0: Ja, beste luisteraars, wij hopen dat u weer kunt zeggen dat was genieten geblazen. En dan hopen we dat u heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. De volgende week maar weer, zullen we maar zeggen. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag.
1: Naschle.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 10 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Amal Afsaroglu.
4: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de 3e keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
3: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog tot besluit. Vannacht is het helder en kan in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
5: De beste interviews en reportages van

0: Bewenners van de Waadeilanden besykje mei een boargerinitiatief voor hem kort te krijgen dat de plan van Rijkswettersteed voor Natura 2000 gebieden net terugviert worden, zat ze er nou lezen. De maatregelen, liek als het afsluiten van verskate gebieden als de Vliehorst, maar ik de Noordvader en Bosplaat op Skilge, zoenen de natuur op de eilanden beschermje matten. Maar dat valt volslijn verkeerd bij een soort inwenners en ondernemers op de eilanden. De actie Vrije Vogels van de nieuwe beweging Wij zijn de Wadden is uiteindzet en bezocht werd om 40.000 handtekeningen te krijgen voor een boargerinitiatief. En dat tal is al bereikt, vertelde voorzitter van Wij zijn de Wadden aan Dirk van der Veen, Jedder van der Moon.
1: Ja, dat klopt. Dus de eerste criteria is er. Alleen, we moeten nog wel ons best gaan doen om het een burgerinitiatief te laten worden. Want dat is nog niet zeker.
0: Want wat moet er dan nog gebeuren?
1: Nou, het moet door een commissie heen en die handtekeningen moeten gecontroleerd worden. En het moeten echte handtekeningen zijn. Het moet natuurlijk niet één iemand zijn geweest die 20.000 handtekeningen heeft gezet. Of iets in die trant. Wat wij nou eigenlijk gaan doen. Wij blijven doorgaan met handtekeningen verzamelen tot half september. En dan hopen we misschien wel 50.000 of misschien nog meer handtekeningen te hebben. En dan gaan we indienen en kijken als het burgersinitiatief tot stand kan komen.
0: Ja, laten we het over dat burgerinitiatief hebben en de inhoud daarvan. Wat willen jullie met dat burgerinitiatief bereiken?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Wij willen heel graag dat wij mee worden genomen in de plannen, zeg maar. En dat, eigenlijk is het heel simpel. Er worden nou plannen gemaakt over ons eiland, over niet alleen Vlieland, maar over onze eilanden, het Waddengebied. Want vergeet ook zeker niet de hele Friese kust en een deel van de Groningse kust. En die worden gemaakt op afstand, achter een bureau, zonder dat de eilanders, de gebruikers, de recreanten daarbij betrokken worden. En wat wij heel graag willen, is dat wij op voorhand mee mogen praten over wat er met ons eiland gebeurt.
0: Ja, en dan gaat het vooral ook om de bereikbaarheid van bepaalde natuurgebieden op de eilanden en inderdaad ook aan de Waddenkust. Wat maakt jullie zo bezorgd daarover?
1: Nou, de Rijkswaterstaat heeft natuurlijk de plannen laten zien wat ze van plan zijn te gaan doen. En daarbij zijn ook kaarten getoond met wat de voorliggende plannen zijn. En voor Vlieland, dat is simpel, ik woon op Vlieland, dus daar praat ik makkelijk over. Houdt het eigenlijk wel in dat het hele wat wordt afgesloten. En de Vlieors en nog een deel van het strand boven de Vlieors richting het posthuis. En dat is echt, dan verliezen we eigenlijk 1/3 van het gebied waar we mogen zijn. En plus het Waddengebied, dus waar alle kinderen hier op het wad spelen, dat mag straks niet meer. Het droogval op een boten, dat willen ze verbieden. Pierensteken willen ze verbieden. Dus ja, eigenlijk alle unieke dingen die hier op het eiland zo mooi zijn, ja, dat dreigt weg te gaan. En daar maken we ons enorm zorgen over.
0: Ja, ik zie ook dat jullie zeggen van het gaat om de bewoners, de toeristen, maar ook over de natuur. Nou was ik toevallig dit weekend op het Wad en de vaarde langs een plaat, ik weet de naam niet eens meer. Het was druk op die plaat.
1: Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik ben daar natuurlijk niet bij. Alleen wat ik weet, zeg maar, is zoals wij hier op de eilanden zijn, zijn wij enorm betrokken bij onze natuur. En dat is ook, ik ben laatst bijvoorbeeld met een van de zeehondenboten mee geweest naar een plaat, naar een kolonie waar hier zeehonden liggen tussen Vlieland en Terschellingen. En deze mensen die erheen varen, die houden dit gebied echt in de gaten. En op het moment dat er een zieke zeehond is, of er zit een zeehond in het net, dan zijn dit wel echt de mensen die dat direct gewoon zien en erop reageren. En op het moment dat je daar niet meer mag komen, ja, dan gebeurt dat ook niet meer. En het zal inderdaad druk zijn op een plaat, maar als iedereen de goede regels heeft en gewoon hand. En dat is ook wat wij zeggen eigenlijk. Hè? Want wij willen niet dat mensen daar niet meer mogen komen. En wij willen graag dat de mensen die daar komen misschien goed voorgelegd zijn en ook op afstand blijven. Want als je de natuur beleeft, dan word je er ook door betrokken. En op het moment dat je ergens betrokken bent, dan wil je ook dat het er goed mee gaat.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk gewoon het hele idee.
0: Het is ook een van de redenen waarom mensen graag naar de eilanden komen, natuurlijk, die mooie natuur. Kunnen jullie helemaal niks begrijpen van die plannen? Of als ze wat afgezwakt worden, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik kan wat er voor ligt, daar kan ik echt niks van begrijpen. Want het gaat zo ver dat het ons echt beperkt in alles wat we doen. En ik vind het ook heel vervelend, want ik ben bij die bijeenkomst geweest. En dat ik dan vraag van, wat willen jullie nou bijvoorbeeld bereiken? Nou, dat was bij de bijeenkomst in ieder geval nog niet duidelijk. Daar kon Rijkswaterstaat en de bureaus die de plannen geschreven hebben, de ecologen, die konden niet uitleggen wat ze nou eigenlijk wilden doen. Het ging over doelen halen, maar de doelen zelf, die konden ze niet op tafel leggen. Ja, als je met zoiets wazig zeg maar een heel gebied wil afsluiten, ja, dat is voor ons is dat echt iets om heel erg zorgen over te maken. En kijk, wat wij heel erg met z'n allen zeggen is dat we zijn zeker niet tegen natuurbescherming. Alleen laat dan zien dat het ook echt daadwerkelijk helpt. Ja, bijvoorbeeld als je strandplevieren wil beschermen, want dat zal wel een van de vogels zijn die zij hoog in het vaandel hebben. Ja, dat zijn vogels die broeden op de hoogwaterlijn. Nou, we hebben klimaatverandering, dus we krijgen hoger water. Dus die nesten die vallen, die spoelen vaker weg. Dat is heel vervelend. Ja, daardoor gaat het achteruit. Ze zeggen van ja, de recreatieve druk is te hoog en die willen we veranderen. Ja. Maar op de platen waar geen mensen komen, die helemaal afgesloten zijn, dan gaat ook het aantal van deze vogels naar beneden. Dus ja, we willen heel graag meewerken, maar het moet wel zin hebben.
0: Ja, en jullie willen betrokken worden. Dat begrijp ik hieruit.
1: We willen betrokken worden, ja. Kijk, Rijkswaterstaat heeft plannen gemaakt en heeft bijvoorbeeld niet eens staatsbosbeheer, de lokale natuurbeheerder, gevraagd hoe het met de natuur gaat.
0: Nee.
1: Ja, dan krijg je een hele rare situatie.
0: Dat begrijp ik. Jullie gaan nog tot en met september door met het verzamelen van handtekeningen. Dan moet dat er doorheen. Ik begrijp dat het best wel uniek is dat zoveel handtekeningen voor zo'n burgerinitiatief zo snel gehaald worden. Wat verwachten jullie van de Tweede Kamer als het wel aangenomen wordt? Of dat ze hem wel in behandeling nemen?
1: Nou, ik hoop dat onze zorgen gehoord worden en dat ze hier wat mee doen. Dat is eigenlijk gewoon, betrek ons alsjeblieft hierin en ga met ons in gesprek. En zorg dat we gewoon een breed gedragen plan hebben, waardoor we en de beleefbaarheid van de eilanden houden en dat ook de natuur opeens staat.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
0: Hoe wichtig is de IJsselmars, Joen de Droegte in uw provincie? Dat is een vraag die het vanzelfs volop spilet, Joen te die. Het wetenschip Friesland is de Nieuwkanaal wekenlang dwaande met de inspectie van 180 kilometer om regionale keringen. Verslagjouwer is op dit stuit bij Tekensiel, Pelle Numan. Goeiemiddag, Pelle.
4: Goeiemiddag, Simone.
0: Doe bis bij Tekensiel, dat is in de buurt van de Lemmer, Mai Digraaf, Lucette Kroon. Nog even naar de IJsselmar. Wat is zo belangrijk om de IJsselmar in deze toch wel extreme periode van droogte?
4: Ja, Simone, wij zijn echt bij het uiterste puntje bij de provincie, dus bij die sluis bij Tekensiel. En die IJsselmar bezet eigenlijk de Frieske boezem, maar dat kennen we best van regio Diekgraven Lucette Kroon. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, die IJsselmar, wat voor rol speelt die voor de provincie Friesland?
5: Een hele grote rol. Het merendeel, zeker nu in deze periode, alhoewel we net een paar druppels regen kregen. Maar al het water in onze provincie laten wij nu binnen vanuit het IJsselmeer. En we staan hier bij een van de grootste inlaatpunten, Takozijl.
4: Ja. En dat heemde al rond die het wel een heel soort warmmat, die Frieske boezem bij voor je?
5: Ja, dat doen wij elke dag gemiddeld in de zomerperiode. Dan laten wij zo'n 4,5 tot 5 miljoen kuub water per dag per etmaal binnen. In deze periode, omdat we toch wat zuiniger met dat water willen zijn, hebben we besloten iets minder water in te laten. Dus zo'n 4,5 miljoen kuub gemiddeld per dag laten we nu binnen. Hier vanuit het IJsselmeer.
4: En heeft dat echt gevolgen dat je hem nou wat minder binnen lette?
5: Het heeft gevolgen dat je dus niet kunt doorspoelen voor de kwaliteit van het water. Wel voor verzilting doen we het hier en daar. Maar ik heb jullie eerder ook verteld dat we bij Dokkumer Nieuwe Zeilen hebben we bijvoorbeeld de sluizen dichtgezet. We willen al het water wat we hebben behouden. En dat betekent dat je niet kunt doorspoelen zoals we anders zouden doen. Want dan wil je het water zo snel mogelijk dan weer het gebied uit hebben. Het zij naar de Waddenzee, het zij naar het Lauwersmeer.
4: Ja, want dat binnenhouden van het wet hier, dat het dan ik al wel gevolgen voor de IJsselmar. Want dat wetpeil gaat dan weer omleeg, kan ik vaststellen.
5: Ja, het IJsselmeerpeil is langzamerhand aan het zakken. Vorige week hadden we gezegd het is min 21 en we verwachten over 2 weken op min 28 te zitten. Dat is de onder NAP. centimeters. We zitten op dit moment al op min 25 onder NAP. Dus dat gaat sneller dan dat we verwacht hebben. Het is nu bewolkt, dus dat is iets beter. Want juist die zon die zorgt voor veel verdamping. Maar we zitten toch sneller dan verwacht waarschijnlijk op dat kritische moment van min 30 centimeter onder NAP bij het IJsselmeergebied.
4: Is dat zorgelijk dat het sneller gaat als verwachten?
5: Het is zorgelijk omdat de aanvoer, dat stond vandaag ook volop in het nieuws, is nog nooit zo laag geweest sinds 1947, zeg maar. Is het niveau van de Rijn niet zo laag geweest als nu. Dus dat is zorgelijk dat de aanvoer, die is zwaar ondermaat, zeg maar. Dus dat betekent dat het op peil houden van het IJsselmeer is echt heel erg ingewikkeld.
4: En dan deze buitjes die naar Joert een peer drippen, al rond de week een peer drippen, dat is lang niet voldoende om alles weer op niveau te krijgen.
5: Ja, u ziet, ze verdampen eigenlijk voordat ze soms de bodem raken. En de bodem is hard droog. Dus die paar druppels die gaan niet het verschil maken. We zitten nog op een behoorlijk groot neerslagtekort. En de zorgen zijn niet weg.
4: Nee. Dus dan moet het echt wel in trol rijden, hè?
5: Dan moet het een langere periode doorregenen. En dan willen we ook dat het natuurlijk niet in één keer valt, maar geleidelijk, waardoor de bodem het water goed kan opnemen.
4: Nou, tien gedanken van de Utlis. En Simone, maar dus nog wel in Trollrijnen willen we weer de boezem, Friese boezem weer gewoon niveau hebben en het IJsselmeer dus.
0: Ja, duidelijk, Pelle. Tien gedanken voor die bijdrage. We hopen je op Rijn, maar het is er voorlopig nog niet.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Kom maar de waarschijn, dan hebben we dus die kutte zinnenverchustering. De zinnen verdwijnt dan, ja, voor 90%. Dat is een beste hap uit de zinnen. Je hebt kijk wel in het Waarburg dat ja, de waarsomstandigheden misschien net heelendal ideaal binnen. Wat hege bewolking, maar goed, het is prima te zien. Bij de Rijksuniversiteit in Grijns worden ze graag weten hoe het vogels haar gedragen. Bij zo'n hartst volslaande totale zonsverduistering. Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit in Groningen nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Erik.
3: Ja, jullie weten eigenlijk niet precies, wetenschappelijk precies, hoe vogels reageren op zo'n zonsverduistering, hè?
4: Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel verhalen uit, nou, laat het zo maar noemen, uit de overlevering. En we weten ook wel dat bijvoorbeeld gedrag van vogels wordt beïnvloed door te veel kunstlicht, met nadruk op te veel. Dus er zal een relatie zijn tussen lichtintensiteit en gedrag.
3: Ja, vogels reageren sowieso erg op licht.
4: Ja, ja. En het mooie is, ik heb ook in Friesland een tour gehouden langs bibliotheken en daar verteld over de verduistering. En wij waren altijd senioren en die zeiden tegen mij: meneer, ik heb de zonsverduistering van 30 juni 1954 gezien.
3: Zo.
4: En dan zeiden ze twee dingen: op het schoolplein en de kippen gingen op stok.
3: Ja.
4: Dus eigenlijk een eerbetoon aan al die senioren met een goed geheugen. Gaan we dus meten of daadwerkelijk er iets gebeurt. Ja. En dat doen we met een slim kastje die luistert naar vogelgeluiden. Aha. Dus we leggen het tijdstip vast wanneer het vogeltje geluid maakt. En we weten ook nog wat voor vogeltje het was.
3: Oké, en dat gaan jullie dan aanstaande woensdag doen met een kleine 50 mensen die zich hebben gemeld, die dat kastje inmiddels ook hebben in Friesland en in Groningen. Maar eigenlijk weten jullie best al wel veel. Want we hebben natuurlijk in 1999, en dat weten wij allemaal nog wel, ook zo'n gedeeltelijke zonsverduistering gehad. En toen zag je ook, ik was toen toevallig op vakantie, dat het stil werd. Dat de vogels zich terugtrokken. Ze gingen de boom in, misschien wel op hun nest zitten of zo.
4: Ja, ja, ja.
3: Dat is wat je zult zien.
4: Ja, maar er is natuurlijk nog een verschil. Want als ik jou beluister, ben jij misschien wel in de totaliteitszone geweest?
3: Nou, en, ja, niet helemaal. Ik was in Engeland.
4: Precies.
3: Ja.
4: En Engeland, Zuid-Engeland had totaliteit. Dus, dus het is gewoon best spannend.
3: Ja?
4: En het oude credo meten is weten.
3: Ja.
4: Bovendien, als neveneffect hebben we toch een aantal burgers blij gemaakt en die helemaal vrolijk worden van zo'n kastje in een tuin. Ik sprak gisteren nog iemand. Ja, Theo, iedere ochtend na het opstaan kijk ik even in de app om te zien wat er rondgefladderd heeft. Dus ook dat is mooi.
3: Ja, ja, ja, ja. En sowieso liefde voor de natuur en vogels in het bijzonder, ja, om dat bij te brengen, dat is alleen maar mooi natuurlijk.
4: Ja.
3: En, inderdaad, de eer die je betoont aan die veteranen die de verduistering van 54 hebben meegemaakt.
4: Eclipsveteraan, mooi woord.
3: Ja, mooi is dat, hè? Zonsverduisteringsveteraan. Dat is goed voor Scrabble, volgens mij.
4: Zeker.
3: Drie keer de woordwaarde. Nou, we gaan kijken wat die meetresultaten aan het licht gaan brengen. Letterlijk en figuurlijk. Waar ben je zelf als de zon verduisterd wordt?
4: Ik ben zelf in Noordpolderzeil.
3: Oké. Okay.
4: Er is één kroeg en één huis ten noorden van Uspert.
3: Ja, en daar moet je zijn.
4: En, nou ja, je moet eigenlijk een plek hebben met een mooi zicht op het westen, noordwesten.
3: Ja.
4: Ik kan het niet goed uitspreken in het Fries, maar ten noordwesten van Hallem bijvoorbeeld, daar is een gebied, een kwelder van het Fries Gea.
3: Ja,
4: zeg ik verkeerd, maar
3: ja, Gea.
4: Gea, precies.
3: Gea.
4: Dat is een mooie plek. Ik was even net aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Dat heet de Bandpolder.
3: Mm-hmm.
4: En daar is zelfs in de dijk, als het ware, een soort tribune gebouwd. Ook een prima plek. En eigenlijk kun je zeggen, de hele Friese kust vanaf Lemmer tot aan de Bandpolder, als je maar een zicht hebt,
3: ja,
4: op het westen, noordwesten. Geen bebouwing, geen bomen in je zichtlijn, want de zon staat laag. Nou ja, en de lege horizon is er nog gelukkig in Friesland.
3: Jazeker, die hebben wij nog. Jullie ook in Groningen trouwens. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Theo Jurriensen, heel veel dank voor je verhaal. En we zijn erg benieuwd naar de resultaten van de meting.
4: Dankjewel.
3: Oké, tot kijk. Ja, als we die resultaten binnen hebben, dan melden we ze. Nou, wat die vogels nou krijgt, dienen eigenlijk met de zinnenverchustering.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Elk ben een vakantiegevoel, Jaan. Ik ben die tertus net zo breed, hè. Dat is het doel van Jeugdland in Ljouwert. Er worden al hier activiteiten van die ben organiseren. Johanna Brinkman, die vier van de morgen al even bij die ben te zien. Maar Johanna, er is nog even waarom rieden, hè?
5: Hey, goeiemiddag Diana. Ja, dat klopt. Ik dacht, ik wil even zien hoe die hutten er dan uitkomen te zien. Want er liggen al hele stapels met pallets en speakers en hammers en iedereen weer drok dwaande. Ja, dan wil ik zelfs zien hoe dat al hier uitpakt.
2: Ja.
5: Ik rin eens even naar Inta. Hoi, hoe gaat het hier?
6: Goed.
5: Wat ga je hem krek maken?
6: We gaan krek de vlier schilderen.
5: De vlier schilderen?
6: Ja.
5: En wat is dit? Is dit een hoes of hoe maak ik het zien?
6: Nou, dit is het hoesgedeelte en daar hebben we een hok.
5: Maak ik het hok even zien?
6: Ja.
5: Nou, dan rennen we even die kant op. Want ik dwaar net het hoes binnen te komen, want die vlier is krekt zwart verven.
6: Hier hebben we het hok.
5: Dat is echt wel mooi, maar ik zucht nog wel een beetje iepen eindjes. Maat dat nog dicht timmeren worden?
6: Ja, maar er binnen je speakers meer.
5: Dus... Binnen de speakers op?
6: Ja.
5: Nou, wat is dat nou weer? Ja. Ik kist het net die handel aan, meidje.
6: Nee.
5: Maar ik vind wel dat je hem het goed ompakt, ha? Want het is een brokkerij geliek.
6: Ja.
5: Ik vind het wel knap hoe je hem dat maken, ha? Nog even de puntjes op die?
6: Ja.
5: Ja, nog even een PLS, de speakers die er nog even goed in moesten. Hoe vind je hem dit, om dit te doen?
6: Heel leuk.
5: Ja? Hoe vind je hem het?
6: Ja, dit is ook leuk, want we hebben heel veel... We hebben ook decoraties zoals bloempot en de deurbel. Dus dat gaat ook wel goed.
5: Die haak ik nog net. Sean, let me het even zien. Want dat vind ik wel even nieuwsgierig. Nou, die band die hadden saffele workies stutsen om er echt een heel hoes van te maken.
6: Hier hebben we een deurbel.
5: Oh ja, die hing het hier onder speaker, onder vakkant. Oké. Okay.
6: Hier hebben we een deurmat.
5: Oh, ja, want je het gas had je een beetje reet verven.
6: Ja.
5: Nou, het lijkt het krijgt een doormat, ja. Nou, dan vaak ik even mijn vatten.
6: Twee bloempotten.
5: Twee bloempotten? Oh ja. Nou, maar je wel even vertellen hoe is dat krek makken haast? Wat ben je dat?
6: Ik heb gras in de bekertjes gedaan. Toen heb ik daar een spijker doorheen geslagen in het hout. En toen zijn de bloempotten daar.
5: Ik vind het heel, heel mooi wat je makken haast. Het ziet er prachtig uit. En je binnen nou ook wel kleer dan, denk ik.
6: Ja.
5: Nou, ik vind het knap. Orlinda, ik ga in even naar Dijta. Ja. Want toen begeleest ik de band hier, hè?
7: Ja, klopt.
5: Hoe gaat het al hier, jongens?
7: Ja, het is de eerste dag, dus het is even wennen. Maar even niet komen. Maar ik doe seks hier, dat ik hier toch. Dus,
5: Oh jeetje, dat was al heel lang. Wat vies is zo leuk hoor dan?
7: Nou, ik kwam hier als band al, dus ik ben er gewoon een beetje saa inrolt. Zeg maar op een gegeven moment zei ze, ja, dat is nooit al. Het was als vrijwilliger meid van. Dus dan, ja, dan rolt ze wat in.
5: Ja, ze had zelfs ik een heel soort van dit soort hoezen bouwt.
7: Ja, een hele prutte, ja, zeker.
5: En hoe gaat het met mij de band? Want ik zag een heel soort verskaat om me heen. Het een is wat grutter als het oor, dus ik kan hier opschilderen.
7: Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ja, er zijn natuurlijk jongens en die bouwen wat meer en er zijn wat vampjes en die vinden het verfje wat leuker, zeg maar. Dus het is wel heel divers. De leiding vindt het eigenlijk heel leuk om te doen. Dus,
5: Maar ja, dan krijg ik dat speakers op binnen.
7: Ja, klopt.
5: Dat is een goed teken dan, hè?
7: Ja, dat is een heel goed teken, ja. Maar het is nou eigenlijk de bedoeling dat ze verfje en net meer onttimmeren binnen, dus...
5: Een beetje de puntjes op de i.
7: Ja, precies.
5: En wat dan? Wat gebeurt er dan met al deze mooie bouwwerken?
7: We halen op tiers en tools en jongensprogramma en dan gaat het hout in het kampviewer. Dus ja.
5: Dan wordt het een mooi vreugdevuur.
7: Ja. Precies, ja.
5: Los pietig voor alles, maar ja, het is ook lastig om het al hier te behouden.
7: Ja, maar het is beter voor het hout steeds maar om het in het view te doen. Dus maar ja, dan halen we een mooi view. Dan we broodjes roosteren en marshmallows en dan, ja.
5: Oh, heerlijk, heerlijk. Maar dat zullen je hem dus letten dwan, maar wat zullen je hem dan aasend dwan als dit al je kleren is?
7: Dit wordt tot 4 uur. En dan binnen het nekleer. En dan gaan we om het einde nog een toneelstukje. En wat is jongen in de tent. En dan hebben we ze ophellen erbij. En dan Momiana ben je weer. Wie al het zien.
5: Dat is een mooie dij, hoor.
7: Ja, zeker. Ja.
5: Nou, wat heerlijk. Ik erin even naar je hier van de Famke staan. Hoe gaat het voor jou, je jongen?
6: Ja, goed.
5: Ga ze net met de hamer op die toemer slaan?
6: Nee.
5: Dat zal je goed kan.
6: Ja.
5: Fijn. En ik zeg ontbijt, dat is een hele blauwe noos.
6: Ja, nou ja, dat is een teken dat je dan goed in... Dan kunnen ze onthouden in welk groepje je zit. Sommigen hebben ook een hele gezicht vol. En sommigen hebben het op hun wang of op hun hand of op hun arm.
5: En toen had ze een blauwe noos en in groepsgenoot nek. Want nou herken ik ze al hier. Had ze een mooie dij, hoor?
6: Ja, dat wel.
5: Fijn.
6: Ja.
5: Nou, ik zou zeggen ze nog maar even de laatste dingen afverfje. En dan zucht de groepje mooi weg.
6: Ja.
0: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De 18-jarige Ties Oosterhof van Donkerbroek en de 12-jarige Lovieke Heemskerk van Oerterp die stien in september als duo het namen van Nederland op de vlier bij het WK Acrogym in Italië. Acrogym is een sport dat turnien, acrobatiek en doen zien combineren wordt. In Lieke zit een van de grotere verenigingen en daar traint het duo ook. En dus verslagjouwer Dennis Terpstra die hier naar de training en spurs met Ties en Lovieke over het onkomende WK.
2: Ja, ik vind het heel cool en ik heb er ook heel veel zin in.
3: Ja, dat is wel een hele eer. We hebben afgelopen jaar al naar het EK, nu het WK ook. Dus dat, die stap is wel groot en echt heel cool dat we dat mogen doen.
4: Wie het lastig om het WK te bereiken?
3: Ja, het is wel altijd heel hard trainen. En nou ja, we hebben wel goed de limieten gehaald. Dus in dat opzicht was het niet heel moeilijk. Maar uiteindelijk vergt het natuurlijk wel heel veel energie.
4: Want hoe vol train je?
3: Ruim 20 uur in de week. Dus dat is wel, ja, dat is wel heel veel.
4: Dat is echt een heel soort. Hoe hou je hem dat vol?
2: Ja, tussendoor gewoon wel goed uitrusten. En je raakt er ook wel vanzelf een beetje aan gewend.
4: Hoe combineer je dat met die gewone leven of die oren leven?
3: Ja, dat was, ik heb afgelopen jaar examen gedaan, dus dat was wel pittig. En ja, ik heb veel nachtwerk qua leren. Dus af en toe is dat wel heel zwaar, maar het is het wel waard.
4: Nou, je stond net toch de novel op het WK, dus dat scheelt inderdaad. Hoe is het om als duo gear te werken?
3: Ja, dat is echt heel leuk. Je bouwt echt een hele goede band op samen. Ik kan ook wel zeggen dat we haast wel een beetje een broers-zus relatie hebben ondertussen. Dus ja, dat vertrouwen zit wel heel goed. Dat is best wel speciaal dat dat zo kan.
2: Ja, ik vind dat heel leuk, want als je in je eentje bent voel je toch een beetje eenzaam, denk ik. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik dat met iemand anders mag doen.
4: Want hoe lang werk je iemand together?
2: Dit wordt ons derde seizoen. Al 3 jaar.
4: En hoe gaat die gearworking?
2: Ja, ik vind het heel gezellig en leuk. En volgens mij gaat het ook wel heel goed.
4: Want hoe bouwt zij iets op?
3: Ja, gewoon heel veel uren samen trainen. En ook af en toe wat leuke dingen doen samen. Dus dat helpt allemaal wel om die band te versterken.
4: Maar hoe ben je eigenlijk op deze sport te lonen kom?
2: Nou, ik deed eerst aan turnen. En toen heb ik een keer een proeftraining gedaan bij Acro. En dat vond ik wel heel leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik uitgenodigd voor topsport.
4: Wat vind je zo leuk, hoor?
2: Ik denk vooral dat je de hele tijd door kan gaan met nieuwe dingen doen. Het is nooit klaar. Je kan elke keer moeilijker, meer. Dat vind ik heel leuk.
3: Ja, het is eigenlijk al een hele familietrend geworden. Mijn oom en tante hebben deze club opgericht. En mijn zus heeft ook altijd geacro'd. Dus dan ja, doe je het thuis ook wel in de tuin. En ja, zo is die liefde een beetje ontstaan.
4: Nou, de appel valt dus net vier van de been wat dat betreft. Nou, dus nooit WK. Wat verwachten ze ervan?
3: Nou, ik hoop dat we sowieso de finale wel gaan halen. En ja, voor de rest moeten we maar zien wat de rest van de wereld doet.
2: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet het niet zo goed, want sommigen zijn heel goed. En anderen kunnen we denk ik wel verslaan. Maar het verschilt elk jaar.
4: Want hoe mag ik mij dat voorstellen? Je mag zelf een oefening in elkaar zetten? Of hoe werkt dat?
3: Ja, aan het begin van het seizoen dan gaan we elementen trainen en bouwen een oefening. En dan ja, dat train je het hele seizoen. En dan op het WK laat je 3 oefeningen zien. En dan hoop je dat je de meeste punten hebt van iedereen.
4: En wat harder die oefeningen krijgt in? Wat dost is van oefening? Want we zeiden, ze krijgt al wat ziekjes, maar muziek en zo. Hoe werkt dat?
3: Ja, we hebben bij Acro 3 oefeningen. 1 keer een balansoefening. Dat is met de handstanden en de lenige dingen vooral. We hebben 1 tempo oefening waarin we de salto's doen. En dan de combinatieoefening. Dus dat is van beide wat.
4: En dan gost op een bepaald nummer gost een choreografie maatje.
3: Ja, ja, die kiezen we inderdaad aan het begin van het seizoen uit. Het is altijd een hele klus. Want nou, heel Spotify is wel afgezocht, denk ik. Dus maar uiteindelijk vind je wat bij je past en waar de choreograaf iets mee kan. En dan ga je daar een oefening op maken.
4: Want waar zie ik je hem dan voor?

0: Wat past bij je?
1: Ja, het gaat echt van hot naar her. We hebben Michael Jackson nummers, we hebben opera nummer. Dus het kan echt alle kanten op gaan.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag is voorbij.
4: De droogte die leed hem op dit stuitje hielden bij de bouwboeren. De problemen zitten vooral in het gers en in het mais. Het delslachtig wat en zeker de hegere temperaturen. Die maatjes dat de boeren haar toch wel gutter zwaardig noemt maatje binnen staan gewoon. Tineke Viers is van de vakgroep Ikkebouw van de LTO en aan de telefoon. Goeiemiddag.
5: Ja, goeiedag.
4: Ja, het is op het wel erg extreem, hè?
5: Ja, nee, dat heb ik nog niet. Ik heb het nog niet zo met maakt. Niet bewust in elk geval.
4: Nee, nee zo'n 40, 50 dieren, daar praten we over hoe dit soort.
5: Nee, 76 wel. Ja. Min of meer niet helemaal bewust, maar toch wel wat. Dus.
4: Ja. Het is vooral een probleem, begrijp ik van jou, als je praat over het gas en over het mais. En het mais, misschien maar wat er eerst in moet hebben, want dat is nou wel redelijk cruciaal ontwikkeld, hè?
5: Ja, en de mais moet de kalven nog vormd worden. En daarvoor is wel wat vocht nodig. Nou ja, dat is er niet. Dus er is best wel zorg over. En zeker op er wat drogere gronden, hè, zandgrond. Of die mais wel mais wordt, om het zo te zeggen.
4: Wat als dat mais, geen mais wordt, wat budget dat?
5: Nou ja, als veehouwer, maar dan zeg ik dat even als akkerbouwer, moet je dan voer aanhalen voor je vee. Het gras, dat groeit ook voor je meter. Dus het moet ergens wegkomen. En in de regel is dat niet goedkoop meer.
4: Nee, want de voedingswaarde van mais, maar deze droogte wordt te liets.
5: Ja, dat moet zetmeel in komen. En als er geen vocht is, dan wordt dat ook niet vormd. Dan blijven die kalfjes heel klein. En ja, dan zit er gewoon te meer voedingswaarde in.
4: Ja, want als je trofies nog niet eens over de maisvelden, dan ziet dat mais behoorlijk heeg. Maar dat is eigenlijk wat een vertekend beeld.
5: Ja, dat is ook zo. In andere gebieden staat het veel minder. Dus wij maken hier in die zin niet mopperen. Maar goed, nou moet er wel kalven in vormd worden. Ja. Dat is best een cruciale fase in de mais.
4: Ja, en dat speelt dus nou. Dus er is zo'n no-ruimwetter komen. Maar nou, ja, als ik het zei, ja, dan zit dat voorlopig de komende weken in elk geval nog net echt in.
5: Nee, maar goed, het is niet alleen mais en graas. Maar siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens in deur groeien. Bieten moet dan heel in deur groeien. Nou, die er wat minder last van, want die wuttelen heel diep. Gelukkig in deze hoek hebben wij poortierappels en die minder wat eerder aan de maat dan consumptierappels. Dus dat is een geluk bij een ongeluk. Maar het is gewoon wel, ja, het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in het scheur.
4: Ja, als er wat valt, dan is het direct voor.
5: Ja.
4: Ja. Hey, dat gas, want de eerste snee die wie wel aardig leuk hè, van het hier.
5: Ja, we hebben in het begin in de maart het ook nog wel op juist op het goede moment wat regen had. Tenminste hier, het is heel lokaal, hè, maar hier in het noorden van Friesland waar ik zit zeker. Dus toen waren er best wel aardig graas, maar goed, de laatste sneden. Volgens mij is bij ons ergens in juni voor het laatste maart. Nou, dat is nog geen graas hoor.
4: Nee hè?
5: Er staat het rooi spul, maar een echte sneeuwlaat er niet.
4: Nee, nee. Dat betekent dus dat die boeren die dat veevoer nodig binnen, zowel mais als gers, dat keep je met hem.
5: Nou ja, het hangt vanzelf van hoe hun ruilvoerpositie is. Maar als je het kopen moet, dan moet het wel ergens wegkomen. Om machine te landen is het ook droog. Dus dat zelfs sowieso invloed op de prijs. Hè.
4: Ja,
5: ook op bijproducten hè, die je ook voeren kunnen.
4: Ja, ja, maar dat is al duur.
5: Ja, alles wordt wel duur. Je ziet het ook in de appelprijs. Die stijgt nou de laatste week ook behoorlijk duur. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je ze hebben.
4: Ja, als je vaardigheden hebben, in het hok, in het score lezen hebben, dan ben je koopman.
5: Ja.
4: Maar ja, dat maakt wel hè.
5: Ja, en moet er ook nog uit, hè. Want wat nou behoorlijk zorgen baart, is zelf wel dat de zee toch 3 tot 4 graden warmer is dan normaal. En in de regel betekent dat de buien ook heviger worden straks. En dat is wel iets wat je altijd wel in het achterhoofd hebt. Kun je het zomaar omslaan.
4: Ja, want van die enorme stwaadbuien, daar zit ik het niet op te wachten.
5: Nee, precies. Dat levert nog veel meer ska op.
4: Ja, ja. Binnen boeren van Joe Witte, als LTO-bestuurder, die het toch wel slim inzorgen, dat ze misschien wel op omvallen stenen.
5: Nou kijk, vooral in het zuiden van het land, in Zeeland, Brabant, Limburg, daar hebben ze zelf de afgelopen jaar al min jaar gehad. Er zit veel meer consumptie hier, appels. En toen waren de prijzen waardeloos, maar de opbrengst was goed. En nu heeft het een jaar werk, bijvoorbeeld siepels, als het niet berekenen is, maar 20 ton opbrengen. Nou ja, de kostprijs is vele malen hoger.
4: Ja.
5: En dat is 1 jaar, kun je dat misschien wel opbrengen, maar het tweede jaar wordt toch lastig.
4: Ja, het wordt wel spannend. We hebben verlet van wetten.
5: Ja, en het scheelt gewoon, wij beregenen kunnen wij maar hier nog beregenen. Mm-hmm. Een groot deel van het land kennen het niet meer. Dus dan is het gewoon klaar.

0: wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Al 24 jaar binnen Jappie en Thea Hallema. Alle simmers te vinden op haar vakantieadres in Oudskou. Krijgt onder die eensem is dat. Dat is 3 kilometer van haar huis af. Ze hadden er een steencaravan staan. En om april heen dan taagden ze met heel spul de hennen. En ze ben ik nog eens de enige die ter steen mij. Jappie Hallema die vertelt hoe ze de eerste kwam binnen.
4: Nou, hoe we precies komen binnen, ja, dat is eens wat een apart verhaal. We zitten, vroeger zitten wij daar aan de andere kant met de vestje. En de Wien Beetstraat die zit hier op dit plakje. En toen zit, en wat we dan vonden, we dikke vonden, en die bakten we dan op een primuske. En als de Wien aan daar wij kwam, die waaide hierheen. Dan sprong die man in zijn boot. En ging naar de waterkant en dan zei: God, wat zit hier in de mooie zijde? Nou, we zitten op dezelfde plek, alleen op de waterkant van het kanaal. No? Zoals kom, en zo is het eens kom dat mijn huid niet dit kocht hebben, of de oude kerk van natuurlijk, en er is nooit niet. En zij is kom.
5: Je stond eerst meerdere caravans, maar die binnen op een gegeven moment ben die fut gingen?
4: Ja, er zijn al hier oudere mensen geweest. En nou, die ben, ja, je weer oudere, de vallen mensen gauw. En die hadden inclusief meer huid en mij mee. En ja, toen ben er nooit weer naar van die plek om. Iemand die overleden, caravan voert weg. Nou, en zo is het eens met alle jaren op hier nooit. Dus deze camping die zit hartstikke vol.
5: En je mocht hem nog blowen?
4: Ja, wij mochten blowen. We hebben Thea Vregen, die kwam hier te wijnen op een boerderij. En Thea en Johan, en dan zei mij, wil je steen blowen? Hij zei, jij, mij, je wil steen blowen. Nou, zo steen heb je al 24 keer.
5: Ja, Thea, en dus, nou, benam Simmers een man, wanneer het lekker waar is. Maar wat docht je hem dan zulke hele dagen?
6: Nou, het mooie waar is, maar we graag de keer fietsen. En dan fietsen we 30, 40 kilometer. En we kennen dus hier ook heerlijk Deljan. Het is maar krek wat we in het zin hebben. Maar we fietsen een hele prot.
5: En geef dan ik nog wel eens ergens oors heen en op vakantie? Of blowen je hem altijd hier dicht bij je eensem?
6: Zijn we daar dan ben we hier. En in het najaar of in het voorjaar kunnen we zeggen van we boeken een vakantie. Vorig jaar hebben we in de winter voor het west. En hier daarna ben we in het najaar voor het west. Dus, maar zijn we daar net. Dan blowen we hier.
5: Ja, Jappie, en is er in die al die jaren dat je hier waait, is er ik wat verhoren, hè?
4: Nou, nee, er is angst naar de verhoren. Als ik zo zie, nou, daar kan, daar staat een boerderij, die staat er nog steeds. Je hebt mijn traaier op je hem voorkomen. Maar mee en net. En nee, de omgeving, het is eigenlijk helemaal niks verhoren. Het is ja, wat heger worden al jaar. En de wabenschoeing. Ja, de wabenschoeing. Ik zou het dus op heger worden. Nou ja, maar dat is een heel lang verhaal. Dat is al jaar op. Maar dat is nou al jaar opknapt. En ja, ik zit hier lekker te visken en het is zo mooi hier.
5: Ben je een grote vissing te vangen?
4: Ja, je bent wel lekker een grote vissing, maar zul je mij alles net horen, ze moet minimaal met 42 centimeter wijzen. Snoekbeersen hakken doen we dan. En maximaal 60, maar ja, ik knip mijn stut en de kapper, ik wilde zo dat ze een beetje groter binnen.
5: En Joost, zit er dan er wat bij? Of smit hij ook wel een angel uit?
6: Nee, ik smit net een angel uit. Ik visje ze voor hem eruit. En ik pak het vis net en dan haal ik ze eruit. Nee, voor de rest denk ik ook maar een boekje of puzzelie en nee, ik vermoed ze me wel.
5: En is het dan ook een plakje waar je hem dan de rest van je leven simmerdijs nog verbloemen willen?
6: Nou, dat is de bedoeling wel. We willen je zo lang mogelijk genieten kennen. Dat is het mooiste, want je hoort net vier voort. Thuis is het mooi. Dus nee, het is mooi. Ik jou meer wil deel.
7: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
7: De dag voorbij.
8: Een wenninginbraak van begin juli had het libben van de broeren Sjoerd en Matten Visser uit Watersvoort van slijn op de kop zetten. Bij de inbraak is een flink geldbedrag stellen en er binnen tal zaken mijn naam die een grote emotionele weerde ha. De situatie rekken de Frun, EP en Gerrit Kooistra en die had vervolgens besloten om een zogenaamde crowdfundactie op touw te zetten om de beide broeren financieel weer wat te stiepen. De broers Sjoerd en Matten Visser, hoe die inbraak en wat er krijgt mijn naam is.
9: Ja, het kistje met de goud en zilver van ons heid en mem van vroeger en oude ding. Die had ze mij van ons paak en beppe en oerpaak en beppe en ik van ons heidekant en spul had ze mijn naam. En we winnen nooit sparen voor de aanlossing van de hypotheek. En dat bij ons een dingetje en wat doe je in het bakje. En dat had ik al gemeen. Maar je had wel u zal in de gaten houden. Want we moesten de mannen even.
0: Kteepertollen moesten met dokter werden.
9: Maar dat weet net één die het best oor net als de dokter en assistenten en
0: wie. Wie de wijze moest nog niet eten.
9: En de man is je huis in de gaten houden.
0: Ah, wie voor die hem
9: hebben. Krijgt voor het bestaan.
1: Want toen je hem vond wie naar de dokter, toen is dat bij hem in
9: de
1: gaten.
9: Ja, de man is.
0: Men is hem recht maar tussen. Tussen kateren, walven en tolleboeren tamen. Tolleboeren winnen we tussen.
9: Ja.
1: En hoe is er bij hem inbrutsen? Is er binnen raam inslaan?
9: Nee. Ja, gaan lopen gewoon naar elkaar. Want de prinsjes die zijn net nog. Als een kaai, hoeveel kaaien heb je? Nou, wie hadden kaaien nou? Maar ik kreeg de door vast dingen toen we voortgingen. Toen we tussen kwamen, stond de door riepen. Prinsjes zijn voort, die gaan mijn loper was. Dus we geen braak. De aftonloper als die aan maakt een kaai gewoon aan. Je bent ingegaan, door de bergen, door die door naar de gongta. Rukstreeks naar de trapta. Je had het knap gewoon in, het licht, in de hal. Je er bij de trap op gaan. En er boven bij de trap had er de slipkamer door boven. Had er eerpen zat. En toen de rukstreeks naar mijn kamer gaan.
1: Dit is 2 juli gebeurd.
9: Juli.
1: Ja. Hoe ben je hem er nou onder?
9: Slecht. We sliepen er net van. En emotioneel en alles. We zijn heel blij dat de jeugd helpen willen.
1: En wie is er al? Wat waar wil je hem precies mee helpen?
9: Ondag, maar ik had reus. Dat kan ik je aan vertellen. Want we hebben niks meer.
1: De enige oplossing is dan, en dat is een GoFundMe-pagina nou, dat je hem hield.
9: Wat krijgen we een beetje fatsoenlijk eten kennen, zo ik zo denk.
0: En dat we dit een beetje veertig kennen.
9: Ja. Ja.
0: Maar dit veertig goed.
9: Want er gewoon bijna dit huis er weer troskoren kennen. Daar ben we oezo dankbaar voor.
1: En dan hebben we toch 2 hele mooie personen die wel voor je hem kleerstien, hè?
9: Ja.
1: Die zet zo'n hele actie voor je hem op. Wat doet dat met je? Dat er toch wel goede mensen binnen.
9: Zeg die krek vertellen. We wisten net eerst net dat ze daar woonden. Maar toen ze het kleer in.
0: Ja,
9: daar hebben ze verschrikkelijk dankbaar voor. Ook voor de steun, maar ook voor. Als ze dat voor ons doen.
8: Nou, dat is toch wel een sneu verhaal, maar ik ben een liefdevol verhaal. De teller van de crowdfundactie, die stiep op het moment dat wij zeggen op zo'n €100. Nou, dat is een griff wat mooi.
7: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
10: Dit is de Dij voorbij.
8: Als het door wetter hest, dan kist in Friesland ik net om aqua zoo hinnen. De Ljouwerte Bistertuin die bestiet al 33 jaar. In 1993 begon als otterpark Aqua Lutra. Maar jonken otters binnen er nou ook een heel soort meer bisten te vinden. Toch geven we weer even waarom naar die basisjoerd, de otter. En Johanna die sjocht daar even mooi Jeroen Lohmeijer.
11: Wat mij is een heeg loed.
12: Ja, het zijn hele dieren die enorm veel geluid gebruiken om te communiceren. En ze hebben nu gewoon honger. Dus ze maken lawaai en ze hopen een dierverzorger te vinden met een emmer vis. Die ze dan lekker wat visjes geeft. Ja, dat is het geluid wat je hoort.
11: De otters plonsen nou het wetter in.
12: Ja, precies. Ze zwemmen nu onder ons door. Maar ze communiceren onderling ook heel veel. Dus ze gebruiken geluid echt op verschillende manieren. Omdat otters bij uitstek groepsdieren zijn. Dus als je eentje ziet, zie je ze eigenlijk allemaal. We hebben er 4 op dit moment. 2 ouders en 2 jongen. En dat is echt een gezin. Ze leven echt samen. En dat is fantastisch mooi om te zien ook.
11: En wat eten ze?
12: Vis.
11: Hoe volle?
12: Veel. Ik weet niet precies hoeveel, maar wel een aantal keren per dag worden ze gevoerd. Die 2 jongen zijn natuurlijk ook in de groei, dus die lussen hem ook wel. Maar er gaan er wel een aantal kilo's per dag doorheen.
11: En dat kun je hem gewoon hier het wetter in struien en dan pakken ze het? Of?
12: Ja, ze worden over het raam. Dit zijn roofdieren, het zijn gevaarlijke dieren. Dus dat betekent dat ook de dierverzorgers niet bij hun in het verblijf gaan. Dus dat betekent dat wij de vis van buitenaf aanbieden.
11: En Jim ha al een hele skof dan net deze otters, maar wel altijd otters honden. Want jij ziet wie het echt het otterpark
12: ja.
11: doet het krekt begonnen. Hoe wichtig binnen dan otters voor Jim hier als park?
12: Nou, wij vinden dat stukje verbinding met de geschiedenis heel mooi. Dus we hebben de grootste zoetwatersoort, de reuzenotters waar we nu staan, maar ook de kleinste zoetwatersoort. Dat zijn de Aziatische kleinklauwotters. Ja, en het is superleuk om die een beetje met de knipoog naar het verleden hier gewoon nog in het park te houden. En daarnaast zijn het, nou ja, je hoort het achter hier, de kinderen reageren er heel sterk op. Het zijn fantastische dieren. Het zijn waterdieren. Nou, dat vinden wij met ons waterthema natuurlijk ook heel erg leuk. Dus ze passen supergoed bij AquaZoo. En het is heel bijzonder, want wij zijn ook de enige plaats in Nederland waar je deze dieren kan zien.
11: Ja, dat maakt het wel echt heel erg uniek. Dat ze echt onder die tros zwemmen, dat ze gewoon volgje kiest.
12: Ja, precies. Zo dicht bij de dieren komen. Ja, dat blijft gewoon bijzonder.
11: Wil je hem dan misschien nog meer otters haar?
12: Daar hebben we op dit moment geen plannen voor. We hebben zeker nog plannen om de collectie uit te breiden. Naast ons, ja, dat zien de luisteraars natuurlijk niet, gaan we een hele grote waddenfoyer bouwen. Daar gaan we over 2 weken mee beginnen. Maar op dit moment hebben we voldoende otters.
11: En wat komt er dan krekt?
12: Daar komen vogels in. Die normaal voorkomen op het waddengebied. Dus in het water, maar ook in het weidegebied. Dat kunnen ook dieren zijn in de toekomst die bijvoorbeeld uit de opvang komen. We werken ook samen met de Vogelhelling. Waarbij we het waddengebied wat we binnen al hebben, met de vissoorten die we hebben en de educatie die we daar hebben, ook buiten kunnen laten zien.
11: Dus dat is echt om het hele waad op die wijze centenlitten onder meesken en daar echt meer over te vertellen?
12: Ja, het wordt een gebied met een eb en vloed erin. Dus dan heb je ook echt die beleving. Als het goed is, doe je straks je ogen dicht en dan waan je echt in het waddengebied. Dan heb je echt die beleving van hoe de dieren leven als het laagwater is, maar ook hoe het, als het hoogwater is. En er komt golfslag in. Dus ook echt die beweging van de golven die op het strandje stuk slaan. Ja, dat geluid, dat willen we hier ook echt laten zien en laten horen. Dat is nog wel een voor de lange termijn, want dat kost natuurlijk allemaal wel verschrikkelijk veel geld. Maar we gaan daar 24 augustus de eerste start mee zetten. Dus dan komen de kranen om het hele gebied aan te pakken. En als je het hebt over de knipoog naar het verleden, dat is ook weer heel erg leuk. Want voor het Otterpark was dit het buitenzwembad van Leeuwarden. Het openluchtzwembad. En in die contouren, want het zwembad ligt hier dus nog gewoon, dat die nieuwe foyer wordt net zo groot als dat het zwembad was. Dus we gebruiken de wand van het zwembad om de palen ook tegenaan te zetten. Ja, dat is natuurlijk superleuk. En ook het stuk waar we nu staan, we hebben daar in het verleden werkzaamheden aan verricht. Daar kwamen we dus wanden tegen met blauwe tegeltjes. Want we staan eigenlijk gewoon in het oude zwembad van Leeuwarden.
11: Ja, wat mooi is dat, hoe dat het thema wetter en oeral dan in Webroom komt.
12: Ja, ja, ja, zeker. En het fijne is, ja, we hebben op dit moment natuurlijk enorm veel droogte in Friesland. Of in Nederland eigenlijk. Ja, en wij zitten in een heel waterrijk gebied. Dus wij hebben daar gelukkig op dit moment nog geen last van. We zien natuurlijk wel dat de natuur het zwaar heeft. De bladeren vallen letterlijk van de bomen en de struiken en de planten. Maar ja, onze dieren kunnen gelukkig nog gewoon lekker zwemmen en lekker doen wat ze altijd doen.
7: Alles wat jouw dagen mist hebben, jongens.

0: Morgen is er weer.
1: De dag
0: is
1: voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Alles wat de Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op Omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Riwantagi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De Russische oppositiepartij Yabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russisch Hoge Rechtshof. Yabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Hejret El Mouloudi.
2: Een zeppelin vloog dit weekend over Nederland om de luchtvervuiling te meten. Maar Utrecht werd niet gehaald. Door de hitte raakten de meetinstrumenten oververhit en moest het gevaarte terug naar Duitsland. De apparatuur moest uiteindelijk zelfs de ijskast in. Ja, soms levert een mislukt onderzoek toch een aardig onderzoeksresultaat op. Het is veel te warm. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Diefstal uit graven op een Haagse begraafplaats. Hoe vaak komt zoiets eigenlijk voor? Verder vanavond, een huisarts werd geschorst vanwege een alcoholverslaving. Hoe wordt er binnen de medische wereld omgegaan met verslaving onder artsen? We kijken verder vooruit naar de bijzondere zonsverduistering van woensdagavond. En hier in de studio zangeres Linde Schöne. Ze gold als een van de grootste talenten van Nederland, maar verdween na een vliegende start uit beeld. Vanavond vertelt ze haar verhaal, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 10 augustus.
2: Paniek in Colombia vanwege een zware aardbeving.
3: Strong, hard. The truth is, it was very hard.
2: Meerdere gebouwen gingen tegen de vlakte. Deze man was op een vliegveld toen het misging. Zeker 111 mensen zijn omgekomen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat maakt varen een hele uitdaging.
4: Wij komen uit Rotterdam en de bedoeling is Terschelling en dat doen we meestal over de rivieren. Ja.
5: En lukt dat?
4: Nou, nauwelijks.
2: Sommige pontjes liggen zo laag dat mensen een flinke helling af moeten om erop te komen.
6: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
5: Ah, het is wel echt stijl.
6: Echt stijl, inderdaad.
2: Allemaal door de lage waterstanden.
7: Dit is wel echt heel erg droog.
2: Daarbij speelt de klimaatverandering zeker een rol.
8: Wat we nu zien is dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid.
2: Zelfs deskundigen staan ervan te kijken.
8: We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
2: Het is nu vooral hopen op één ding, regen.
9: Dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
2: Woensdag is het zover. De zonsverduistering.
10: Dat komt niet zo vaak voor. En het is een hele mooie, heb ik begrepen.
11: Het gebeurt natuurlijk niet elke dag.
2: En belangrijk is natuurlijk, waar ga je staan? Nou, in ieder geval niet hier.
12: We zitten hier op een hele mooie plek. Maar ja, er staan allemaal van die grote groene dingen achter je. Dat zijn bomen.
2: Je kunt daarom beter naar een open plek. Maar niet vergeten.
13: Met een eclipsbril alsjeblieft, mensen.
2: Deze winkel heeft er heel wat ingeslagen.
14: 21.600.
15: In één keer besteld.
14: In één keer besteld, risico genomen. En het mooiste is, ze waren al verkocht voordat ze binnenkwamen.
2: Ook deze vrouw heeft er een bemachtigd.
16: Ik heb er nog ergens eentje op zolder liggen, want die ga ik niet, zoeken. Nee, ik koop wel een bij de tijd bij onze optica.
2: Er gaan ook brillen rond die niet voldoen aan de juiste eisen. Even dubbelchecken kan dus geen kwaad.
17: Ik heb het gechat-GPT'd.
18: Volgens ChatGPT was het goed?
17: Volgens ChatGPT waren deze het meest betrouwbaar eigenlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan.
19: Shell bleef doelbewust een gebrekkige oliepijpleiding gebruiken in de Niger-delta, waardoor grootschalige olievervuiling kon ontstaan. In strijd met de eigen gedragscode, dat schrijft de NRC.
2: Het is een van de conclusies in een rapport van 8 NGO's. Dat is gebaseerd op Shell-documenten. Die zeggen dat Shell zijn aandeelhouders heeft misleid. De NGO's hebben 10 jaar moeten procederen voor ze de documenten in handen kregen.
19: Trouw schrijft over een dreigend tekort aan stageplaatsen. Dat is het gevolg van de verplichte stagevergoeding die door het kabinet is aangekondigd. Een overwinning voor studentenorganisaties. Die vonden het niet kunnen dat studenten niks kregen voor het werk dat ze deden.
2: Het slechte nieuws is dat veel organisaties het zich niet kunnen veroorloven om de vergoedingen te betalen. Die bieden nu minder stageplaatsen aan. De krant haalt het voorbeeld aan van een welzijnsorganisatie in Breda, waar studenten stage kunnen lopen die de opleiding buurtsportscoach volgen.
19: Ja, die organisatie heeft besloten het aantal stageplaatsen terug te brengen van 16 naar 4. En dat geldt voor heel veel organisaties in Nederland. Trouw spreekt ook met een onderwijsinstelling die studenten soms bij de eigen organisatie stage laat lopen, omdat er nergens anders een plek te vinden valt.
2: De Volkskrant schrijft dat de oorlog met Oekraïne de afgelopen tijd steeds dichterbij is gekomen voor gewone Russen. Vorige week maandag kwamen in een badplaats aan de Zwarte Zee 7 mensen om die op het strand zaten.
19: Ja, een dag later kwamen er 5 mensen om bij een inslag van een drone op een distributiecentrum in de buurt van Moskou. En een aanval op een stad in het grensgebied met Oekraïne kostte gisteren het leven aan 6 inwoners.
2: 31 burgerdoden binnen een week is niet veel vergeleken met de burgerdoden die Oekraïne wekelijks te verwerken krijgt. Maar toch, de Oekraïnse droneaanvallen brengen de oorlog wel op de drempel van de gewone Rus.
19: Ja, president Zelensky zegt dreigend in een videoboodschap: de Russische oorlog zal steeds meer voelbaar worden in Rusland.
2: Van nieuwe oorlogsvoering naar oude. Een verslaggever van het AD krijgt een kijkje achter de schermen van de Azov-brigade. De Oekraïnse legerafdeling die bekend staat om zijn taaie verzet tegen de Russische bezetter.
19: Je zou zeggen dat bij zo'n eenheid veel doden vallen, maar dat blijkt niet zo te zijn. De manschappen die de kant bezoekt verdedigen al 8 maanden hetzelfde stukje land. Aan hun kant is nog niet 1 dode gevallen en aan de Russische kant vallen er juist heel veel.
2: De Telegraaf schrijft over hoeveel Nederlanders betalen voor hun huis. Daaruit blijkt dat we flink betalen voor onze vierkante meters vergeleken met andere West-Europese landen.
19: Alleen Duitsers en Zweden besteden een groot deel van hun inkomen aan wonen, zegt een econoom tegen de krant. Volgens makelaarsorganisatie NVM werd vorig kwartaal in Nederland gemiddeld zo'n 4800 euro per vierkante meter betaald voor een bestaande woning. In Duitsland is dat 3100 en in Frankrijk is dat ongeveer 2600 euro.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Barcelona. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De politie verdenkt 3 mensen van diefstal op de algemene begraafplaats van Den Haag. Een grafruimer en 2 andere medewerkers die spullen zouden hebben geheeld. En het gaat om het stelen van kostbaarheden uit een graf. Het is schokkend, maar hoe vaak komt zoiets voor? Leon Bok is specialist op het gebied van funerair erfgoed. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met: wat doet iemand die gespecialiseerd is in funerair erfgoed?
1: Ja, ik houd me bezig met het adviseren over historische begraafplaatsen en grafmonumenten. En hoe daarmee om te gaan. En alles wat erbij komt kijken.
0: In welke zin hoe daarmee om te gaan?
1: Nou, de eerste reflex is heel vaak van: er wordt niet meer voor betaald, dus dan ruimen we de boel op. Maar er is heel veel aan grafcultuur, zeg maar, wat de moeite waard is om te behouden. En hoe behoud je het dan? Moet het dan spik en span blijven? Of kan je dat ook op een andere manier doen? De reflex is heel vaak van: dat moet netjes en dat moeten we om de 10 jaar moeten we het gaan restaureren. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat dat niet per se nodig is. Maar je moet wel iets doen om het te behouden. Het is feitelijk je visitekaartje van je begraafplaats. Een stuk historie laten zien, eventueel bekende personen. Maar vooral inderdaad van: hoe ging men in het verleden om met de doden?
0: Ja, want in hoeverre verandert dat eigenlijk?
1: Nou, dat verandert de laatste jaren inderdaad wel heel erg. Door het opkomst van het natuurbegraven. En zeker al een aantal decennia het cremeren. Dan verdwijnt eigenlijk de dood, tenminste na het cremeren en na het begraven, verdwijnt uit beeld. Want op een natuurbegraafplaats blijft niks achter. En bij een crematie, ja, ik weet al dat de asurnen, zeg maar, van bekende personen, die worden op een gegeven moment ook gewoon opgehaald en mee naar huis genomen. En misschien ergens anoniem verstrooid. En dan is het helemaal over.
0: Ja. En dit bericht waar het vandaag over gaat, over het diefstal. Mm-hmm. In hoeverre verrast dat u?
1: Nou, het verrast me niet, het schokt wel. Maar grafroof en vernieling en al dat soort zaken, ja, die zijn zo oud als de mensheid. Ik bezoek ook begraafplaatsen over de hele wereld. En bijvoorbeeld in Indonesië, in de stad Surabaya, nou, daar was geen enkele grafkelder die niet opengebroken was om er iets uit te kunnen halen. En er zijn verhalen bekend uit het verleden, uit de 19e eeuw, dat graven inderdaad bewust werden geschonden om het skelet eruit te halen, om te dienen voor studenten die medicijnen studeerden. Die konden al een skelet en dan konden ze mooi alle botjes konden ze mooi leren.
0: Dus voor u was dit niet bepaald schokkend nieuws?
1: Nee, wel schokkend, niet verrassend. Je weet dat zoiets kan. Als het om archeologie gaat, dan is het een vondst. Ja, maar hier is natuurlijk heel iets anders. Hier gaat het inderdaad om mensen die daar met een bepaalde termijn zijn begraven. Het graf wordt op een gegeven moment opgezegd. Dan mag je ervan uitgaan dat die resten uiteindelijk naar een verzamelgraf worden gebracht. Met alle respect en alles wat daarbij hoort.
0: En dit is natuurlijk ook slechte publiciteit voor die begraafplaats.
1: Zonder meer, zeker, ja. Ja, kijk, er werken duizenden mensen op de begraafplaats in het hele land. Die ontmoet ik continu. Die willen van mij vaak weten inderdaad van: hoe zit dit? Hoe kijk je hier tegenaan? Waarom is dit bijzonder? Waarom is dit waardevol? Kan ik er afstand van doen of moet ik het juist behouden? Dat zijn mensen waarmee ik dagelijks werk. Ook die grafdelvers. Ik schrijf ook of ik geef ook advies over langere termijn omgaan met een begraafplaats. En dan moet ik ook wel eens een ruimingsplan maken bijvoorbeeld. En dan praat je met die mensen. En ja, het schokt mij in zoverre inderdaad dat het is niet dat je op iets stuit. Hè? Het is dat je dus bewust iets naar iets op zoek gaat. En dat is het. Dat is echt heel erg schokkend.
0: Wat zijn dat voor mensen die u kent?
1: Dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn gewoon mensen die inderdaad op een begraafplaats werken. Vaak met heel veel plezier. Er is een bepaald soort humor inderdaad onderling. Dat zijn integere mensen die hard werken. En zorgen inderdaad dat een graf op tijd klaar is. Dat een graf inderdaad op een nette manier afgewerkt wordt. Ja, die eer in hun werk scheppen.
0: Hoe denkt u dat dit is gegaan?
1: Ze zeggen wel eens: toeval maakt de dief. Dat zal hier ook het geval zijn geweest. Ik ken de casus zelf natuurlijk niet. Maar je weet, bij een ruiming, je treft soms 3 lichamen aan in een graf. Nou, al die resten die worden inderdaad apart gelegd. Die worden klaargemaakt, zeg maar, om overgebracht te worden naar een verzamelgraf. Of ze worden onder in het graf weer teruggebracht. En alle restanten, bijvoorbeeld van kisten of kleding, die worden gescheiden. Ja, iemand is op iets gestuit en dacht van, hey, dat is een kans.
0: Ja, dus het is niet zo dat iemand een graf echt heeft opgegraven, heel bewust.
1: Nee.
0: Het was tijdens het ruimen.
1: Dat was gewoon tijdens de werkzaamheden die men gewoon regulier had. En dat gebeurt honderden keren in Nederland, niet op een dag, maar het gebeurt regelmatig. Een graf, daar wordt op een gegeven moment afstand van gedaan. Dan is daar misschien 50 jaar lang heeft daar iemand ingelegen. Die resten zijn verteerd, hè, want daarom begraven we. Dat moeten we niet vergeten. We begraven om het lijk te doen laten verteren. En als dat helemaal klaar is en de familie doet afstand van zo'n graf, ja, dan soms dan tref je nauwelijks nog iets aan. Maar ja, soms tref je inderdaad. In het verleden zijn wel eens bijvoorbeeld een soort prikkeldraadkransen bij hoofden gevonden of muntjes. Ja, dat zijn leuke vondsten en die worden soms bewaard. Maar ik weet zeker inderdaad dat als er sieraden worden gevonden, dan wordt daar heel integer mee omgegaan.
0: Bent u er wel eens bij geweest?
1: Ik ben bij verschillende ruimingen geweest, ja.
0: Ja. Want hoe gaat dat dan?
1: Hoe gaat dat? Dat hangt een beetje van de locatie af. Een grafkelder is natuurlijk wat makkelijker dan een graf. Een grafkelder is een kwestie inderdaad. Daar wordt gekeken wat is er nog aanwezig en hoe ziet dat eruit. Dat is niet altijd een even fijn werkje. Soms is de vertering ergens opgehouden. Dus dan vind je soms nog delen die lijken intact.
0: Vanwege grondwater bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld. Maar je moet niet vreemd opkijken. Bijvoorbeeld als je nog haren tegenkomt en dat soort zaken. Of kleding die plotseling in één keer verrassend gaaf en goed is. Maar we hebben ook wel zaken tegengekomen waarover je verbaast inderdaad. Bijvoorbeeld in een grafkelder ergens uit de 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar oud. Hele mooie kunstgebitten. Nou, die kunstgebitten, die laat je waar ze zijn en die gaan mee naar waar ze weer naartoe gaan. Bij sommige begraafplaatsen worden die resten alsnog bijvoorbeeld verbrand. Die worden naar een crematorium gebracht. Anders gaan ze naar een verzamelgraf en daar worden ze opnieuw eigenlijk bijgezet. Dat mensen denken dat ze niet eeuwigdurend begraven worden. Ja, je blijft op die begraafplaats, dus daar lig je dan voor eeuwig en ja, al je resten verteren als het goed is.
0: Krijgen grafruimers eigenlijk speciale instructies?
1: Ik heb ze bij me. Er zijn een aantal handleidingen. Handleidingen opgraven en ruimen.
0: Ja.
1: En die zijn door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen in Nederland worden die uitgegeven. De laatste in samenwerking met de VNG, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ja, daarin staat eigenlijk van A tot Z hoe een ruiming gaat, wat voor protocol je moet aanhouden, wie erbij mag zijn.
0: Ik zie hier echt een stappenplan, een vragenschema.
1: Ja. En een grafdelver of iemand die dus graven ruimt, die leert dat. Die kan dat leren inderdaad van iemand die al heel lang in het vak zit. Of ze gaan ze naar speciale cursussen.
0: Staat er in dit vragenschema of in dit stappenplan ook ergens dat je kostbaarheden die je tegenkomt niet mag meenemen?
1: Dat staat er niet in.
0: Waarom niet?
1: Omdat er vanuit gegaan wordt dat je je werk op de juiste wijze doet. Dat is een ongeschreven regel dat je wat je uit het graf haalt, daar kom je verder niet aan.
0: Blijkt dus dat het niet voor iedereen geldt?
1: Dat blijkt, helaas.
0: Denk je dat dat nu wel gaat gebeuren bij een nieuwe editie, een nieuwe druk?
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat gaat er dan? Wat zou er dan wellicht in komen te staan?
1: Nou, het is wel bekend in de branche dat als je inderdaad sieraden vindt, dan kun je die bijvoorbeeld naar de Vijandstichting brengen. En de Vijandstichting die haalt bijvoorbeeld metalen op van crematies, maar ook inderdaad edele metalen van begravingen. En dat Vijandfonds dat spendeert jaarlijks vele miljoenen weer aan allerlei goede doelen. Dus dat geld komt, die middelen moeten dan eigenlijk op een goede manier terechtkomen. En dat weten heel veel begraafplaatshouders en beheerders. En bijvoorbeeld bij grote ruimingen is dat vaak een onderdeel van het protocol. Als je dat soort fondsen doet, dan worden die inderdaad verzameld en die worden verkocht voor het Vijandfonds.
0: Ja, en los van dat fonds, hè, vragen nabestaanden wel eens om kostbaarheden die in het graf hebben gelegen?
1: Dat heb ik persoonlijk nooit meegemaakt. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat als je weet hebt van een bepaald sieraad, dat je dan contact opneemt met de beheerder om daarover te praten van, joh, stel je voor bij een ruiming of bij een schudding. Mm-hmm. Maar ja, het gaat dan wel om dat de rechthebbende dat moet doen en niet een willekeurige nabestaande.
0: Ik begreep dat na dit incident de gemeente een lijn heeft geopend voor familieleden die kunnen bellen en hebben mm-hmm. zich 60 mensen gemeld.
1: Kijk.
0: Verbaast het u?
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Want ja, het doet wat met je. Dus dat is een stuk emotie inderdaad. Dat iemand inderdaad ja, eigenlijk aan het lichaam van jouw dierbare zit. En dat is, ik kan me best wel voorstellen dat mensen daar geschokt op reageren. En willen weten, betreft het een graf van mijn dierbare? Zeker.
0: Leon Bok, specialist op het gebied van funerair erfgoed. Dank u wel.
1: Geen dank.

0: Colby Calais, Bubbly. Vorige week schorste de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een huisarts uit Roon, een plaats in Zuid-Holland. De vrouw zou een alcoholverslaving hebben. Artsenfederatie KNMG heeft even gewacht met een reactie. Maar vanavond is hier voorzitter Juriaan Penders. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We noemen haar naam niet in dit gesprek. Maar de inspectie doet dat wel op de website. Waarom is dat, denkt u?
1: Ja, dat is best een bijzondere, want privacy is natuurlijk een groot goed. En ja, de inspectie heeft een vermoeden. De inspectie heeft ook gezegd, wij wachten tot het tuchtcollege hier een uitspraak over doet. Dus eigenlijk is hier sprake van iemand die verdacht is, die nog niet veroordeeld is, maar waarvan wel de gegevens gedeeld worden. Nou, dat vind ik best een grote stap. Dat vinden mijn collega's ook best wel een grote stap. De inspectie heeft gezegd, we doen dit omdat we geen andere manier eigenlijk zien om het publiek te informeren dat hier toch een zaak gaande is en we belangrijk vinden dat mensen weten dat patiëntveiligheid mogelijk onder druk staat op het moment dat je toch nog bij die huisarts zou begeven.
0: Ja, u zegt men doet dit om de patiëntenveiligheid te waarborgen, maar zij mag op dit moment toch sowieso geen patiënten ontvangen, dus...
1: Nee, dat klopt, maar ik... Ken de casus onvoldoende inhoudelijk. Maar ik kan me voorstellen dat de inspectie niet zeker genoeg weet. Of de afspraken die ze met haar maken. Of die afspraken die ze met haar proberen te maken. Dat die opgevolgd worden. En dan zie je dat er zo'n stap naar buiten gemaakt wordt. Maar die is uitermate uitzonderlijk. Want ik geloof dat het in de afgelopen 6 jaar 1 keer voorgevallen is. Dat de inspectie op een vergelijkbare manier met een naam naar buiten gekomen was. En in alle andere gevallen worden er toch maatregelen met elkaar besproken en afgesproken, waardoor het niet nodig is om die publiciteit te zoeken.
0: Haar is in dit geval een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opgelegd. De zogenaamde LOOB-maatregel, die bestaat sinds 2018 en is in totaal 6 keer opgelegd. Waar ging dat in die overige gevallen over?
1: Nou, dat is mij voor een belangrijk deel niet bekend. Omdat het zaken zijn die niet in de openbaarheid komen. De enige zaak die wij kennen, dat gaat over een huisarts uit Brunsum. Dat was een mannelijke arts die een van zijn patiënten verkracht had.
0: Ook een heftige zaak.
1: Uitermate.
0: Maar is er toen ook een naam bekendgemaakt?
1: Toen is ook de naam bekendgemaakt.
0: Van die huisarts in kwestie?
1: Ja.
0: In het onderzoek, in het geval van deze arts, dat heeft 3 jaar geduurd. Dat is erg lang.
1: Ja.
0: Waarom zo lang?
1: Daar zal natuurlijk van alles nog wat plaatsgevonden hebben in dat eerste moment waarop de inspectie daarmee in contact gekomen is tot nu. En ik ken de inspectie ook echt niet als een club die zomaar te werk gaat daarin. En wat zij doen in eerste instantie, er zijn meldingen geweest, heb ik uit het nieuws ook begrepen. Er zijn meldingen van collega's, van werknemers. En in eerste instantie wordt daar in gesprek gegaan met iemand. Verslaving is een ziekte en iemand die een ziekte heeft hulp nodig. Dus er zal vanuit hulp zal er begeleiding geboden worden om te zorgen dat iemand weer het pad van behandeling vindt. En daar zal ongetwijfeld meerdere keren, of ik weet dat er uit de mediaberichten ook, dat er in ieder geval 3 keer meldingen gedaan zijn. Uiteindelijk is het vertrouwen verloren gegaan dat iemand nog mee kan in een behandeltraject. In ieder geval dat
0: Het gaat dus om 3 jaar. Hè? In die periode kan ze natuurlijk ook patiënten in gevaar hebben gebracht.
1: Ja. Dat klopt. En daar zal de inspectie natuurlijk met de zorg die zij hebben over recidief nu van geoordeeld hebben. We moeten hier nu op ingrijpen daarin. Ja. En het is een vrij grote maatregel. Want normaal gesproken doet de inspectie dit ook niet. Die laat dit over aan het tuchtcollege om te beoordelen of iemand zijn beroep nog uit kan of mag uitoefenen op een professionele

0: in de maatschappij, maar zeker ook in de beroepsgroep bij ons, dat die discussie daarover ook steeds minder gevoerd wordt. Nul is de norm, is ook steeds normaler. Er wordt minder met alcohol gereden, merk ik. Op feestjes in werkverband wordt er minder alcohol gebruikt. Dus ja. In die zin gaan we best een goede kant op.
1: In deze zaak gaat het heel veel over het gevolg, hè, voor deze mevrouw, de straf. Uiteindelijk is iemand met een verslaving natuurlijk ook iemand die ziek is.
0: Ja.
1: Is er vanuit de KNMG eigenlijk hulp voor artsen die kampen met verslavingsproblemen?
0: Ja. Klopt, we hebben een programma, dat hebben we niet alleen als KNMG, maar dat is eigenlijk voor alle zorgprofessionals. Dat heet ABS Zorgprofessionals. Waarin wij twee dingen proberen te bereiken. De collega's met een verslavingsprobleem het taboe durven doorbreken om daarover te spreken en hulp te zoeken. En tegelijkertijd om collega's, leidinggevenden, te helpen om het gesprek erover ook te voeren. Want,
1: hoe doe je dat dan?
0: Weet je, op het moment dat iemand naar alcohol ruikt, bijvoorbeeld, hoe maak je dat bespreekbaar? Het wordt vaak weggewimpeld met dat is mijn aftershave of er is wat gaande.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar?
0: Nou, door toch bij jezelf te blijven. Te uiten wat jouw constatering is. En in eerste instantie iemand de hulpvraag te stellen. Hulp aan te bieden. En in tweede instantie daar aanhoudender in te worden. Maar ik vind het belangrijk dat...
1: En wat doe je dan bij iemand die ontkent? Zoals in het geval van deze mevrouw?
0: Ja, die is heel lastig daarin. En dat is een van de knelpunten ook met verslavingsgedrag. En je ziet ook dat... want er is best een effectieve behandeling mogelijk. We weten dat een groot deel van de mensen met dit soort problematiek goed behandeld kan worden. Maar de voorwaarde is dat iemand erkent dat hij een probleem heeft en zelf ook daar stappen in wil blijven maken. En zolang dat niet lukt, de fles is de laatste vriend die de alcoholist kent daarin. Dus je moet daar altijd veel eisend helpen. Dus hulp bieden, maar sterke eisen aan de andere kant ook stellen wat je terugverwacht van iemand.
1: Komt dat vaak voor bij artsen? Problemen met verslavingen?
0: Nou, het komt in de hele maatschappij veel voor. 10-15% kent verslavingsproblematiek. En dat is onder de beroepsgroep van de artsen eigenlijk niet anders. Wat we wel zien is dat zowel voor horecapersoneel als voor artsen... je eigenlijk ziet dat er een wat makkelijkere blootstelling is aan de middelen. In de horeca heb je de alcohol. In de ziekenhuizen of in de zorg zie je dat medicatiebeschikbaarheid daar is. Dus dat maakt wel dat je extra zorgvuldig moet zijn... om in die gevallen waarin mensen onder druk of onder spanning staan, ze naar middelen grijpen om die wat te verlichten.
1: Ja, over een aantal weken moet een regionaal tuchtcollege zich over deze kwestie buigen van de huisarts in Roon. Waar gaat die zich op baseren?
0: Ja, die zullen... want het is een beetje een bijzondere tuchtzaak. De meeste tuchtzaken komen vanuit een patiënt... of de context van een patiënt die iets vindt van de zorgverlener daarin. Een klacht indient. Ja. In dit geval is het de inspectie die een situatie tegengekomen heeft. Dus de inspectie zal een rapport, of die heeft een rapport... en die dient dat rapport in bij het tuchtcollege. Die zullen zich daarop baseren. En uiteraard zullen ze hoor- en wederhoor plegen. Dus zal deze huisarts ook gevraagd worden... maar visie te geven daarop. In een uiterst geval kunnen daar nog derden in gevraagd worden. Kunnen er anderen in gehoord worden. Maar in de regel is dat niet aan de orde.
1: Wie zijn die derden?
0: Dat kunnen belanghebbenden zijn. Bijvoorbeeld de collega's die zich al eerder gemeld hebben daarbij... en gemerkt hebben dat ze niet tot haar doorgedrongen...
1: In het AD las ik dat verschillende patiënten... juist heel positief over deze huisarts spreken. Die zeggen van, nou, we herkennen ons hier totaal niet.
0: Nee. Nou, en... Dat geeft misschien ook wel het beeld, of dat bevestigt eigenlijk wel... dat die verslaafde jouw buurman kan zijn of iedereen in de maatschappij daarin. Het zijn mensen die ook prima kunnen functioneren op andere plekken. Alleen voor een deel een ziekte hebben waar ze ook last van hebben. Dus dat deze dokter misschien op de momenten waarop het erop aankwam... niet kon handelen, maar op alle andere momenten... of op een heel aantal andere momenten een goede dokter kon zijn, geloof ik best. Maar wij staan daar vanuit onze professionaliteit wel voor dat je altijd de zorg kan leveren. En zeker als arts zorg kan leveren op de acute momenten waarop een patiënt daarom vraagt. Dus je moet wel beschikbaar zijn. En ja, onder invloed van alcohol kun je natuurlijk niet je werk leveren naar het niveau wat we verwachten. Niet altijd in ieder geval.
1: Als het tuchtcollege meegaat met de inspectie, wat hangt deze huisarts dan boven het hoofd?

0: Ja, Tuchtcollege kent een heel aantal maatregelen die ze kan nemen. Dat varieert van een waarschuwing tot een doorhaling in het register. En een doorhaling in het register is eigenlijk de zwaarste maatregel. Dat betekent dat iemand zijn vak niet meer mag uitoefenen.
1: Ja, wat het in dit geval extra ingewikkeld maakt, is dat die mevrouw ook eigenaar was van de huisartsenposten.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. En daarmee heb je ook geen werkgever en een werkcontext die daar net wat makkelijker op kan aanspreken daarin. Gelukkig zie je dan wel dat iemand, zo'n huisarts, in een groep functioneert waar diensten mee gedaan worden, et cetera. En dat collega's daar dan wel zo'n rol in vervullen. Dat is ook overigens waar we ons dan als KNMG op richten. Hoe zorg je nou dat je ook op een goede manier dit soort dingen bespreekbaar maakt en niet naar veroordeling, maar naar hulp brengt? Want we zien dat 85% van de mensen die zo'n traject doormaken, hulp en begeleiding krijgt, 5 jaar later nog steeds geen terugval in verslaving heeft.
1: Voorzitter van Artsenfederatie KNMG, Juriaan Penders. Dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Chris Rea, Fool. Woensdagavond rond 8 uur is er een zonsverduistering te zien. Veel mensen gaan kijken naar het bijzondere en zeldzame fenomeen. Francis Verbeek is onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en doet op maandelijkse basis onderzoek naar zonsverduisteringen. Goedenavond, meneer Verbeek.
1: Goedenavond.
0: Hoe kun je op maandelijkse basis, dus zo vaak, onderzoek doen naar zo'n zeldzaam fenomeen?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat een zonsverduistering, dat is nu een zonsverduistering in Nederland die gedeeltelijk is. Dat komt om de 2 à 3 jaar in Nederland en België voor, bijvoorbeeld. Maar een totale zonsverduistering, zoals we nu in Spanje zouden kunnen zien, die komt maar eens in de 300 à 400 jaar voor op één specifieke plek, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Maar we hebben een satelliet gelanceerd in 2024, Proba 3. Eigenlijk zijn het 2 satellieten. En die ene satelliet, die fungeert eigenlijk als een soort maan voor de andere satelliet. In de zin dat dat een schijfje is, heeft een schijfvorm. En die zweeft 144 meter dichter in de richting van de zon. En die blokkeert dus net het zonlicht, net zoals bij een maansverduistering. Zodat die tweede satelliet, dat is een telescoop, dat een coronagraaf, die kan dan eigenlijk de zon blokkeren, net zoals bij een zonsverduistering. En dat kunnen we dan verschillende keren doen per maand eigenlijk. En dat dan 6 uur elke keer, 6 uur aan het stuk. Terwijl een gewone zonsverduistering, een totale zonsverduistering, slechts 2 minuten of zo duurt.
0: Dat is dus een kunstmatige zonsverduistering.
1: Inderdaad, een kunstmatige zonsverduistering met satellieten, ja.
0: Ja, en wat is er voor een onderzoeker zoals u zo interessant aan een kunstmatige zonsverduistering?
1: Wel, tijdens een zonsverduistering kunnen we de atmosfeer van de zon zien. Buiten het zonneoppervlak is er nog een grote, ijle atmosfeer. Die noemen we de corona. En daar gebeuren eigenlijk alle spannende dingen. Als er zonnestormen ontstaan, of als de zonnewind verstrekt, dat is allemaal vanuit de corona. En dat is ook het enige ding dat eigenlijk zorgt voor zonnestormen die effect hebben op de aarde. Dat doet men ruimteweer. Bijvoorbeeld, als de zon zo'n zonnestorm heeft en die komt dan op de aarde aan, dan kunnen er satellieten, maar ook vliegtuigen, astronauten ontregeld worden. Ook communicatie en GPS en zelfs hoogspanningslijnen. Ruimteweer dus, dat vindt zijn oorsprong in die corona, maar die kunnen we dus eigenlijk enkel goed zien tijdens een zonsverduistering. Nu zijn we dus heel blij dat we regelmatig 6 uur een zonsverduistering hebben, in plaats van slechts af en toe 2 minuten.
0: Oké, dus dan hebben jullie de tijd om de corona goed te bekijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat doen jullie met de zogenaamde Proba 3-satelliet. En hoe zorgt die dan voor nieuwe informatie?
1: Wel, de beelden die we daar zien zijn ook, dus we zien veel, eigenlijk kunnen we maar 2 minuten zien en de zon is veel actiever dan dat. Het kan zijn als je enkele uren kunt kijken dat je een zonneuitbarsting ziet. Als je 2 minuten kijkt, kan je dat bijna niet zien. Die beelden zijn ook geweldig hoge kwaliteit en daardoor kunnen we veel meer van die corona te weten komen en zien welke gevolgen dat voor ruimteweer kan hebben.
0: Ja, u creëert dus eigenlijk maandelijks een kunstmatige zonsverduistering. Is de zonsverduistering van aanstaande woensdag dan nog wel bijzonder voor u?
1: Toch wel, want het is een fenomeen dat eigenlijk alle mensen heel hard aanspreekt. Ook wetenschappers die er elke dag mee bezig zijn. En we hebben dan ook met Proba 3 en met andere telescopen die andere facetten van de zon waarnemen, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om op diezelfde dag zoveel mogelijk waarneming te doen. Wetenschappelijk gesproken gaan we van die echte zonsverduistering niet zo heel veel meer opsteken. Maar het helpt toch, want het is toch weer een ander zicht dan we met Proba 3 krijgen. En samen kunnen we er toch weer meer van leren.
0: Ja, en het schijnt dat er in Spanje een dorpje is waar deze zonsverduistering volledig en dus het best te zien is. Vindt u het dan zo interessant dat u ook geneigd bent om naar Spanje te gaan?
1: Ja, dat had ik zeker overwogen. Nu, ik zal het niet doen uiteindelijk, maar veel van mijn collega's hebben het wel gedaan. Ik heb dat bij vroegere zonsverduistering gedaan. Het is wel zo, als je een volledige zonsverduistering kan zien, de hele zon wordt zwart. En die corona is eigenlijk 1 miljoen keer zwakker dan het zonlicht. Dus pas als de laatste zonnestraal verdwenen is, dat die corona als een soort kroontje rond de zon aanvloept. En dat is een geweldig zicht. Dat vinden niet alleen wetenschappers. Iedereen zegt daar O en A als dat gebeurt. Dat is een heel... Als u het ooit kan doen, dan raad ik het zeker aan.
0: Ja, ik ga het zeker doen. Maar die corona, die kunt u dus maandelijks bekijken vanwege die kunstmatige zonsverduistering. Maar gaat u aanstaande woensdag dan nog wel onderzoek doen naar de zonsverduistering die u te zien krijgt?
1: Ik zelf op dat moment niet, maar achteraf gaan we die beelden van Prova 3 zeker analyseren. Maar ik zal wel, in België organiseren we ook een lokaal evenement voor mensen die gewoon het publiek die de zon kunnen de zonsverduistering kunnen waarnemen. Het zal dan wel 90% verduisterd zijn in plaats van 100%. Heel belangrijk daarbij is dat we een eclipsebrilletje gebruiken.
0: Ja.
1: Want als je 15 seconden naar de zon zou kijken zonder eclipsebril, zelfs als die verduisterd is, dan heb je kans op permanente oogschade.
0: Is het echt zo gevaarlijk, ja?
1: Ja, dat blijkt echt zo te zijn. Het is zo dat blijkbaar na elke grote zonsverduistering komen er in de plaats waar die zonsverduistering te zien was, veel meer meldingen binnen van mensen met oogschade.
0: Dus als ik woensdag op het balkon ga staan, dan moet ik niet langer dan 15 seconden naar die verduistering kijken?
1: Liever zelfs niet. Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien.
0: Ja?
1: Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien bij een volkssterrenwacht en dan daarmee kijken.
0: Sorry, wat zei u als laatst?
1: Ja, dus u kan best een eclipsebrilletje met een eclipsebrilletje kijken. Dan kan u kijken zolang u wil. Maar met het blote oog is echt gevaarlijk.
0: Ja, dus dat is niet raadzaam. Francis Verbeek, onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Linde Seunen, sorry. Jij zit bij ons in de studio en je gaat een nummer voor ons spelen. We gaan zo verder praten.
2: Super. Dit liedje heeft magische projecties.

realiseren kunnen zou. En met al mijn roze brillen maakte ik één grote fout. Mijn magische projecties projecteerde ik op jou.

je niet wil zien hoe het gaat. En je haat de fantaseerders, maar alsnog zag jij me staan. Met mijn magische projecties en de lichten gingen aan.

0: grijze projecties projecteer ik nu op mij.
1: Van haar nieuwe voorstelling Linde Schöne is mislukt. Linde, ze debuteerde in 2016 en werd al snel een grote belofte in de muziekwereld. Maar ja, Linde, je carrière ging snel van veelbelovend naar failliet, letterlijk.
2: Nou, niet heel snel, maar uiteindelijk wel, ja.
1: Ja. Jouw nieuwe voorstelling gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Mm-hmm. Is het spannend om jezelf met je nieuwe voorstelling publiekelijk de stempel mislukt te geven?
2: Nou, ik vind het juist wel bevrijdend, eigenlijk. Ik denk dat onder artiesten zeker, en überhaupt iedereen die een soort van publiekelijk leven leidt, er een druk is om juist zichzelf perfect te laten zien en succesvol. En voor mij komt mijn beste werk altijd uit het meest kwetsbare. Dus ik vond dit een hele goede inspiratiebron en ik hoop ook een hele herkenbare.
1: Ja, waarom voelde jij je mislukt?
2: Voor de mensen die mij niet kennen, ik had dus in 2017 het stempel van de nieuwe belofte. En toen uiteindelijk nog een album gemaakt die het wel goed deed. En toen had ik echt een soort van megaproject, 2 albums. En ik dacht, dit wordt het helemaal, ik ga all in.
1: Laten we even beginnen bij die stempel.
2: Oh ja.
1: Een grote belofte. Hoe kreeg je dat stempel?
2: Nou, ik had mijn eerste EP uit en dan... Toen deed mediawereldje zijn werk, weet je wel. Dan elk jaar heb je wel van deze mensen moet je checken op Noorderslag. Dit zijn de 10 mensen die het helemaal gaan maken dit jaar.
1: En hoe zag dat er bij jou uit? Wie zeiden dat?
2: Ja, weet je, toen De Wereld Draait Door natuurlijk. En toen in 1 week stond het in 5 kranten rondom Noorderslag. Ja, dan ben je ineens de belofte daar, ben je talent daar, hupsflups daar.
1: Met 3FM was je talent?
2: 3FM, de Radio 2 was het ook gewoon de tijd heel... Dat het, ja, weet je... Komt elke maand wel ergens op een radiostation. En je denkt ook van, oh, dit is blijkbaar wat artiest zijn is.
1: Ja, het zong rond dat jij veelbelovend was. Mm-hmm. Een groot talent.
2: Ja.
1: En waar droomde jij toen van?
2: Waar denk ik de meeste artiesten wel van dromen. Gewoon de grote zalen kunnen vullen. En nummers schrijven die iedereen kent. En dat hele verhaal.
1: En welke zalen moet ik dan aan denken?
2: Ja, de Paradiso's, maar ook wel natuurlijk de AFAS en de Lowland Stages en de Pinkpop en alles. Gewoon de grote zalen, tuurlijk, daar droom je van. Maar
1: hit scoren?
2: Ja.
1: Ja?
2: Mag je het natuurlijk niet zeggen? Nee.
1: Ja, maar uiteindelijk heb je toch aardig wat gewonnen. De Nijmeegse Cultuurprijs. Je bent genomineerd geweest voor een Edison, een 3FM Award. Je trad ook uiteindelijk op Lowlands. Mm. Terwijl je nog maar, ik geloof, 20 was.
2: Ja, 23.
1: 23. Ja. Was je niet gewoon succesvol?
2: Ja, maar wat het in Nederland is... Als artiest, je wordt eigenlijk op 2 punten gevierd. Namelijk wanneer je dus de grote belofte bent... of wanneer je een grote hit hebt gehad.
1: Oké, het eerste heb je bereikt.
2: Ja. Maar dat zie je bijvoorbeeld op heel veel festivals. Die hebben dan 2 podia. Weet je, de talent stage en de main stage. Maar er zijn heel veel artiesten, zoals ik... die daar een beetje tussen vallen. Dus je bent niet meer talent... maar je hebt ook niet een mega hit gehad. En dus sta je nergens...
1: Dus het gat tussen talent en een grote hit.
2: Ja.
1: En dan bedoel je echt in de top 40 staan? Of
2: mm-hmm.
1: Ja.
2: Ja, of in elk geval gewoon echt op dat level zijn... dat je 1000 kaartjes kan verkopen.
1: Ja, want daar heb je een hit voor nodig.
2: Ja.
1: Ja. Maar bedoel je daarmee dat je op een soort net niet niveau zat?
2: Ja. Nee, dat is... Weet je, dan zit je rond 100.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Wat eigenlijk heel veel is. En dat is fantastisch. Dat zijn 100.000 mensen die maandelijks naar je muziek luisteren. Maar het is net niet genoeg om echt geboekt te worden op de festivals. En dan val je er net buiten. En dan heb je dus heel veel geld in zo'n album geïnvesteerd. Wat je dan niet terugkrijgt. En dan ben je ineens de lul.
1: Ja,
2: oh, sorry, want, Sjaak.
1: Nee, de Sjaak. Nee, dat maakt niet uit. Dus jij bracht in eerste instantie een album uit bij een platenlabel.
2: Ja.
1: En daarna dacht je, ik ga het zelf doen.
2: Ja.
1: En hoe ging dat toen?
2: Nou, ik dacht echt, ik ga het nu helemaal doen zoals ik het wil. Ik heb helemaal de visie helder en ik ga ervoor.
1: Want ik ben veelbelovend.
2: Ik ben veelbelovend, ik ben supergoed. Iedereen, dat zit, is het ook, weet je, dan in die backstages heb je natuurlijk ook allemaal mensen die dan
1: jouw
2: allemaal het zeggen.
1: Ja.
2: Van, oh, jij gaat het helemaal, volgende keer sta je op dat podium, weet je wel. Dan sta je daar, dit is een kwestie van tijd voor jij je hit hebt. En ja, je gaat het toch een beetje geloven misschien.
1: Ja, bijna aannemen als ik het zo hoor.
2: Ja. Ja, ik denk dat artiest zijn in de kern een heel erg delusional vak is.
1: Maar toen ben je dus 2 albums gaan uitbrengen en dat ging fout.
2: Ja.
1: Financieel ook.
2: Ja.
1: Ja. Waar ging het mis?
2: Achteraf denk ik marketing. Ik denk dat toen ik net uitkwam, was dat nog een beetje de laatste fase van dat media echt bepaalde of je succesvol ging worden en je daar helemaal van afhankelijk kon zijn. En dat ik die albums uitbracht zonder echt een TikTok-strategie te hebben, zonder een marketingbeeld te hebben van wie ik zou zijn. Ik dacht juist van, ik ga alle kanten van mezelf laten zien, maar dat werkt helemaal niet.
1: Je hebt jezelf onvoldoende geprofileerd.
2: Ja, misschien wel. Ja, mogelijk,
1: want,
2: hè?
1: Ja, want je noemt zelf TikTok, hè? Maar als je kijkt naar jouw generatiegenoten die het misschien wel zo ver hebben geschopt als dat jij ook zou willen, wat hebben die dan anders gedaan? Is dat allemaal TikTok?
2: Nee, ik denk dat ze ook helderder één ding, dat ze meer gefocust waren. Ik denk dat ik elke keer weer iets anders wou doen. Weet je, dan ging ik weer depressieve volk maken en dan weer een rapliedje genaamd Kerstseizoen. Gewoon het, er was ook niet echt een lijn in.
1: Kerstseizoen?
2: Ja, dat is een banger.
1: Oké. Okay. Ja, ja. Maar kan je niet gewoon stellen dat je zoekende was? Dat hoort toch ook bij artiest zijn?
2: Ja, maar ja.
1: Of was je gewoon niet commercieel genoeg?
2: Ik weet het niet. Maar ja.
1: Wat heeft er uiteindelijk toe geleid dat je deze voorstelling bent gaan maken over hoe mislukt je bent volgens jezelf?
2: Nou, het begon met een ontzettend intense gebroken hart. Waarna ik gitaar ging spelen. En dat werd een soort obsessie. En na een half jaar gitaar spelen kwam ik erachter dat als je jezelf kan begeleiden, je in je eentje shows kan doen. En dus ging ik huiskamerconcerten doen. En daar ging ik steeds meer tussen liedjes door praten. En begon ik mezelf af te vragen van, hey, vanaf hoeveel praten tussen liedjes ben je een soort van cabaret aan het maken? De liedjes komen vanuit die eerlijke plek. Dus gingen de verhalen daar ook haast automatisch over. Ik denk dat mijn beste werk nooit een keuze is geweest. Dat was gewoon het spul wat eruit vloog.
1: Jouw muziek is sowieso altijd maatschappelijk, hè? Gaan we dat ook terug horen in deze voorstelling, de maatschappelijke boodschap?
2: Ik weet niet of ik mijn muziek maatschappelijk vind, eerlijk gezegd.
1: Er zit wel altijd een boodschap in.
2: Er zit een boodschap in, maar soms is de boodschap ook gewoon, jongen was gemeen tegen mij. Ik wil nooit iets geëngageerd provoceren. Of erin in pushen. Weet je, als het persoonlijke...
1: Als iemand het zo interpreteert?
2: Ja, weet je, als ik iets heel persoonlijks vertel en het is toevallig een maatschappelijk ding. Het is toevallig iets wat heel veel mensen meemaken. Cool, maar ik wil nooit dat het prekerig wordt of overdreven geëngageerd.
1: Hoe gaat deze voorstelling het beeld dat je van jezelf hebt hopelijk veranderen?
2: Nou, ik denk dat deze voorstelling alleen maar kon ontstaan vanuit een relativering. En vanuit de afgelopen 3 jaar waarin ik een leven opbouwde dat niet draaide om views en streams en succes. En dat het ook wat minder uitmaakt. Want ja, ik ben niet meer compleet afhankelijk hiervan.
1: Linde Schöne is mislukt. Gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Heel veel plezier en heel veel succes.
2: Ja, bedankt dat ik mag komen.
1: Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Een heel fijne nacht.

0: de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24.

0: Ook voor uw droomreis, kijk op travelessence.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij Manage.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.